0: You are
1: Ujala Radio Headlines. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Wel, u luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.

You are. Jala Radio Headlines. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

London. You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Jala Radio Headlines. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file, vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij Afrit Oostvoorne 6 kilometer file, een vertraging van een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio.
1: Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file, vertraging van 10 minuten. Op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij afrit Oostvoorne 6 kilometer file, een vertraging van een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. 7 omroepen willen opheldering over de gang van zaken rond de Nederlandse deelname aan het Songfestival. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het, door Shadi honen wel het, zullen we lopen. Door DJ A Vermaais op Ujala Radio. Vandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer en de vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: Radio. Radio.
1: The most popular radio station.
0: 24/7.

0: जान के
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
3: Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
2: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Paspoortpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte door de scheuren in het wegdek bij de Zuurhofbrug. Staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: हेलो हमारा नाम है सुभाष और आप लोग सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Mausmi Roy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilina. Our program Shurhune Walhe, vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkel op toch kisat, hebben we een Georges concert doorgaat hier. Tickets vanaf 15 euro, wacht bij Gharilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toye.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met de motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
5: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto, 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

Let me be your hot lover, baby, you're my top talker. Ja, het is de stem van Badja en Jonita Gandhi in deze heerlijke Ghana. Een Ghana om lekker dit uurtje mee te beginnen hier bij Ujala Radio. Mehoami Jairam en waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. We gaan lekker samen genieten van heerlijke Ghana. Ja toch, zo doen we dat bij de one and only Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. Wat naam he Ujala Radio, toch? Samen, saad-hi-saad, zijn we altijd samen, toch? We genieten van de heerlijke Ghana hier zo op de playlist De Stem van Roep Khan. Samen met Riaz Ali. Organica naam he Ringtone, ik single song release Ghana.

telefoon. Heerlijke Ghana bij de One and Only Ujala Radio. Het is een heerlijke dag om lekker te genieten. Lekker genieten van de heerlijke songs op jouw favoriete radio. Ja, ik kan er wel wat mee hoor. Ik heb hier de stem van Harshdeep Kaur in deze mooie Ghana. Harshdeep Kaur samen met Goldie Sahil. Organenknaam he Behal.

0: Ja, de stem van Harshdeep Kaur in deze heerlijke Ghana Organica naam Hebehal. Single song release Ghana, groep Zurit Ghana. Mooie Ghana hier zo bij Ojala Radio, toch? En ook de stem van Arijit Singh heb ik hier zo op de playlist.
1: Come on.
0: Ook weer een mooie, beautiful song. Organica naam Riha.

Ja, geweldige Ghana, heerlijke Ghana. De stem van Arijit Singh uit de film Rapta was deze. Groep Zoerat Ghana, Abkeliya Peshe, hier zo bij de one and only Dunia Kamashur Hindustani Hit Radio.

Pehla Pehla Pyar Hai Mera. Ja, de versie van Arman Malik is dit. Moeilijke hit, toch? Ja, geweldige gana uit de film Kabir Singh uit het jaar 2019. Ja, in die film moest Shahid Kapoor maar liefst 14 kilo aan gewicht verliezen om de rol van Kabir Singh te spelen. Ook is hij geen roker in het echte leven, maar per dag moest hij ongeveer 200 sigaretten roken voor zijn rol als Kabir Singh. Ja, dat zijn van die bijzondere weetjes. Die hoor je hier bij Ujjala Radio. En meer groep Surat Ghana hebben we hier op de playlist staan. De stem van Shraddha Kapoor samen met Farhan Akhtar. Uit de film Rock On deel 2 uit het jaar 2016. Aur Ghana Kanaam Hai Wo Yahan.

heerlijke vrolijke Ghana. Dhyan Kithe Dhyan Chand. Ja, uit de film Man Marzian. De stem van Vijay Yamla. Nikita Gandhi en ook Amit Trivedi hier zo on the vocals in deze heerlijke Dhamaka Ghana. Heerlijke Dhamaka Ghana. Groepsrit Ghana en natuurlijk tussendoor ook een beetje Love Ghana. Dat is wat we allemaal hier zo hebben in de studio van Ujala Radio. Mijn ami Jeram Jahamjohab, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, geniet lekker van deze prachtige mooie dag. En geniet van de heerlijke Ghana hier on the one and only Ujala Radio.

मगन तेरे इश्क में लगन तेरे इश्क की जनना. फिल्म का नाम है यारा uit het jaar 2020. En dat was de prachtige mooie stem van Sjaan samen met Shruti Rane. Heerlijke gevarieerde songs, heerlijke gevarieerde Ghana. Dit keer gaan we eventjes terug in de tijd. Volgens mij was het jaar 2005 of 2006. In ieder geval, filmkanaam heet Laksha, organakanaam heet Agar Mekahun.

अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? Ja, wat een gana. Goed zit het gana, de stem van Udit Narayan samen met Alka Yagnik. En ik heb het even opgezocht. Deze film is uit het jaar 2004. Film Lakshya, met onder andere Hrithik Roshan en Preeti Zinta in de hoofdrol.

Ja, de stem van Sukritikaker samen met Suki. Ja, in een single song release gaan was dat Sona Lekkeda. En deze kennen we van een tijdje geleden. Maar in 2021 is hij weer in een compleet nieuw jasje gestoken. En hij klinkt geweldig. Hij klinkt voortreffelijk.

zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en...

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzonder dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details. Bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velpenbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velpenbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

want ook nog eens betalen je klieve kan toch mee wat ze pijn liggen wat gaan koken rakjes manaiga iverwa met goed mooi tita tita bravo want ook er bij jullie Surinamers hè lekker hoor.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ojalalane, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert horen wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

0: Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning en de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog één keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. In de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kerst hebben. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Afrit Elspet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen-Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht. Tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarop staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunssum. Bij Koningsbos 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oud Odin. Sub Oud Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
2: www.ojala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ojala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pai kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onderstaan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden, het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15.
4: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
6: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl Ojala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ojala Radio, always shining.
1: Wil jij Ojala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ojala-app.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden op de A2. Een veel vertraging, 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk. Op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533 of stuur

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalarehe, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukiya Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart Mehonewala Heet. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en cassavebrood.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoder en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij Knoopend Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. En 276 Maasbracht-Brunsum bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: Ujala's Coffee Chai middagshow, Ujala Radio Ka. Ujala's middagshow. Ya kahe Ujala's Coffee Chai middagshow. Shuru kiya jana hai sunolo mahu Lloyd Mahavi. Een warm welkom op deze regenachtige vrijdagmiddag. En dan meteen breaking news uit Oslo. Oslo se jegabermila hai. Ha tu mooi seizoen. De Nobelprijs voor de Vrede van 2026 is vandaag toegekend aan de 85-jarige Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar levenslange inzet voor mensenrechten, gerechtigheid en internationaal recht. Opvallend is dat de Amerikaanse president Donald Trump, die zelf graag de prijzen wilde winnen, buiten de prijzen valt. Het Nobelcomité kiest dit jaar voor een vrouw die al tientallen jaren opkomt voor slachtoffers van onderdrukking en oorlog. De boodschap uit Oslo is duidelijk dus. Vrede vraagt niet alleen om het beëindigen van oorlogen, maar ook om rechtvaardigheid en respect voor het internationaal recht. Een bijzondere winnaar voor de Nobelprijs voor de Vrede van 2026 claim. De officiële uitreiking vindt plaats op 10 december in Oslo. Dit was Breaking News op Ujala's Coffee Chai middagshow. En de winnaar is... De 85-jarige Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. En je vermoedt het al. Hamari Hindustani, hè?

और हाँ, ई गरोहम चलाइला उन सभी के लिए als je iemand mist in je leven of iemand is er wel in je leven, maar janaha ki toch door die dingen mee nahega. Al die tijd dat je dan met elkaar bent geweest en leuke dingen hebt gedaan, ab nahega chi jawa. Kono kono ke sa jivan sathi bichhad gaye hai, en dan denk je aan dit nummer natuurlijk, maar kono kono hai abhi, hè, die zit in zo'n relatie, maar toch die dingen zijn er niet meer. Chi jawa nahega.

weet je waar is de henna? Kie, dat je die iemand toch mist, hè? Door zijn zinnegi, waar haha. Dikker zat toe, van alles en nog wat heb je gedaan met die persoon. Arab na het doorzien je mee. Of je hebt mensen die nog steeds in je relatie zitten, in je omgeving is. Dikker zei door Johan zat, hoor je door vriend, hoor je vriendin, hoor je. In het begin lijkt alles leuk en aardig. Start je carrière, mooiste carrière. En op een gegeven moment dan dooft het. Hè? En dan boet je eigenlijk wat. Dus ja. En dan denk je aan dit soort nummers. यूआरओ जला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हेडलाइंस हम ला रहे हैं सुनवा लो आज का हेडलाइंस है आप जरा सुनिए ब्रेकिंग न्यूज तो आप सुन चुके हैं क्या कि द नोबेल प्राइज फॉर द फ्रीड गान ना ना नवी पिलाई गफेलिसिटेड नामस उजाला रेडियो के जरिए हेडलाइंस यहां से लाए जा रहे हैं सुनवा लो सोमदेव प्रातिक में आनंद चंद्रिका सिंह आज के समाचार के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में ऑफ इट अंदर्स लुखतिगे ओनवेरपे Na een stevige politieke discussie heeft de Tweede Kamer gisteravond besloten dat zondag, ane wanneer het warko, de coming-out dag is. Out to mange jani kontje he coming-out dag. Abe ane se ha manera puche porke ke coming-out dag kontje metlev heker. Abe betaiga. De regenboogvlag bij het Kamergebouw zal wapperen bij een hoofdelijke stemming waar 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Het is de eerste keer dat de vlag wordt gehezen. Ah. Terneuzen stemt na maanden discussie in met asielzoekerscentrum. Waar heb ik een asielzoekerscentrum eigen? De gemeenteraad heeft met een kleine meerderheid ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Het voorstel kreeg 16 stemmen voor en 14 tegen. Ja, natuurlijk. Hè? De nadruk komt meer te liggen op de opvang van gezinnen. Mobieltjes op school. Moeten docenten ook hun telefoon wegleggen? Ik zal wel zeggen. Dit is een vraag. Het kabinet adviseert vanaf 2027 een strenger telefoonbeleid op scholen. Leerlingen zouden hun telefoon thuis moeten laten of in een kluis

social media plaatsen. Soortje gebaat, heren wel. Moeten docenten ook hun telefoon wegleggen? Nou, hamelijke docent Anens hebben hem poetsen weg. Reality serie De Bondgenoten heeft donderdagavond de belangrijkste Nederlandse televisie publieksprijzen gewonnen. Presentator Jan Versteeg werd ook uitgeroepen tot beste presentator. De Nobelprijs voor de Vrede is gewonnen door de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. Nieuwe diplomatieke poging om oorlog in Oekraïne te beëindigen. Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoeten vandaag in Miami Oekraïnse vertegenwoordigers. Er wordt gesproken over nieuwe vredesvoorstellen, veiligheidsgaranties en economisch herstel na de oorlog. Bij de oorlog, hoor, stopker. Luchtvaartmaatschappijen schrappen vluchten na aanvallen. Onder meer Lufthansa, Air India, Indigo hebben vluchten naar Riyadh geannuleerd na nieuwe dreigingen en aanvallen door Houthi-strijders. De verstoringen raken internationale reizigers en luchtvaartsector. Beleggers worden kritischer op miljarden investeringen in AI. Een Australisch datacenterbedrijf heeft een beursgang van ongeveer 5 miljard dollar afgeblazen. Het bedrijf dat steun krijgt van chipproducent Nvidia kreeg onvoldoende vertrouwen van beleggers. Het is een nieuw signaal dat financiële verwachtingen rond AI kritischer worden beoordeeld. Atulokje zei Janneke AI, hoe hamloke sapkam na overlegatje? Dat is niet eigenlijk waar AI voor zich voor dient. Maar het maakt wel ons werk makkelijker. Het maakt ons productiever, effectiever. Maak het met een nagekies je naast op kamer AI overleden. Kabine is een keer. Absoluut heel jalas koffie jij middag show. Or garike truf dik ha jij toch. Tim op hoog snel jij gaat. Ham in de zaar kila aan het Chandrier Singke in de zaar met ham, hè? En intussen gaan we luisteren naar Satyam Matadin. Satyam Matadin, aanwezig op zondag 1 november. Diwali Festival of Lights, Meervaart, Theater mee. In Amsterdam, toetje het Jaberbate. Ik concert met toke oude keperie, toke dikke keperie, toke soene keperie, toke geniet keperie.

Ja, dit is Milaya. En nu komt Satya Matadin. Ja, en dan hoop je dat hij dan natuurlijk komt, maar hij komt niet. Ja, ik weet niet wat er misgaat met de player. Ja, nu komt hij hoor.

0: Zondag 1 november in de Meervaart. Koop je kaarten wel op tijd voor Ujala's Diwali Festival of Lights. Het wordt spang, het wordt gezellig, het wordt leuk. En jij doet mee aan de fakkeloptocht vanaf 2:30 vanuit de Meervaart. En we komen ook weer terug naar de Meervaart. En intussen is hier ook Arend gearriveerd. Met zijn chata, met zijn topi. Ja, je moet je hoofd wel bedekken. Hè? Want ja, kan die baarm dat je later moet op zijn. Dus ja, dan moet je dat ook een beetje voorzichtig zijn.
1: Dat is waar je Tornajar, lagge tornajar.
0: Dat ook weer niet. Nee. Hama is er namelijk dat je toch hamme baarna hè. Dat ook een beetje baarna zijn rekenen. Nee.
1: Maar je mooi raad, hè? Het zou wel goed uitkomen.
0: Hè? Ik vraag me af hoe je eruit ziet zoals je zo, zonder haar aan.
1: Het is een. Probeer ik er ook hoor.
0: Ja. Ja, goedemiddag.
1: Boy, wat een weer, hè?
0: Heerlijk weer.
1: Maar mooi lukt. Bahut mooi lukt. Toch kan hem daar niet laten. Jij bent gewoon tegendraads, hè?
0: Ja.
1: Ben je zo geboren? Ben je tegendraads geboren ook?
0: Nou ja, ik ben niet hem geboren. Maar helikje naam, helikje. Wat dan? Toen
1: jij niet hoe je hem lukt boelie laat, toch? Hindustani mee.
0: Ha.
1: Ki ego ladka je ulta geboren hoiga. Gorwa aage nikriga.
0: Gorwa aage likriga, ja.
1: Hoek jarre hè? Je weet wat hoek is toch?
0: Na?
1: Hey, tussen kaisse ham batjai begin.
0: Hoek?
1: Ja, tuur kochi juan na jaane ga loy. Dat is wel lastig praten hoor.
0: Na ja, sun. Ohi me maza hè? Dat ik het niet weet, maar heel veel mensen weten dat ook niet hè?
1: Man, die mensen krijgen echt een slecht beeld over jou en van jou. Van die kaisse kochi na jaane demia. En van mij denken ze, ik zeg, boerhoua, sap koet jane boerhoua.
0: Sap koet jane heen, ja.
1: Hey boy.
0: Ja.
1: Hoek. Nee, dus als je onder rug...
0: Ha.
1: Misschien zit er een klein beetje naast hoor, maar bahut jadana. Als je onder rug heel veel pijn ging doen... Ha. Ham jane las een naam mee bijvoorbeeld.
0: Je onder.
1: On your pitch, hè?
0: Oh, dat was een ja.
1: Ha, dan moest je gaan liggen. En dan iemand die omgekeerd geboren is... Dus John K. Gore, Agen Ikrelba.
0: Ja.
1: Die moet met zijn... Of haar voeten. Ik weet niet of vrouwen dat mochten doen hoor.
0: Je moet je schoppen.
1: Maar, nee, even aanraken.
0: Oh, ik dacht dat je moest schoppen.
1: Nee, dan moest je die rug aanraken.
0: Ja.
1: En dan ging die hoek weg. Denk je, kon een broer aan het missen? Dat wel goed, hè?
0: Mijn veldonderzoek. Mijn veldonderzoek. Iets wat kamatra haki na kamatra. Ik weet het niet. Ik geloof er niks van.
1: Nou, nee, zo na hem. Na bolila ki kamatra haki na kamatra. Ham wel bolila ki hovatraha. Ja, pahle bijvoorbeeld, hij doet dat iets bij. John hem jaad ba. Elk wisje was je. Als je je niet goed voelde, als je geen kuchen, als je niet lekker in je vel zat of kon een doezer probleem, dan ging je jarwawe.
0: Jarwawe, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: dat weet jij toch ook? Of niet?
0: Ja, nee.
1: Dan kon je leggen, je toch jari gaat ook.
0: Ja.
1: Weet je hoeveel mensen dat nog steeds doen?
0: Ja, maar wat is het nut ervan?
1: Nou ja, kennelijk helpt het bij mensen. Of het helpt mensen, lau assembly.
0: Zeker die makwame in je hoofd.
1: Sap chijue, lau jharde. Hé, sunna. Ik weet het niet hoor. Sommige mensen hebben er baat bij.
0: Ja.
1: Dus ik ga het niet belachelijk maken. Sommige mensen zweren erbij.
0: Oh, dat men het jij gaat zeggen.
1: Na, je onderwerp wel een hasje. Het
0: is
1: serieus onderwerp. Hebben we ook een kaai werken milega regelmatig. Mensen die ons verkeerd begrijpen. Dus. Er zijn echt mensen die ons verkeerd begrijpen. Nee, maar dus die jare, dat jare ding. Heel veel mensen doen het nog steeds, hè?
0: Ja.
1: Kichali toch een jarwadi, dat voel je beter. Baby rovega, chali baby ke jarwadi.
0: Maar Nederland mein hai ga, admi loon je jarwadi hai ga.
1: Nou ja, mensen hebben een mantra geleerd.
0: Ha.
1: Ego mantra. Or ohi se u soche apu jhaar deega, sab kuch, don, klaar. Chahe jom probleem toke ba. Sunna, ik ga niemand iets zeggen, nee, toch niet goed zijn, maar je hoort het aan mij hoe ik erin sta.
0: Ja, ik hoor het direct aan je. En direct heb ik een vraag aan jou, want kan je dat je aan mijn Tweede Kamer, Jijke Parala, direct, Sito met Jijke terug. Wat ik moest gaan stemmen voor de coming out, Ahamala Jani, of Hindustani, op de Nederlandse Nationale Radio van Hindustanse Radio, Mange Jani coming out, Konchi Haiga.
1: कोई एगो काशी में से जा निकलेगा ओके बोलल जा ओके बोलल जाएगा कमिंग आउट उ कसिया में घुसल रहा कसिया में से निकलेगा
0: मा ई अनेक ना हैगा फंदा
1: छी दम दस के हुच दस माई बाप ऑफ ओमगेविंग पहले फॉर अलचा न्यू स्टेट्स मेंदर उ सब ना फरवाह करतरा कि उ सब के लड़का जोन हैगा लेस्बी सोई सके ऑफ होमो हो सकेगा ze verwachten dat niet.
0: Ja.
1: Dus die kinderen voelden ook een bepaalde druk.
0: Ja.
1: Van, hé, ik kan dat niet zeggen. Ook volwassenen hoor,
0: ja.
1: Die later ontdekten van, hé, ik heb andere gevoelens voor hetzelfde geslacht.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus die mensen durfden daar niet voor uit te komen.
0: Ja.
1: Heel lang is dat zo geweest. Dus dieren mij wel bolega, jonge leeftijd pijl van Sunna. Ik voel me aangetrokken tot dezelfde seksen.
0: Ja.
1: Dus ik ben homo of ik ben lesbisch. Hè? Dus daar gaat het een beetje om, Lloyd. Hamloke gemeenschap en Hindustanike gemeenschap. Met wie, abetta leuk. John homo, haiga homo cultuur, lesbisch cultuur.
0: Is het een
1: ligt
0: taboe?
1: Nog heel gevoelig, hè?
0: Is het een taboe nog?
1: Nou ja, steeds minder gelukkig. Maar steeds meer mensen krijgen iets ander een wereldbeeld natuurlijk mee nu. Ki dunia me ietsje jwa hovega. Dus hey, hamloke aan Nederland, meer hela, of zelfs India met cha, trouwens, eh, jahanpe. Je kunt dat niet helemaal tegenhouden. En waarom zou je het willen tegenhouden als je kind zich daar prettig bij voelt?
0: Ja, ja, ja.
1: Alleen nog heel veel ouders vinden dat nog steeds een schande. Kan je zeggen maar lerkwa hoige homo, kan je zeggen maar lerkwa hoige lesbisch. Maar Sunna, dat is een soort geaardheid die je meekrijgt.
0: Ja, en dan moet je het omarmen. Je moet het omarmen.
1: Lerkwa ke nach horjaar. Veel ouders maken nog steeds die fout, hè, dat zo'n kind afstoten. En zeggen van zo'n toenai je maar lekker toch maar lekker nabate, want je maakt ons te schande. Dus soortje kebab bibatje.
0: Dus 11 oktober elk jaar is de coming out dag.
1: Het is goed dat ze een dag hebben gemaakt, maar eigenlijk moet het elke dag kunnen. Maar het is goed om weet je, als je
0: om erbij stil te staan. Dus.
1: Ja, toch? Als je aandacht wil vragen voor iets, dan bouw je een dag.
0: Ja.
1: En natuurlijk is het heel flauw en het is een open deur, hoor. Om te zeggen van dat moet elke dag gelden. Ja, zo na moederdag hebben we toch ook één keer in het jaar.
0: Moederdag.
1: Ook er met lep haiga dat je al die andere dagen niet van je moeder moet houden. Of,
0: ja.
1: Ook er met lep haiga dat er één hele leuke
0: dag is. Een speciale dag.
1: Nou,
0: een speciale
1: dag. Is
0: iemand
1: geweldig.
0: Iemand in een zonnetje zet op die dag.
1: Ja, ik vind dat leuk. Dat er is.
0: Nou ja, mensen zeggen, ja, reageer ik erin.
1: En niet zoals die zeikers. Ik kijk goe zeikert
0: van de vega, toch? Ik ga goe zeikert. Nou ja, Maaiveld onderzoek naar Sunna Walokki. Of Jhari Kamaki, Nadja Kakamai. Maar mensen reageren wel daarop. Sunna, Anand heeft wel gelijk, hoor, zegt iemand hier. Over die rugpijn en het werk echt. Je hebt ulta geboren op hier. Of gorwa chudie. Met je voet. Dan werkt het echt bij iemand, kennelijk. En Jhari, waar werk echt, zegt die persoon. Heb het laatste keer ook gedaan in Suriname voor Ogri Ai. Ogri Ai.
1: Nee, maar mensen hebben er baat bij. Wie zijn wij dan om te zeggen nakker je?
0: Ha.
1: Ik doe het zelf niet.
0: Sun, kan je hamre leggen hier? Samaan ke paisa leggen hier? Of kushna?
1: Nou, vooral Lloyd leggen naar je. Ik dan toch, hè? Chapra diga. Jo na toetal
0: nee, hoe toetal diga. De rest niet. Is gratis consult. Nee hoor, grapjes jongens.
1: Lloyd, of ja, koffie.
0: Koffietijd.
1: Koffie chai. Koffie. Was fatsoenlijk, toch?
0: Ja, vandaag had dan niet fatsoenlijk zijn, inderdaad, Toepile.
1: Hamloke op par koikoe mi gusaja, ja?
0: Kijken?
1: Echt om meest vreemde dingen.
0: Abkab heil.
1: Kitulong hasega bahut. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar echt serieus.
0: Sommige
1: mensen vinden dat we te veel lachen.
0: Hey,
1: tamelijk rooijaarprogramma.
0: Oh my god, dat is echt serieus. Het is een programma.
1: Dan moet je gaan
0: huilen. Het is een uur waarin we kunnen ontspannen. We kunnen een heleboel dingen bespreken hier in een uurtje. Maar gyan gebaat mile sunike. Rukum gebaat mile sunike.
1: Maar eigenlijk moeten we niet eens aandacht geven aan die mensen. En niet meer reageren.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Maar we gaan koffie pilen. Commentaar naar de klima. Maar koi soortje toi wel.
0: Gooi naar commentaar deze oeper, hè?
1: Aatse miliga, ik attendeer kan Lili. We hebben de mensen erop geattendeerd nu. Op samandekje, kaibarke dega. Van wat is dat voor ordinairs? Dat past niet bij ons Hindustan, hoor.
0: Ja.
1: Dat moet je niet doen, hoor.
0: Ja.
1: Al die discussies van dit is wel Hindustaanse cultuur, dit is geen Hindustaanse cultuur. Jongens, kap er een beetje mee.
0: Ja, ik wil twee dingen zeggen.
1: Toen abnena mooi samjega, toch? Laat iedereen in zijn of haar waarde. En na behoedja commentaar leveren, kers op koeike over. Ga naar jezelf kijken.
0: Ja.
1: Hou de spiegel voor, toch? Voor jezelf. Na jasap koike, wisje, wasje. Tegenwoordig social media.
0: Arie Nabol, dat is een mooi bruggetje waar ik eigenlijk naartoe wilde. Ham dan niet kijzen toe, hamma moenien ke batien likaal lewege. Echt serieus.
1: Arie ham agam jani bati. Sommige mensen zeggen telepathie, maar laten we over telepathie praten zometeen, Lloyd. Maar wat ik wilde zeggen.
0: Telepathie, ja.
1: Is uit social media, hoor je toch? Behoed makkelijk.
0: Ja.
1: Is wel goed. Is wel leuk, social media. Maar social media ke ego nadeel bhi hai ga eigenlijk. Bina soche samjhe. En redelijk anoniem hai. En heel snel, ego gussa mein een vlaag. Kun je al iets schrijven of iets posten?
0: Zonder na te denken. Zonder te onderzoeken. Waar hek je naar?
1: Maar je hebt een mening erover, dus je direct, moet het laten weten.
0: Direct.
1: Want andere mensen gaan daarop reageren. En daar ga je goed op.
0: Ja.
1: Hoe meer reacties er komen, hoe blijer je wordt. Dus zo is dat ding ingericht.
0: Ja.
1: Dus dan ga je zomaar iets posten. Maar als je iets normaals post.
0: Ja.
1: Ik wil normaal iets posten. Niet chockerend. Dan gaan mensen niet reageren. Tja, een mooi bericht. Abe Nobelprijs voor de vrede. Kijk, hoe stoel ik je luid. Normaal berichtgeving. Niemand gaat reageren. Ooit me liek die je. Kie over dat jago chorba. Over dat jago paisa.
0: Arre talena dana del.
1: Precies. Dus mensen maken het sappig. Mensen maken het provoceren.
0: Ja.
1: En lokken reacties uit.
0: Ja, ja.
1: Maar als ik nu de media. Social media, sorry hoor. Moet het goed zeggen. Af kalinja kegobadba. Of vorige week kegobadba. Ik ga het niet behandelen. Maar iedereen weet waar het over gaat.
0: Ja.
1: En dan is er zoveel heisa en iedereen bemoeit zich daarmee.
0: Iedereen.
1: Ik ga me er niet mee bemoeien.
0: Nee, ik ook niet. Nee, ik vind van Sunwalo, iedereen heeft een gezonde verstand gekregen, dus toch. Bij le poetsleer, hè? Ga even uitzoeken.
1: Ga eens goed onderzoeken.
0: Onderzoeken voordat je reacties geeft. Al na kon ik je zomaar budgetieker, kon ik je koets doekpauwtje houden. Want je weet niet wat de achterliggende gedachte is of wat dan ook.
1: Precies, Lloyd. Dit is de essentie wat jij zegt. Voordat je een mening vormt, voordat je iemand gaat veroordelen, voordat jij iemand gaat afslachten publiekelijk, Angeja Moise checker, wat is er precies gebeurd? Wat zijn de feiten? Wat is de aanleiding geweest? Je moet de context kennen. Je kunt niet op basis van één klein fragmentje al een heel oordeel vellen over iemand of iets. Kan niet. Zo nu wel het horas zo much kekker je is op kam. Want je kunt heel makkelijk knippen en plakken en je kunt heel makkelijk iets laten echt laten lijken wat niet is. Toras je bachaike, want het zijn mensen met wie je te maken hebt. Je bent mensen aan het beschadigen. Onnodig.
0: Onnodig.
1: En dan hebben ze het over Hindoestaanse cultuur. Iham loke Hindoestani ke paramparaba. Iham loke Hindoestani ke cultuurba. En dan halen ze ook nog de godsdienst erbij.
0: Alles
1: het hindoeïsme erbij of islam. Jongens, kappen ermee.
0: Ja.
1: Hamjani la koina suni hamme. Ik ben schrijvend in de woestijn. Maar ik ga niet anders doen. Ik ga niet op al die gekke dingen ingaan. Hey, ap een probleem ja apne oplossen. Nadja dik ik wakka kregen. Jij hebt zelf genoeg problemen. Toen kan ik wak over span kregen. Ja toch?
0: Ja.
1: Lloyd?
0: Ja, toen gozijgen.
1: Natuurlijk. Nee, ik probeer het uit te leggen een beetje. Met,
0: ja,
1: zoals ik ben.
0: Ja.
1: Kijk, natuurlijk mag je een standpunt hebben. Hamna bolilaki baklol hoja. En dat je geen standpunt mag hebben. Maar doe het op een nette...
0: Kun je wel
1: een
0: baklol?
1: Baklol. Maar baklol, hamna bolilatu hoja. Dat je alles maar over je heen laat komen.
0: Ja.
1: Dat zeg ik niet. Ik ben geen Mahatma Gandhi. Maar ik zeg wel, hou het genuanceerd. Hou het netjes. Er zijn ook kleine kinderen die meekijken en meedenken en meekrijgen. Wat voor voorbeeld ben je aan het geven als volwassene? Tora soot samajke sunewalo. Klaar.
0: Ja. Punt. Klaar, punt. Koffie chime. Dus koffie chime is een beetje bio is een holle. Dus ja, dan leg het een beetje nog een keer uit aan de mensen. Leraren moeten ook hun mobieltjes wegzetten of uitdoen of in de kluis bewaren. Wat vind jij ervan?
1: Terecht, want heel veel volwassenen zijn ook verslaafd aan dat ding. Toch moet toch verslaafd, Batteloid?
0: Ham toch verslaafd. Ik ga niet zeggen dat het
1: jouw werk. Doctor Kame kan het.
0: Ja.
1: Want je bent aan het werk, je laptop staat aan, je hebt je mobieltje bij je, doe je mobiel, ik ook kam, kijk op privé. Weet je, jij kunt dat combineren, dat is geen probleem. Maar stel je voor, je staat daar voor 25, 30 kinderen les te geven. En om de haverklap ga jij op je mobiel kijken
0: maar
1: wat
0: dat
1: er
0: kan
1: gebeurt.
0: Niet, dat kan echt niet.
1: Daar kan het niet en dat beroep kan het niet bij je.
0: Nou.
1: Of ik ook datra lage gele, dat er wel haar minuut per taak ik ga ook een mobiel wachtkoeltje. Gaat toch niet, Lloyd?
0: Hey, toen kan ik bij dit jaar geweest om je bloed te laten prikken? Ja, hè? Voor de APK-keuring?
1: Ga maar op een apnep. Oh, Karila, check Karila.
0: Doe op niet checken, hè?
1: Apnep
0: van bloed.
1: Apnep kon u apnep checken.
0: Apnep kon u apnep checken. Hoe doe je dat dan?
1: Als ik hoofdpijn heb, dan begin ik na te denken. Goed systeem, maar ik ben garbar, maar Jan.
0: Oh, dan ga je meteen opmeten van het bloedrecordje.
1: Nee. Ik meet nooit, behalve inderdaad 1 keer per jaar of 1,5 of 2 keer per jaar soms, als je bij de dokter bent. Hè?
0: Ja.
1: Dan gaan ze automatisch je bloeddruk meten.
0: Nee, maar ga met dergelijke spoitjatje. Dus dan
1: spoitie?
0: Er kon wel een karik gaat in, toch? Kan goed, ja.
1: Hoe doe ze iets, hè, Jan?
0: Kan je ook eens wel, ja. Sui, sui.
1: Bloeddrukmeting doe ze iets, hè, Jan?
0: Nou, maar ik heb het over bloed laten prikken, toch? Bloed prikken.
1: Hoe doe ze iets, hè, Jan?
0: Maar sui, ja, het naam met dergelijke, hè, Jan. Echt serieus, het is sui, hè, maar toch. Hè? Heb ik gewoon verkeerde aderlijke pound, jij gaat op. Ik denk meteen aan die mevrouw Pike in Amerika.
1: Weet je hoe naast ze ernaast spreken? Vooral Hindustani liggen jouw probleem. Hamlokke
0: dun.
1: Aders. Hamlokke aders, nas, khoonke nas, thora pater.
0: Ja.
1: Dus om dat goed te vinden, makkelijk te vinden, is iets lastiger. Hamlokke Hindustani kan nou eenmaal heigau probleem, maar wij hebben dunne aders.
0: Hoe komt dus, het eigenlijk dat we dunne aders hebben? Dat
1: is genetisch. Dat is in honderden, duizenden jaren zo gegroeid.
0: Ja.
1: Vegetarisch eten. Ja, Hamlok doet dat jagas eila toch? Dus wij hebben dat op een andere manier ontwikkeld. Onze aders zijn nou eenmaal dunne, dat moet je maar accepteren, dat is niet anders. Maar alleen die mensen die prikken, die hebben daar een beetje moeite mee. Dus ham je jaila baithila kursiya mein to hum shuru kar dela ek kahani batave ke zaman ke ki tu bachai kar rahi hai matlab main bahut peera hove tulu har dam arnas prek karega
0: that
1: only vruta now the person is gewaarschuwd to abu ko concentrate prek karega
0: ja
1: aur putsa ke bhi van hoeveel ervaring heb je mevrouw hoe lang prek doe hoe lang doe dit werk al.
0: Nou ja, kan jij toen ook kruto's ke baren betjaten?
1: Wacht, ho.
0: Ham links rechts jij lap hier, ha.
1: Kruto's ke over abe pakhra koi, ja. Tu onthou kar kruto.
0: Ah, kruto, ja.
1: Maar we gaan eerst naar telepathie, toch?
0: Oh ha, telepathie, ja. Kaise tu jaan jaa hamar chijon?
1: Aye, dus kaise ham jaan jaa. Dus geloof jij erin dat mensen verbonden zijn met elkaar? Gewoon niet fysiek verbonden per se. Maar ze zijn mentaal verbonden met elkaar.
0: Ja, ik denk het wel. Want ik heb het vaker met jou dat jij precies weet hoe ik in elkaar zit. En wat ik denk en hoe ik handel en dat soort dingen. Zie ik, je kan je zeggen, ja, Jan.
1: Er is een theorie.
0: Zonder dat ik iets aan jou heb gezegd of wat dan ook. Dat is van Jan.
1: Ja, dus soms voel je dat. Hè? Maar wat is voelen dan? Je krijgt een gevoel bij iemand. En je kunt de pijn voelen van iemand bijna. Of je kunt de gedachte voelen bijna.
0: Ja.
1: Of hoe vaak komt het niet voor? Kito belkele koike rekwabole van zo'n naam. Net jatrit ook belkele. Of net ook een soort.
0: Ja.
1: Dat komt heel vaak voor, toch? Iedereen maakt het mee. Maar er is een theorie.
0: Theorie
1: is best wel interessant.
0: Acha. Nou,
1: ja, maar moet je aan mij op eigen. Maar moet je aan mijn eigen theorie.
0: Op een kan toe kolle, zullen we nu krijgen we weer aan het gaat wat doseren.
1: Bhashan. Nee, wij willen onze mensen gewoon meenemen in onze leefwereld. Toch, Lloyd, ja. Leefwereld, maar leefwereld. Lloyd doet dat, dit soort soortje. Ja, Khaliban Masi. Ham Khalimoy Mochi.
0: Leefwereld, mijn god, is joh, echt. Nee, maar wat bijzonder aan mijn leefwereld heen. Ja.
1: Eigenlijk delen we alles hier, hè, Lloyd, in dit programma.
0: Het is niet normaal wat wij allemaal delen. Subtitles, links, rechts.
1: Die mensen kennen ons straks beter dan wij onszelf kennen. Hè?
0: Ja, hij is niet jouw eigen.
1: Ja, echt waar. Want sommige mensen kunnen letterlijk vertellen. Lloyd, hij zei bolis, ratatou, hij zei bolis. Toe, hij zei bolis, toe, hij zei bolis. Boy, hem kabibhul galitje, maar mensen onthouden dat wel.
0: Ja.
1: Dus, maar oké, dat is liefde, dat is leuk. Dus wij zijn prietpangi hier, zo nevallo.
0: Ja, zeker.
1: En je hoeft het niet met ons eens te zijn. Nogmaals. Ham apen bataila, Lloyd, apen batawe, hamlo krutu karila apname. Apname, toch?
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat wij een waardeoordeel hebben of zeggen van doe dit of doe dat. Utor had me maar. Maar we triggeren jou wel. Om over iets na te denken. Nu is er een theorie. En ik zeg niet dat het waar is of dat het niet waar is. Dat mag jij zelf bepalen. Toe op net je pad hier lig je, oriënteer je erop. Dan kom je wel tot de mening. En wat zegt die theorie dan? Die theorie zegt mensen komen elkaar steeds weer tegen in verschillende levens. Dus die groep mensen die je kent, Lloyd.
0: Hamsumila.
1: Diezelfde groep kom je in een volgend leven weer tegen. Dus die groep blijft bij elkaar als het ware. Dus die atma's die er zijn.
0: Ja.
1: Usab na ieder uder zomaar chal jaiga.
0: Ja.
1: Ze vestigen zich binnen die groep weer.
0: Ah.
1: Dus bijvoorbeeld, Lau Isemboli, jij kent 100 mensen nu.
0: Ha.
1: Waarvan, dat is je grote cirkel. Dan komt er een kleine cirkel. Dat is het miwali. De omanego-cirkel. Hij gaat misschien van 3 mensen, 4
0: ja,
1: mensen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dierbare. Nou, zo werkt het dus bij die atma's. Dus in een volgend leven kan het zijn dat jij je zoon weer tegenkomt.
0: Ja.
1: Maar dan in een andere gedaante, in een andere vorm. Dat kan een mens zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Maar Zuidhoise ke utor bhaire higa. Of toe ook er, weet je, behinder je. Dus, maar die groep blijft intact.
0: Ah, oké.
1: Okay. Hoe vind je die? Dat is echt een hele bijzondere theorie.
0: Is een bijzondere theorie, ja.
1: Dus dat betekent dat je een band hebt met iemand na Ijiwan Mekhali.
0: Sada.
1: Maar Sadiose.
0: Sadiose, ja.
1: En hij weet niet hoeveel levens je elkaar al tegen bent gekomen. En hoeveel gedaantes, hoeveel vormen. Dus dat is een theorie die, ja, waarvan je niet kunt zeggen het is waar. Maar je kunt ook niet zeggen het is niet waar.
0: Hmm.
1: Dus ja, het is best wel bijzonder.
0: Het is best wel bijzonder. Dus toe eigenlijk maar cirkelomen. Of hem eigenlijk door cirkelomen.
1: Dus de theorie zegt dat wij elkaar in ons vorige leven ook al kenden.
0: Ja. Kijk, kon je relief dan ook pijlen zo aan hem?
1: Hem relief, schapenherder. Maar toen hem maar schapen.
0: Ik bekijk toch eigenlijk maar complimenten, mijn man.
1: De klik Jan gebaat hem kan laten horen.
0: Bole, je damia bidwaan, hij is een bidwaan. Hij kan geweldig praten en uitleggen. Nou, dat moet ik wel toegeven, mensen. Kabi, ham apen baat sunile, de ham sutile van uit, die rustigste betia. Dik is aan een keer dan mooiste betia.
1: Ik kan het niet ontkennen.
0: Ik ben een pandit dokter Anand. Hey, mooie naam hoor. Mooie titel krijg je, pandit dokter Anand.
1: Sunna.
0: Dokter pandit Anand.
1: Bara mooi, mooi. Dankjewel. Pulo.
0: Je hebt er niks aan, maar goed. In ieder geval die titels krijg je.
1: Nee, maar waardering is leuk. En als mensen het leuk vinden, dan... Weet je, daar doen we het toch voor, Lloyd. Hamloke ekkosis na milega. Hamloke samay nikar ke toch, tussendoor...
0: Koffie, chai, cash.
1: Abbe khaik na khaai pali hamloke, maar we doen wel dit eventjes.
0: Ja, nee, dit
1: en dan gaan we tussendoor...
0: Ja.
1: Dan gaan we tussendoor ons broodje snel naar binnen werken, maar... Omdat ego breekbaar, dat vinden we leuk.
0: Het is echt werkelijk zo. Voordat ik hier naartoe kwam in de studio, ham even snel kuskhaleli koffie heb je. Ham maar koffie doen, terwijl ik eigenlijk nu koffie wil. Maar ik kan niet koffie gaan maken nu, want ja, ik heb een gemak is bij niet.
1: Nee, or hamuna jij kan lezen, kijk, door gaat hij dus.
0: Nee.
1: Kidwagabraiga.
0: Ja. Goed, de minister
1: nee,
0: van...
1: Nee, maar het is leuk. Het is leuk dat we mensen blij kunnen maken.
0: Ja, vanaf vandaag zeg ik dan tegen jou, dokter Arendt of... Maar niet dokter.
1: Nou, professor, meester, professor. Dokter, doctorandus, ingenieur. Sap titel onder mijn plakken.
0: Na titel is het ook een miljoen.
1: Maar mooi.
0: Padmashri en bolle, Padmashri Anand.
1: Jetne bolie, otne mooi.
0: Padma Bhushan, Padmashri, wagera. Sap titel ook een miljoen zeggen.
1: Na hamangila ego na Maha Anand.
0: Maha Anand. Nou ja, zo na. Uto Hamana Mohamme hega. Dus Mahabir, ja.
1: Maha Hamme dede tu. Dan ben ik compleet.
0: Is Amitabh Bachchan vandaag jarig? Vandaag is 9 oktober, toch? Of was hij gisteren jarig?
1: Boy, ik
0: hij
1: ben
0: moet
1: slecht
0: in
1: ingevoerd.
0: Deze dagen jarig zijn, denk ik hoor.
1: Lloyd, ik ben slecht ingevoerd. Okay, Hoe ham nam mooi, Jani?
0: Nou ja, als de mensen weten, laat het even weten.
1: Suriname kebat batja.
0: Suriname kebat tu maar batja.
1: Suriname kebat ham Jani. We hebben het vaak gehad. Hè. We gaan het zo meteen over Krutu hebben. Want kennelijk heb jij een Krutu-ding.
0: Ja.
1: Doe jij je kruto ding?
0: Nee, kruto ding. Kijk, ik sta open voor kritiek en correctie en reflectie. Dat doe ik zelf natuurlijk. Maar als wij collega's aan elkaar praten, dan zijn we ook opbouwend kritisch. Hè, van Chizwa is een keer, is een keer. Dus daar gaat het over. Iemand reageert daarop. Van Suna, Lloyd, je doet het goed. Wakar Wagela, je bent duidelijk. En bla bla bla. En jullie zijn een team. En dit had achter de schermen gemogen. Maar nee, hamlok niet bij Prietpang in Kerilas op Jones. Dus geen probleem.
1: Dankjewel dat je Lloyd in bescherming neemt. Mooi. Ja. Lloyd heeft dat nodig. Lloyd is een kleine totaal naar de kamer. Hij heeft dat nodig om beschermd te worden. Hey, mensen weten niet hoe dik jouw huid is.
0: Ik Lloyd. Heb een olifantenhuid, mensen. Dus maak je geen zorgen.
1: Ja, ik kon je toe. Overwin katje.
0: Nabol. Maar je had het over. Je wilde naar Suriname gaan over Kruto?
1: Nee. Dus jij had het over Kruto. Maar Suna. Iwerwa me amigo chichiato jaiga. Elke keer weer hoor, als ik aan Suriname denk.
0: Dan denk je aan weer was
1: je barisch hoogtrakkerske. Nou, je barisch hoogtrakkerske.
0: Ja.
1: En je moest naar school, als klein kind.
0: Ja.
1: Hamna niet toe jatre, school ki na jatre.
0: Ham jatre school?
1: Ki toe gare bij
0: Nee, school ja ke naam, abhamen malum, Johnny and Penn school. In Suriname. Hasna boiti merhaigo, ego hoekpe. Hoekupera. Johnny
1: wacht,
0: en Pen school.
1: Dit moet je beter uitleggen. Waar is Hasna boiti?
0: Nieuwe grondweg is een zijstraat van Livorno.
1: Hasna boiti.
0: Ook een naam. Eigenlijk heet het nu weer gevonden weg of zoiets. Nee, ja, zoiets. Maar eerlijk, nu weer gevonden weg. Nee.
1: In ieder geval Hasna boiti. Hasna boiti,
0: ja.
1: Oké. Okay. Dat toen
0: nieuwe grondweg heet het, ja.
1: Dat toen waren pediatre in school.
0: Ha, Johnny en Pen school.
1: Johnny?
0: En Pen school.
1: En Pen?
0: Ja.
1: Ik kon naam hebben.
0: Batana, ja. Hamun en ik kon school hieren. Maar waar gaan jullie wel?
1: Oké. Dus toen jatre je gore school.
0: Ja.
1: Op je slippers, toch?
0: Ai, ik heb een beetje jutwa, maar patal la. Ik heb een ego slipper. Ja, je hebt toch van die slippers? Doen kabele.
1: Teenslippers, teenslippers.
0: Ja, en dan gaat dat ding stuk. Hey, migado, brad, doe ik
1: graag. In Suriname had iedereen teenslippers.
0: Oei, saai.
1: Die andere slippers bestonden volgens mij niet. Of ze waren te duur. Rahoya, kahena rahoya.
0: Ja.
1: Maar de gewone Surinamer droeg een teenslipper.
0: Ja.
1: Han tot dat tenua ik kan die oro chargo umurien ik wat kan die.
0: Chargo gor.
1: Daarom heet het een teenslipper.
0: Teenslipper, ja.
1: Maar patra en ja. Niet van hoge kwaliteit.
0: Nee, man, chinoa kan hij zeker omren.
1: Dus ik heb daar heel veel herinneringen aan, echt waar. Hoe zeg ik in Bataichuk Libatiabi? Maar ik kan het nog een keer vertellen, je toe Sune Mangloit.
0: Ah, Mangloit Sune, Admin Bimai Sune, Sune, Wolof Bimai Sune.
1: Dus. Sapkooi, hamre Jan, meeste en mi gore jatra school. Sommige mensen werden afgezet volgens mij. Omdat ze op kemaaibabke, otoraha en tijdraha. Maar de meeste kinderen gingen lopend naar school of
0: lopend,
1: op de fiets.
0: Hoor, lopend, echt lopend. Ja, man.
1: Zeker basisschool.
0: Ha.
1: Lagere school, sorry.
0: Lagere school.
1: En dan ging je op gore. En later middelbare school, dan ging je misschien op de fiets.
0: Ja.
1: Toch? Zoiets was het.
0: Ha.
1: Dus gore chalke jaiye, maar dan jab barkwa aave kaske san naam mein, ta rastwa bhar doob ja. Vooral ek jagha pe, jahan pe kulches rahat ra, barka kulches. Boy, da nader ye di kul, maar je wist precies waar het was toch, die kul?
0: Ha.
1: Ab soche kulwa kaise hem pasa hoye, kwa kanti kaise aai rastwa ke.
0: En je weet waar, tu jane kaan holwa
1: aiga. Je ziet dat toch. Maar chahe dubbel le higa rastwa verder. Maar je weet van ja, pe jam dusab da mofado ina kul.
0: Ja.
1: Je kent die plek uit het hoofd.
0: Ja.
1: Maar nu moet je gaan gokken een beetje van oké, ik moet een beetje naar links en hier een stapje naar rechts. En hey, dat ding was een hele opgave hoor. Maar iedereen ging toch in korte broek naar school?
0: Ja man.
1: Alle jongens gingen in korte broek
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Dus dan moet je je slipper eerst in je hand houden.
0: Ja.
1: Want slipper was niet nikker jij toch? Maar niet aan de fascino jij. Tok toko met tok toko.
0: Chanta
1: tok toko. Dus dan moest je het in de hand houden.
0: Je hebt wel wat aan me hoor. Chata, maar niet natuurlijk.
1: Toen jane, chata, tok toko. En dan ging je. Dus dan hield je het in de hand, want je wilde dat de risico niet lopen.
0: Ja.
1: Kies slipper wat toet jij ook hiermee. Want als je te veel druk zou zetten, en je zou je slipper eruit trekken, als dan hè, brokko. Dan was je slipper kwijt. Had je 3 maanden geen slipper meer. Had je
0: ik weet meteen wat je bedoelt. Als je zit toe betalen, dan lijkt het alsof ik het nu al beleef op dat alsof op dit moment.
1: Maar slipper wat plak hoor je toch?
0: Ja.
1: Slipper wat plak hoor je niet, hoor. Dan trek je hem omhoog. Zo, hier sta ik mop op af. Je hele slipperstuk. Oké. Okay. Ja. Dus dat hield je het in de hand en dan ging je door het modder ging je de andere kant op.
0: Ja, ja.
1: Kijk, die mensen die rijk zijn geweest, die hebben dit niet meegemaakt.
0: Nee, die
1: hebben het
0: niet. Is dat kontje bij Tjahega? Rommel bij Tjahega.
1: Juist. Maar Garib Surinamer, mensen die niks hadden, hebben dit meegemaakt. Ja,
0: zeker.
1: Dit heb ik meegemaakt.
0: Het gros. Ja.
1: Ja, heel veel mensen. Dus dan moest je door die toktoko, door die waterpoel. En dan checkte je of kisap koos mooi hek. Ja, natuurlijk is alles goed. Gorwa, behalve ik de Moorsuba. En dan kwam je op school aan. Maar die scholen waren niet heel ver, hè, gelukkig.
0: Yeah, yeah.
1: Dus na een x-aantal minuten was je al op school. En dan stond er een rij bij 1 kraan. Ik kijk wat de kraan daar had, Rasuliame. Zo'n buitenkraan. En dan stond er een rij en iedereen mocht in die rij gaan staan. En dan mocht je even snel je benen gaan wassen en je voeten wassen.
0: Ja.
1: Kranua kula letto, dus iedereen ging achter elkaar. Boep, boep, boep, boep, boep.
0: Ja. Ja.
1: Heel snel, na sabu, na mun kuchna, Lloyd. Geen handdoek, niks.
0: Na kuchna.
1: Geen crème, niks.
0: Na.
1: En zo ging het dan.
0: Ja.
1: हम जाबे सब हिंदी वर्ड प्रयोग करें और उर्दू वर्ड
0: हुफ नीत
1: हम हिंदुस्तानी भाती एक प्राक प्रिस्पांगी
0: या रुद कन्हाई बोले इंदरदाद पेनी एंड जॉन्स होल इज इन द न्यू ग्रोंडवेग रुद कन्हाई वेलकम बाय उजालास कॉफी चाय ए मैं ढे नवा नवा सुनने वालों भी है
1: रुद भी बुढ़वा होएगा
0: रुद तो बुढ़वा होते हम हमारी रुद तो
1: तपु जाने चीज हुआ तो
0: या
1: नहीं मतलब हिंदी स्लीपर स्टक तो लॉयड
0: हारे
1: दी टेन स्लीपर जहां टेनवा जाएगा उची जो नहीं कर जातो
0: या
1: मैं वेट जो हुए कम खेन रेपर नहीं अलेन एक होर फॉन्स मैं हेल फेल मेंसे
0: कैसे
1: एर्स गिंग यू मेट प्लकबैंड डून
0: ओ नहीं यू मस्ट हम ब्रांड ऑफ सो नो
1: ना ब्रांड का प्लकबैंड तो प्लकबैंड ऐसे लगे ये थोड़ा से प्लकबैंड दन हिल्ट ही एन क्लाइन बेच फास्ट ओके माय स्लीपर वाज वेयर इंटैक्ट एन बेच ओके मैं जो ओहुना कमा द मोशन स्पीकर चपक echt waar. Je hebt gewoon een speaker. En dan boorde je daar een gat doorheen. Zodat hij onderin bleef.
0: Erg is dat. Zo
1: moesten we overleven bij jou.
0: Ja.
1: De jongeren die nu denken, die luisteren, die denken van het zal wel allemaal.
0: Die hebben dit soort dingen niet meer. Hoe heb je het ook? Zoek. Nee, maar die tijd... Maar als je dat soort dingen hebt meegemaakt in Suriname... Ja.
1: Het leuke is, we voelden ons niet ongelukkig.
0: Nee, helemaal niet, man. Ik kobunna.
1: We waren gewoon gelukkig.
0: Wel, een krataatje doen, ik heb ik weer, maar helemaal niet. Nee, het
1: dus hamlokreli India mee. Ik wil mooi baten, wat ook aansluit hierop, op gariptai. Op opgroeien in armoede, maar toch gelukkig zijn. En soms hebben wij in Nederland heel veel wilde, maar we zijn nog steeds niet gelukkig. Daarover moet je ook nadenken als mens natuurlijk. Ja. Dat is wel een hele serieuze ding, hè? Koffie en chai vandaag.
0: Ah, kan je een serieuze situatie? Ligt het aan mij? Nee, maar vertel even. Nee, India kan je niet betalen, want mensen lachen zich ook nog steeds kapot om allerlei andere dingen die wij hier bespreken. Dus ja.
1: Oké. Has je altijd het chasunewala? Dus India met hem lukt. Met een groep mensen, nou, Vijay erbij. Dus wij zijn op onze hotelkamer, Vijay en ik praten gewoon tories. Hè? Je zit mooi in een 5-star hotel, bizar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus wij kijken naar buiten. En we zien op afstand, tot dat duur me, zien we een peer, een boom. Op perwake niet zo, een aantal admi bij het halba. Mannen, vrouwen, gewoon gezinnen.
0: Ja.
1: En ze hebben een kampvuur gemaakt en ze zijn aan het lachen en ze zijn muziek aan het maken, ze zijn aan het eten. Ohamlok takila uit ons hotelkamer. Elke dag hebben we dat gedaan trouwens, echt hetzelfde ritueel.
0: Ja.
1: volgens mij 2 weken lang.
0: Ha.
1: En toen keken we ernaar en dachten bij onszelf van... konden wij maar daar zijn? Bij die gezelligheid, onder die boom.
0: Oh ja?
1: Dik het naar gezellig is. Man. Kijk, kijk hoe ze lachen met elkaar, liedjes zingen, kampvuur hebben. Zeg Vijay tegen mij...
0: Kelly.
1: Ehitje jua oesap zo tegen hem lukken takken.
0: Lekker toch?
1: Dik, man, 5-star hotel.
0: Ja, 5-star hotel.
1: Konden wij maar daar zijn,
0: inderdaad. Ja.
1: Dit is een soort levensles.
0: Houd te gaan. Dat is waar.
1: Dus soms hamluk dusachi takila sochila. Het gras van de buren is groener, toch?
0: Ja.
1: Altijd.
0: Aha.
1: Dus oetje jua or mooi dik hamluk.
0: Ja.
1: Dan hamluk apne ke verlangkarila soms na die tijd ook. Maar ik betrapte me erop laatst weer op vakantie.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik zit daar in een hotel.
0: Ha.
1: Ik kijk naar buiten. Met mijn dochter samen.
0: Ja.
1: En we kijken naar buiten en we zien daar een paar mannen onder een boom zitten. Bijna vergelijkbaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ratjake.
0: Ja.
1: Ratjake.
0: Atohuma, Pirouan, Jayuan, Bertje.
1: En ik kijk naar ze hoe simpel zij met elkaar zitten.
0: Ja.
1: Gewoon een chota ketafra, een paar stoelen, total kursi. En ze zijn uren met elkaar aan het kletsen.
0: Ja.
1: Elke avond.
0: Mooi. Maar dat is wel iets van jou.
1: Ja, dan denk je van, eigenlijk, dik, is heb geen kusna haiga. Althans, paisaisa. Maar kijk hoe gelukkig ze zijn met elkaar.
0: Mm.
1: Door gewoon met elkaar het beste van te maken. En, dus je hebt niet altijd geld nodig, Lloyd.
0: Nou,
1: om een geluksgevoel te ervaren.
0: Inderdaad, nee.
1: Huh?
0: Hey, wat een mooi verhaal is dat. Nou ja, Don, kunt je doen bij Tim Heiga. Twee dingen. De minister van Oorlog van de Verenigde Staten. Hoe mangen we 4 peloton om live streamen? Want ik denk een keer kabelen. Dood.
1: Executie.
0: Ja, executie. Heiga. Maar die willen ze gaan live streamen. Die Amerikanen worden steeds gekker. Hè? Dit kan toch niet?
1: Ja, dus even heel kort, ik ga geen namen noemen en zo. Dus die man, die heeft heel veel mensen vermoord in het leger.
0: Ja.
1: Hij bleek toen aanhanger te zijn van Afghanistan of zoiets. Zoiets ergens. En die mensen zouden uitgezonden worden naar Afghanistan. Hij werkte als psycholoog of psychiater. Hij zei, coach, werkte hij daar. Hij heeft die mensen gewoon doodgeschoten, klaar. Nou, hem willen ze gaan executeren volgens het militair recht. Omdat hij militair was. En hij heeft een militaire misdaad verricht in Amerika.
0: Ja.
1: Jegens militairen.
0: Ja.
1: Dus er komt een openbare executie op 3 december volgens mij. Dus dat wordt een hele leuke Sinterklaas.
0: Nou ja.
1: Het aparte is nu, hij wil het live laten uitzenden.
0: Ja.
1: Afschrikken toch? Mensen laten afschrikken van kijk, wat wij allemaal doen... Als jij een terrorist bent.
0: Maar in de dunia bhar chij wat dekhe. Ladkan bhi tha ke chij. Wil je dat wel laten zien?
1: Hij wil het live laten uitzenden. Amerika wil het live laten uitzenden. En Nederland heeft nu al onderzocht, binnen 24 uur kennelijk, dat ze het niet kunnen tegenhouden.
0: Nee, dat kan je niet tegenhouden.
1: Vanwege vrijheid van meningsuiting en pers, orkaini kaka. Dus, maar volgens mij zijn dat ook... technologische dingen hoor, weet je, beperkingen, dat ze het niet kunnen tegenhouden.
0: Inderdaad.
1: Want al die servers staan in Amerika, dus fire do.
0: Ja.
1: Dus 3 december, mocht het doorgaan en je houdt van executies, het is wel bizar hoor.
0: Toen man je dik, hè?
1: Jezus, dan, je moet er toch niet aan denken.
0: Nee.
1: Het is geen film, hè? Wij denken dat het een film is en nep is.
0: Ja.
1: Maar dit is niet nep, dit is echt.
0: Ja.
1: Dus Nederland boltjoekelbaf van we gaan het niet kunnen tegenhouden.
0: Nou ja, ik wil iedereen vandaag ook feliciteren. Hamlo ook breaking news, Lely Hega, in Ujala's Coffee Chai middagshow mee. Vandaag is de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen door de Zuid-Afrikaanse oud-ICC-rechter Navi Pillay. En volgens mij is dat van India's afkomst. Anand, als ik me niet vergis.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Niet?
1: Volgens mij niet. Maar het zou kunnen hoor. We moeten dan nader...
0: In de zaning had ik haaien.
1: Ha, maar volgens mij niet. Maar hoe is dat? Kijk, we moeten even erin duiken. Kijk, dit is natuurlijk wel een soort statement richting Trump.
0: Ja.
1: Van Trump, jij wil de ICC weg hebben. Weet je wat we doen? We geven juist een oud-rechter daarvan dit ding. En niet aan jou. Want Trump had gehoopt dat hij het zou krijgen.
0: Kiesie mooi.
1: Dat ding is gewoon een symbolisch ding om Trump. Maar Trump raakt helemaal geërgerd nu.
0: Oh.
1: Dus Trump is wel een vervelend mannetje daarin.
0: Abchert partij,
1: Kit nadien euro.
0: Nou ja.
1: Huh? हो अपन दिखाई के एक दिन दोन हो जाए
0: एक महीना के बाद बाजा बंद साइट साइट
1: Eerst zien dan geloven.
0: Ja.
1: Maar er is iets vervelenders aan de hand. In Nederland.
0: Op Nederland met kabel.
1: Jesil Gusbolisba in een toespraak, gisteren of eergisteren.
0: Ja.
1: Van Rusland is onze vijand.
0: Oh. Oh ja.
1: Dus de minister van hoe heet het, Defensie.
0: Defensie. Hoe boelig ik dat Rusland hamlok je vijand ba?
1: Abitelijk Nederland obat ja nabolis raha.
0: Ja.
1: Sap kon je bolen niet, Rusland is de agressor, Rusland dit, Rusland dat. Maar nu heeft ze gezegd, en ze spreekt namens het kabinet, Rusland is onze vijand.
0: En waarom zegt ze dat?
1: Dus niet dat Rusland vijandige acties onderneemt, maar Rusland is onze vijand. Dat is niet goed gevallen.
0: Ja.
1: Dat is niet goed gevallen in Rusland.
0: Nee, natuurlijk
1: nu
0: niet.
1: Nu eist Rusland duidelijkheid van Nederland. Van toe, bol, regering. Bedoel je dat echt, dat wij jouw vijand zijn? Want dan zijn we in oorlog met elkaar, want ik ben je vijand. Of is het een slip of the tongue en wil je het nuanceren? Dus ja. De bal ligt nu weer bij Nederland.
0: Bij Nederland natuurlijk,
1: bij het kabinet.
0: Ja. Ja.
1: Omdat deze vrouw iets heeft gezegd. Weet je, je gaat toch niet met Rusland in oorlog willen komen nu? Dat is toch totale onzin?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dan doe je toch liever diplomatiek. Waarom roep je dit soort dingen? Puur voor de bühne?
0: Ja.
1: Om te scoren. Dus ik vind dat juist wel gevaarlijk.
0: Ha.
1: En in eigen land. Alleen het is bijna ondergesneeuwd. De meeste mensen praten er niet over. Het is weggeslipt bijna.
0: Ja.
1: In al die nieuwsberichten die er zijn. Maar ik vind het wel alarmerend.
0: Ha.
1: En nu zal er niet 1, 2, 3 een oorlog uitbreken. Natuurlijk niet. Maar het kan wel een vervelend staartje hebben. En als het nog een paar keer gebeurt. En nog een paar landen gaan zo roepen en zo. Ja, dat is niet goed.
0: Maar wat is het achterliggende
1: gedachte? Wat heeft ze willen bereiken?
0: Is het echt voor de bühne of zit er toch wel wat meer achter aan?
1: Ik vraag me ook af, wat heeft ze willen bereiken?
0: Ha.
1: Ik vind dat ze daarvoor op het matje moet worden geroepen. En dat de Tweede Kamer haar tanden moet laten zien. En dat Jette ook iets ervan moet vinden. Want ze praten niet, of ze praten wel met één mond. Of ze praten niet met één mond namens het kabinet.
0: Ken je hem ook een belkrul, jij?
1: Nou ja, Hamlok gaat die nahaalbaar, hè? Maar ik hoop dat andere mensen, en dat zal vast wel gebeuren hoor. Ja, dit is nog niet klaar, Sonewalle. Dus de komende dagen, Aardbian, Tusunia hierover meer in alle media. Wij hebben hem alvast aangezet.
0: Zeker. Dus ja, Jontje Hamlok Borila, en dan zie je echt op het nieuws of wat dan ook, dezelfde dag of de dagen daarna, dan wordt er inderdaad over gesproken. Maar dan weet je ook van Hamlok Batjaatje Klikkerbaar mee.
1: Zo is het, de Janta Cockroach Party.
0: Ja, Kabelokker.
1: Dekker het hoor, ook aan Liekhega. Zij beweren in India met haar jaartje, die was zo'n kakkelakke partij.
0: Kakkelakke partij, ja.
1: Janta Cockroach Party. Zo is het begonnen. Jongeren hebben het opgezet.
0: Hè? Ja, ja.
1: Zij beweren nu dat er duizenden aanhangers zijn opgepakt door de regering Modi. Of het waar is of niet waar is, Hamna Janila. Maar dat is in afval wat ze zeggen. Maar ook een van hun woordvoerders, Deepak Balian, die is ook opgepakt. En zo zijn er meer mensen opgepakt. Dus Kahowega India met Patanahiga. Want India gaat door als grootste democratie ter wereld.
0: Ja.
1: Maar de laatste tijd zie je toch wel dat die democratie, dat valt wel een beetje mee hoor.
0: Ja.
1: Het is wel de partij van Modi die met harde hand gewoon regeert. En heel veel mensen vinden dat geweldig. En er zijn genoeg mensen die zeggen van luister, eigenlijk is dat niet helemaal goed. Want India is altijd een land geweest van Keise Bolega. Maar iedereen mocht zijn wie die is en wat die is.
0: En je mocht zeggen wat je wilt, wat dan ook.
1: Ja. Huh. Geseculeerd, toch?
0: Ja.
1: Dus regering is gescheiden van de rest en dat soort dingen. Dus alleen de laatste tijd, laatste 10 jaar, sinds Modi aan de macht is, zie je wel een beweging in India. En heel veel mensen zijn daar blij mee. Want daarom wint hij de verkiezingen elke keer in India.
0: Ja.
1: Maar er zijn genoeg minderheden die zeggen van wacht even, Kahowegajar, dit land wat zo tolerant was, waar is dit land naar het toe bewegen nu?
0: Hmm.
1: Dus dat is ook wel een beetje een punt van zorg en aandacht, waar wij niks aan kunnen doen, maar het is wel goed om erover na te denken en een mening erover te vormen.
0: Ja.
1: Van wat kan wel, wat kan niet. Want juist een land van maximale tolerantie, daar zie je dat nu weg hebben een beetje.
0: Hmm. Nou ja, we gaan het zien. Wat de reden is dat een paar mensen zijn aangehouden. Dekalje. Valt niets over te zeggen.
1: ChatGPT en dat soort dingen, Lloyd.
0: Ja.
1: Programma's. Die teksten voor je schrijven en zo.
0: Chatbot.
1: Tekstjes. Iedereen gebruikt het bijna.
0: En
1: mensen die het niet gebruiken, die lopen een beetje
0: van
1: achter.
0: Van klein tot groot, iedereen gebruikt dat.
1: Het is een makkelijk hulpmiddel, dus je gebruikt het gewoon. Nou, die gaat een soort watermerk aanbrengen. Ik wou programmeren met Haiga, maar ChatGPT gaat het ook doen.
0: Ja.
1: Dan kun je met software kun je zien of het door chat is geschreven of niet. Ja, dus software gaat software controleren.
0: Ja.
1: Ze zijn al heel ver daarin nu. Dus op een gegeven moment wordt het geïntegreerd in je e-mailsysteem.
0: Ah.
1: Dus dat gaat bijvoorbeeld toe... Outlook gebruiken.
0: Ja, en dan zal
1: Krijg je een melding. Ja, dan krijg je een melding van dit stuk tot dit stuk komt uit chat.
0: Uit chat. Of,
1: waarschijnlijk.
0: Of door AI gegenereerd. Iets dergelijks.
1: Dus de wereld gaat toch wel een beetje... op dat gebied een beetje veranderen.
0: Nou ja, op zich is dat toch wel goed. Want ja, ik bedoel... anders lijkt het alsof het uit jezelf komt. Hè? Bepaalde dingen. Oudjes waarna altijd waar. Hè? Je wordt wel geholpen. Het kan ook zijn, kitoappen, input delen. Hè? En op basis van je input krijg je dan een heel ander soort tekst. Of wat dan ook. Oké, dat
1: je
0: kan.
1: Je moet wel altijd controleren.
0: Je moet wel, ja.
1: En niet één op één overnemen en neerkwakken. Want dan gaan mensen het zien dat je het uit chat hebt gehaald.
0: Maar ik vind hem vind ik een chatbotonega is ook een beetje gevaarlijk voor onze jeugd, want hem denk ik de jeugd gebruiken als therapeut.
1: Nou ja, mensen zijn verliefd op een bot.
0: Ja.
1: Mensen willen trouwen met een bot.
0: Nee, maar
1: mensen willen een relatie beginnen met een bot.
0: Maar dus, stel dat je
1: dus
0: dat
1: je vertrouwt je bot helemaal.
0: Ja.
1: Maar inderdaad wat jij zegt, Lloyd, dus. Als je een probleem hebt, dan leg je poëzie hoor je door DigiPen.
0: Ja.
1: Je hebt een puistje ergens. Dan maak je een foto daarvan. Dan zet je het in een van die programma's. Dan vraag je van Ikonjiba.
0: Ikonjiba.
1: En dat zegt dat ding van het is onschuldig. Of je hebt weet ik veel wat. Hè? En dan pas ga je naar de dokter. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat ding kan je ook op het dwaalspoor zetten, inderdaad.
0: Ha.
1: Terwijl het iets gevaarlijks is, kan dat ding zeggen van het is niet gevaarlijk. En dan denk je van ik geloof het wel.
0: Ja.
1: En je gaat niet naar de dokter. Hoi, Sakega. Ja,
0: hoi, Sakega. Ja.
1: Even een paar andere dingetjes, Lloyd. Heel snel, voordat hem boel jij. Want hem onthoudt een liedje, waar je zei. Dus er is een roep in Nederland dat we terug moeten naar de 5-daagse werkweek.
0: Ja, dat lijkt me een beetje...
1: Dat zou weer de norm moeten zijn en niet 4-daagse werkweek. Heel veel jongeren kiezen ervoor voor vrijheid. Meer vrijheid. Dus ze willen 4 dagen werken en 3 dagen vrij zijn. Heel veel jongeren. Toepoetje. Jongeren, die staan zo in het leven. Wij wisten niet beter dat je 5 dagen in de week moest werken.
0: Ha.
1: Dat had voordelen, maar het had ook nadelen.
0: Yeah.
1: Nou, jongeren zeggen van luister, die werk- en privébalans moet beter zijn.
0: Yeah.
1: Dus hamlok mangila charochkamkere. Maar er is nu wel een roep weer van jongens, wat moet die norm zijn? Moeten we weer gaan normeren? Moeten jongeren een dagje meer gaan werken? Want we hebben werknemers nodig. En dan kunnen ze meer verdienen. En dan kunnen ze makkelijker een huis kopen bijvoorbeeld. Of moeten we het lekker zo laten?
0: Is een vraagteken, ja. Nou ja, goed, mensen moeten dat zelf gaan beantwoorden voor hunzelf. Ik zou zeggen, liever minder werken hoor, Arend. Hè?
1: Nog minder, hè?
0: Nog minder.
1: Liever 3 dagen werken, 4 dagen vrij. Nee, maar voor ouderen zou dat goed zijn, hoor, Lloyd.
0: Voor ouderen zou het goed zijn om minder te gaan werken.
1: Dus je zou een systeem kunnen maken van tussen de 20 en 30 jaar moet je 6 dagen in de week werken. Tussen 30 en 40 ga je naar 5.
0: Ja.
1: Tussen 40 en 50 ga je naar 4. En vanaf je 50ste ga je naar 3 dagen.
0: Ja, ik stem ervoor.
1: We hebben het ontworpen, klaar. Dit moet
0: de norm worden. Dit moet het worden.
1: Dit is de norm, ja.
0: Ja.
1: Ook dichtlet, doe je me niet meer oplossen. Direct, dat probleem.
0: Jetten kan ons gewoon bellen en dan hebben we meteen een oplossing voor alles en nog wat.
1: Direct. Er is ook een andere discussie trouwens. Als je het hebt over werk. Hè? Nee, er zijn bedrijven die zeggen van luister nou. Eigenlijk is dat thuiswerken best wel leuk en aardig, prima. Het functioneert ook redelijk goed. Maar eigenlijk moet je collega's ook wel zien.
0: Natuurlijk, je moet ze zien. Je moet ze zien, vind ik wel.
1: Dus we willen dat je 2 dagen in de week verplicht komt werken. Op kantoor?
0: Niks op tegen.
1: Kijk, daar kun je ook over nadenken, Lloyd.
0: Ja, vind ik een goed idee.
1: Toemang ega, hè? Twee dagen verplicht op kantoor. Hoezak ega. Ha. Maar er zijn genoeg mensen die zeggen van nee, onzin. Eén dag is genoeg. Of drie dagen. Of... Dus daarover moet je ook nadenken. Is dat nou wat je zegt, Lloyd? Ik heb een oude geil ega. Die heeft vier kleine kinderen. Oudjalke kruispe.
0: Kruispe. Met vier kleine kinderen?
1: Nee, lerkoon ke gharwe chordis.
0: Oh, gharwe chordis. Oké.
1: Zonder oppas.
0: Nee.
1: O, sabse chordkwar ha vier maanden oud.
0: Nee, Anand, dit kan echt niet. Dit kan echt waar. Dit kan echt waar. Niet.
1: Ietsje joab hele Amerika me. Sonne walo.
0: Ja.
1: Doe je haptake baadba of ik haptake baadba? Is er kujba? Niet lang terug hoor. Maar hem onthou kaliri, maar bhul kaliri, bole ke.
0: Ja.
1: Betaw ik, sorry. Dus op hem jaad hoi ke chijwa. Dus aurat ja, alleenstaande moeder.
0: Ha.
1: Vier kinderen. Dus ja. Dan vraag je ook al af van, hè, Charlotte kan.
0: En jongste vier kind oud. Vier maanden.
1: En ze heeft gewoon een cruise geboekt.
0: O, tjelke.
1: En die vrouw is gewoon weggegaan. En ze heeft die vier kinderen gewoon thuis gelaten.
0: Ja, dan is ze helemaal gek.
1: Dat is
0: helemaal gek. Wat
1: soort alerken? Dus na die park alerken om maar, hè.
0: Ha.
1: Is toch wat, hè?
0: O, dat ja, pagelijk, zeker.
1: Dan ben je toch gek?
0: Dan ben je zeker gek.
1: Dat oorat ja, je nikkerel hega kruiswamers, hè?
0: Ja.
1: Je gare alba. Toen heeft de politie er meteen opgepakt bij het uitstappen uit de cruise.
0: Ja.
1: De man graba vrouw. Dat oorat ja, Janik kon je verklaard er is. Oorat ja, boli sunna. Ham Bapua ke saup ke geili rehi.
0: Ai, nee.
1: Bapua juist bel karis raskotuk, hè? Van sunna, hamena chabi ba, kuchna ba, hamariyana hamari.
0: Hamiana rahila.
1: हम यहाँ ना रहिला हमारे यहाँ घरवा में बन कर इस बावरत या चार गो लड़कों के माने कानी ना बिन एक है नेक्स दस सो इस द बाल चखा रोल द सुन आदमी के मोरी कितना खराब हो जाएगा ना
0: या
1: एंगलक जेकर मोरी खराब बा ओके लड़का ना चाहिए लेवे के एंगलक
0: मत जब या वने वेचे की तोर मोरी ना मोहेगा
1: टेस्ट करवा को इस सारे के आगे
0: ja, je zou inderdaad eerst moeten kijken van... Hey, ik kan Moerie mooi hekken voordat je begint aan een gezin hè, met die man.
1: Ja, man.
0: Geldt voor beide natuurlijk. Zowel voor de man als voor de vrouw natuurlijk. Hè. Maar ja, nee, hoe weet je dat?
1: Dat is wel gek, hè? Je eigen kinderen.
0: Ik vind het bijzonder wat ze gedaan heeft.
1: Maar aadje raad ke baat hij gaat trouwens. Kono desme, hem bulgeli kon desme. Maar nie kon hoepen. Ego mai bap apan ladkon ke ghare ban kar deis aaj raat ya ke baad ba of ha ye ko cha Nederland mein dus saman chal gaye boodskhap kare supermarket mai bap aur mai bap ladkan ke ban kar deis ghare gharwa mein ke hum log aila chota ladkan ohi mein ego ladkwa खिड़की खोल के द्री होख पे हांगा yeah. रहा खिड़किया लगे मैं गो ब्यूरमान देख ले इस चीज हुआ तो वो बिचारा गर्ल फॉर सीकर है निचुआ ठड़ा हो गया बैतराम
0: yeah.
1: बस सच्चे लड़कुआ दस बरिस वाली नीचे गिर गए ना कुदल गिर गए मारी ब्यूरमान ए ओके ओके सच्चे भगवान पठाइस रहा तो देवदत्त किंत ओपखफंग is toch dus is het iets hoe ga zo'n nemen dat je denkt van nou hoe is dat
0: ja die twee nou die ouders moeten meteen de gevangenis in klaar don
1: het is toch bizar dit soort dingen
0: ja.
1: Dus zo'n nemen ham samjila dat je af en toe even weg moet
0: ja.
1: En dat je kinderen dan even thuis wil laten maar bekijk het hoor als
0: kan Mariana ben ik ja nee dat moet je toch niet doen hè
1: denk na jaar wat je aan het doen bent dat kind heeft er niet om gevraagd
0: ja.
1: Toelelebate jij hebt besloten om het te doen
0: ja.
1: Of in een vlag, of een, je was wel bij kennis. I don't know. maar dat kind moet niet de dupe worden van jouw domme acties.
0: Ja.
1: En ondoordachte acties. En natuurlijk, een ongeluk schuilt in een klein hoekje.
0: Hij
1: zei, hoor jij kabi-kabi? Soms kun je dat niet helemaal 100% vermijden, maar probeer wel. Doe wel maximaal je best. Want die kinderen zijn afhankelijk van jou, van volwassenen jaar.
0: Ja.
1: Hi boy.
0: Aaj bada serieus hoe gaya aaj programma Koffie Chai Middag Show. Het is bijna, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze,
1: Koffie Chai. Aaj bada complimenten toch in mijn liga.
0: Aaj bada dheer complimenten.
1: Ja, toen na hasle. Bada mooi bada ile, Lloyd. Nee, maar het is ook nooit goed. Dat is ook nooit goed. Hè? Maar hoe als je het bonamoy?
0: Ja.
1: Na als je het bonamoy.
0: Nou ja, nou ja.
1: Luid je het aan de grammar, Jan, toch?
0: Ja, tot zover.
1: Maar hoe gaan we...

0: gaat regenen. Na Panila Barziga. Cinta Nakker in Napa.
1: We gaan het op die dag beslissen, Sunewa. We gaan het op die dag beslissen.
0: Ja.
1: Nederland met Tunanjansa kijk ik, Barziga, na Barziga 1 november. Maar agur, als het weer het een beetje toelaat, enigszins toelaat, dan gaan we die fakkeloptocht wel lopen.
0: Zeker.
1: Ik ben daar trots op. We gaan het doen.
0: Zeker.
1: Hoe trots ben je erop? Weer wat garbarijga, deze aard. Sommige zeggen dat herbar zeggen. Dat je aan het herbar zeggen. Dan gaan we dat onze mensen niet aandoen. Logisch.
0: Nee.
1: Dus om op een moment gaan we een juiste beslissing nemen. Soort samenstje.
0: Ja.
1: En concert natuurlijk altijd door jijga.
0: Ja.
1: Weer of geen weer. Doe je onderdelen, ja. Dan zit je lekker binnen, relaxed. Ja, fantastisch.
0: Gezellig.
1: Ja, 1 november keer heet trouwens hoe. Zondag 1 november keer heet met Avishkar. Avishkar is die Nak Helisba, Amsterdam in omgeving mee. Dus alle fans van Avishkar, toe Tayar, toe Aje. En ook al die fantastische zangers natuurlijk. En onze zangeres. Dus het wordt een heel erg mooi. We gaan dia's aansteken. On stage, Lloyd. We gaan een spektakel van maken.
0: Ja.
1: Voorbereiding hoeveel, volop. Gana na sub-selecteer hoeveel, gana oefen hoeveel. Dus dat gaat allemaal. Repertoire John heeft behoed mooi, behoed zonder. Laat je verrassen. We hebben medleys erin gemaakt die niet bestaan ook. Dus we hebben nummers in elkaar gestoken, Lloyd.
0: Oh ja.
1: Dus we hebben bijvoorbeeld ook een bhajan vermengd met een gewoon ander heel erg bekend nummer. Maar dhunua ikke heiga, dus de dhun is belangrijk.
0: Ah.
1: En dat hebben we helemaal in elkaar geschoven. Dat is zo mooi.
0: Ja.
1: Maar je moet het komen ervaren, live.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Zondag 1 maart, koop je kaarten via meervaart.nl.
1: Nee, 1 maart, nou ja. 1 maart, maar dat doe je.
0: Hi, Miguel. 1 november. Gelukkig ben jij
1: hier. Maar behoed die nog.
0: Zondag 1 november, Sunewallo. En koop je kaart via meervaart.nl. Sanjay Jodhijzer, Indonil Roy, Mausmil Roy, Satchum Matadin. En de Windersing Biddy met Avishkar Orchestra Kesaat. En natuurlijk hebben we. Ben ik er ook en Arnold ook. En Sudhir en Jaya. En de hele crew is er ook. Dus. We maken er een hele mooie middagavond van in de Meervaart. Toulon Zerouraje, al kartwa op tijd. Er is geen staspaskorting, dus ga niet wachten op staspaskorting. Toe kartwa op heen skinnen. Jitne agi to kinje, utne agi to betje.
1: Zo is het, Lloyd. Dankjewel, mooi Zerouraje.
0: Ja,
1: mooie middag.
0: Oké, dank je.
1: Bye bye. Bye.
0: En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze vrijdagmiddag. Een week met veel nieuws. Ik naar het nieuws. En ja, kon een week rekenen om weer nieuws naar te krijgen. Veel ontwikkelingen. En soms ook behoorlijk wat zorgen. Maar gelukkig begint voor veel mensen nu het weekend. Ja, een mooi moment om het tempo iets te verlagen. Om bij te praten, om te lachen. Ja, vergeet vooral niet te lachen, Sunewallo. En misschien gewoon even te genieten van de kleine dingen. Want uiteindelijk zijn het niet altijd de grote gebeurtenissen die een dag bijzonder maken. Soms is het gewoon een goed gesprek. Een onverwacht telefoontje, een mooi liedje op Ujala Radio of een kopje koffie, chai met iemand die je dierbaar is. Deal zit deeltek van hart tot hart. Ha? Deal zit deeltek van hart tot hart. Namaskar. Maak er een prachtig weekend van. Zorg goed voor jezelf. En vergeet vooral niet een beetje naar elkaar om te kijken. Op een maaibaapke, op een porosinke. Mensen die dierbaar zijn. Of je hebt het toen niet aan het horen, maar kabikabik dek rikje aan de mia heki na hega. Je ort ja heki na hega. Je buurvrouw, je buurman. Blijf gezond, blijf positief. En blijf natuurlijk luisteren naar Ujala Radio. Ujala's Midday Coffee and Chai. Waar nieuws, warmte en muziek samenkomen. Toen jij het toch? Tot maandag.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
0: Radio. You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The Groost, Kehak, The Best, Ujala Radio.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 5 kilometer file, kwartier vertraging. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Kelpen-Oler en Gratum 5 kilometer file. A7 Hoorn-Zaanstad, de rechterrijstrook bij Purmerend is dicht, 6 kilometer file. 20 minuten vertraging vanaf het Averhoorn. Door een ongeluk op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer file. Op de N276 Maasbracht-Brunssum bij Koningsbos 5 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, laat je stralen.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanethem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
4: Ga jij binnenkort trouwen? Door विवाह होने वाला है तो शादी होने वाला है सुनवा लो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो dus ga jij binnenkort trouwen door विवाह होने वाला है तो शादी होने वाला है नेम कांटेक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blarikum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala.
2: Ujala's Sona Chireya.

You are. Ujala Radio Headlines. De Nederlandse Romy W. ontkent vandaag in de rechtbank dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dean, die in januari 2022 om het leven kwam. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN mensenrechtenchef Nawane Tem Pillay. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost een kwartier oponthoud. A7 Horend richting Zaanstad voor Purmerend een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassave brood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en...

0: Ujala, Lara Hair, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend deed...

0: tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Bas tu chahiye.
9: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
10: Remember masoom the bekhabar.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
9: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 400 kilometer file. De meeste vertraging is in de zuidelijke helft van het land. De langste files op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratem en Sint-Joost. Een half uur vertraging door werkzaamheden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is door werkzaamheden dicht. Tussen Sint-Joost en Roosteren, dat duurt nog tot maandagochtend. Op de A6 Emmeloord richting Muiden voor Lelystad, 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging. A32 Meppel richting Heerenveen tussen Wolvega en Heerenveen, een kwartier. Daar staat een auto met pech. De N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 in Koningsbos, 3 kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.
3: Ujana's Sona Chireya.

You are. Ujala Radio Headlines. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïnse elektriciteitsnet, zegt president Zelensky. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. De Nederlandse Romy W. ontkent vandaag in de rechtbank dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dean, die in januari 2022 om het leven kwam. En de Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 500 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant en in Limburg door de afgesloten A2. Wat al verder opvalt, op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Een file met een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Zaltbommel. 3 kwartier extra reistijd. A4 daarna richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

Wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. 3 kwartier. A28, Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: This is Ujala Radio. Fijn dat u luistert. Welkom bij een programma met ruimte voor liefde, een glimlach en een beetje ondeugendheid. Aap sabhi ka swagat hai. Kabhi ek chota sa mazaak bhi din ko khushnuma bana deta hai. शुरुआत में उसी शरारती ख्याल के लिए थोड़ी जगह रखते हैं। सुनिए शरारत।

Camarilla is een speels woord voor de taille. Alleen dat woord roept al een beweging op. Een kleine draai. Zonder dat daar een heel verhaal bij nodig is. De volgende titel is Aini.

Tunery kan veel meer oproepen dan alleen een stuk stof. Een kleur die u bijblijft. Een zorgvuldig gekozen outfit. Iemand die zich klaarmaakt voor een bijzondere gelegenheid. Dat kleine beeld heeft iets feestelijks. Nog voordat er iets gebeurt. Hier is Tunery. Let's go!

0: was Gully Gully.
1: Een straatje is vaak meer dan een route. Het kan ook een plek vol herkenning zijn. Een hoek, een deur, een gezicht dat u meteen thuis brengt. Mooi hoe een eenvoudig woord zo'n beeld kan oproepen.

hoorde Taras uit de film Munja. Vervolgens een titel die zichzelf met flink wat zelfvertrouwen presenteert. Hier is High Rated Gabrou.

Goengroe zijn belletjes die bij dans aan de enkels worden gedragen. Een klein voorwerp dat nauw verbonden is met beweging. Soms begint het beeld van een dans al bij zo'n detail, nog voordat u iemand voor zich ziet. Met die gedachte introduceer ik Goengroe.

Rood kan meteen de aandacht trekken. In een sjaal, een bloem of een feestelijke versiering. Eén kleur en het hele beeld verandert. Dat past mooi bij de uitnodiging in de volgende titel. U hoort Rang de Laloewee.

Goorde, Magna, Uitdrijf. De volgende titel maakt van verliefdheid een speelse diefstal. Geen verdwenen portemonnee, maar een hart dat blijkbaar niet meer helemaal van uzelf is. Hier is Dilchori.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala, peace krijgen. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Maus Milroy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gadilina. Our program shuru hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht gezet, hebben we een George's concert doorgaat hier. Tickets vanaf €15, wacht bij Gadilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toe je.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
2: Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast. En in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knoop het Oude Rijn. Ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knoop het Ketelplein. Een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoop het Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hi, I'm Katrina Kev.
4: Hi everybody, this is Malaika Arakhan.
5: Hi, I'm Mehul Farakhan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

Ugyanaz Coffee Chai Midday Show, Ugyanaz Radio Ka. Ugyanaz Midday Show, yaka hi Ugyanaz Coffee Chai Midday Show, shuru kiya jana hai sunolo mehu Lloyd Mahavir, an warm welkom op deze regenachtige vrijdagmiddag. En dan meteen breaking news uit Oslo. Oslo se Jegabermila hè. Ha, to mooi seizoen. De Nobelprijs voor de Vrede van 2026 is vandaag toegekend aan de 85-jarige Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar levenslange inzet voor mensenrechten, gerechtigheid en internationaal recht. Opvallend is dat de Amerikaanse president Donald Trump, die zelf graag de prijzen wilde winnen, buiten de prijzen valt. Het Nobelcomité kiest dit jaar voor een vrouw die al tientallen jaren opkomt voor slachtoffers van onderdrukking en oorlog. De boodschap uit Oslo is duidelijk dus. Vrede vraagt niet alleen om het beëindigen van oorlogen, maar ook om rechtvaardigheid en respect voor het internationaal recht. Een bijzondere winnaar voor de Nobelprijs voor de Vrede van 2026 claim. De officiële uitreiking vindt plaats op 10 december in Oslo. Dit was Breaking News op Ugyanaz Coffee Chai Middag Show. En de winnaar is... De 85-jarige Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. En je vermoedt het al. Maar die Hindustani, hè?

और हाँ ये गाना हम चलाए ला उन सभी के लिए, उन सभी के लिए als je iemand mist in je leven of iemand is er wel in je leven, maar daarna ga je toch door die dingen mee nagaan. Al die tijd dat je dan met elkaar bent geweest en leuke dingen hebt gedaan, ab nagaan je je wa. Kono kono ke sa jivan saathi bichhad gaye hai en dan denk je aan dit nummer natuurlijk, maar kono kono hai abhi hai, die zit in zo'n relatie, maar toch die dingen zijn er niet meer. Chijona hai ga.

Weet je waar is de henna? Dat je die iemand toch mist, hè? Door zat zindagi, maar haha. Dikker zat toe, van alles en nog wat heb je gedaan met die persoon. Arab na het doorzieningen mee. Of je hebt mensen die nog steeds in je relatie zitten, in je omgeving is. Dikker zei door Johan zat, hoor je door vriend, hoor je vriendin, hoor je. In het begin lijkt alles leuk en aardig, hè? Stapjes carrière, mooiste carrière. En op een gegeven moment dan dooft het, hè? En dan boetje het je wat. Dus ja. En dan denk je aan dit soort nummers. यूआरओ जल रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हेडलाइंस हम ला रहे हैं सुनवा लो आज का हेडलाइंस है आप जरा सुनिए ब्रेकिंग न्यूज तो आप सुन चुके हैं क्या कि द नोबेल प्राइज फॉर द फ्रेड गाट नाना नवी पिलाई गेफेलिसिटेड नाम सुजल रेडियो Oezala Radio is de headlines. Ja, ze lijden. Ze zijn wel zo meteen praten met Anne Chandrika Singh. Aan het keer Samachar gebaren mee. Aan wel Dino gebaren mee. Of iets anders. Luchtige onderwerpen. Na een stevige politieke discussie heeft de Tweede Kamer gisteravond besloten dat zondag Anne Wale Etwarko de coming out dag is. Automange Jani Kontje he coming out dag. Abe Anne ze hebben maar poetje voor porkeke coming out dag. Kontje Matler Heker. De regenboogvlag bij het Kamergebouw zal wapperen bij een hoofdelijke stemming waar 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Het is de eerste keer dat de vlag wordt gehezen. Ah. Terneuzen stemt na maanden discussie in met asielzoekerscentrum. Waar heb ik een asielzoekerscentrum eigen? De gemeenteraad heeft met een kleine meerderheid ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Het voorstel kreeg 16 stemmen voor en 14 tegen. Ja, natuurlijk. Hè? De nadruk komt meer te liggen op de opvang van gezinnen. Mobieltjes op school. Moeten docenten ook hun telefoon wegleggen? Ik zal wel zeggen, dit is een vraag. Het kabinet adviseert vanaf 2027 een strenger telefoonbeleid op scholen. Leerlingen zouden hun telefoon thuis moeten laten of in een kluis moeten bewaren. Maar inmiddels groeit ook de discussie over docenten die filmpjes met leerlingen op social media plaatsen. Soortje gebaat heer wel. Moeten docenten ook hun telefoon wegleggen? Nou, hamloke docent Anens hebben hem poetje weg. Reality-serie De Bondgenoten heeft donderdagavond de belangrijkste Nederlandse televisie-publieksprijs gewonnen. Presentator Jan Versteeg werd ook uitgeroepen tot beste presentator. De Nobelprijs voor de Vrede is gewonnen door de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. Nieuwe diplomatieke poging om oorlog in Oekraïne te beëindigen. Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoeten vandaag in Miami Oekraïnse vertegenwoordigers. Er wordt gesproken over nieuwe vredesvoorstellen, veiligheidsgaranties en economisch herstel na de oorlog. Bij de oorlog, gewoon stopker. Luchtvaartmaatschappijen schrappen vluchten na aanvallen. Onder meer Lufthansa, Air India, Indigo hebben vluchten naar Riyadh geannuleerd na nieuwe dreigingen en aanvallen door Houthi-strijders. De verstoringen raken internationale reizigers en luchtvaartsector. Beleggers worden kritischer op miljarden investeringen in AI. Een Australisch datacenterbedrijf heeft een beursgang van ongeveer 5 miljard dollar afgeblazen. Het bedrijf dat steun krijgt van chipproducent Nvidia kreeg onvoldoende vertrouwen van beleggers. Het is een nieuw signaal dat financiële verwachtingen rond AI kritischer worden beoordeeld. Op de lokkertje zei Janneke AI, hoe hebben we het allemaal na overleggen? Dat is niet eigenlijk waar AI voor zich voor dient. Maar het maakt wel ons werk makkelijker. Het maakt ons productiever, effectiever. Maak het met een nagekies je naast op kamer AI overleden. Kabina is een keer. Absoluut heel jalas koffie jij middag show.
और घड़ी की तरफ देखा जाए तो टेमा बहुत स्नेल जाएगा। हम इंतजार के लिए आनंद चंद्रीर सिंह के इंतजार में हम हैं। En intussen gaan we luisteren naar Satyam Matadin. Satyam Matadin, aanwezig op zondag 1 november. Diwali Festival of Lights, Meervaart, Theater mee. In Amsterdam, toetje het Jahabarbate. I-concert mee, toke aweke pari, toke deke pari, toke suni pari, toke geniet karike pari.

Ja, dit is Milaya. En nu komt Satyam Matadin. Ja, en dan hoop je dat hij dan natuurlijk komt, maar hij komt niet. Ja, ik weet niet wat er misgaat met de player. Ja, nu komt hij hoor.

0: zondag 1 november in de Meervaart. Koop je kaarten wel op tijd voor Ujala's Diwali Festival of Lights. Het wordt spang, het wordt gezellig, het wordt leuk. En jij doet mee aan de fakkeloptocht vanaf 2:30 vanuit de Meervaart. En we komen ook weer terug naar de Meervaart. En intussen is hier ook Arend gearriveerd. Met zijn chata, met zijn chata, met zijn topi. Ja, je moet je hoofd wel bedekken, hè? Want ja, kan die baarm dat je later moet je opzetten. Hè? Dus ja, dan moet je dat ook een beetje, hè? Voorzichtig zijn.
1: Wat harge. Tornajar, lagge tornajar. Toch een baarna het dat toen mangen, die hamuke baarna neer.
0: Nou ja, dat ook weer niet, dat ook weer niet. Nee. Hamma is er namelijk dat je toch hamme baarna, hè? Dat ook een baarna zijn rekening.
1: Mag je mooi raad, hè? Het zou wel goed uitkomen.
0: Hè? Ik vraag me af hoe je eruit ziet zoals zien, hoor, zonder haar aan. Hè?
1: Nee, het is een. Probeer ik er ook hoor.
0: Ja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag
1: trouwens. Goedemiddag. Boy, wat een weer, hè?
0: Heerlijk weer.
1: Maar mooi lukt. Behoed mooi lukt. Ik heb hem Janila. Jij bent gewoon tegendraads, hè?
0: Ja.
1: Ben je zo geboren? Ben je tegendraads geboren ook?
0: Nou ja, ik ben niet hem geboren. Maar heel knap, heel knap. Wat dan?
1: Toen je hem ook boli laat, in Hindustani. Ha,
0: ha.
1: Die ego, larka, je ulta geboren hoiga. Gorwa aage nikriga.
0: Gorwa aage nikriga, ja.
1: Te u hoek jar hè? Je weet wat hoek is, toch?
0: Na?
1: Ey, toch ze kaisse hem batjai begin.
0: Hoek?
1: Ja, toen ik kochi juan na jane ga loy. Dat is wel lastig praten hoor.
0: Nou ja, sun. Ooi me maza heki dat ik het niet weet, maar heel veel mensen weten dat ook niet, hè?
1: Man, die mensen krijgen echt een slecht beeld over jou en van jou. Van ik kaisse kochi na jane demia. En van mij denken ze, ik kan ze boerhouwa, sap koet jane boerhouwa.
0: Sap koet jane hega.
1: Hey boy.
0: Ja.
1: Hoek. Nee, dus als je onder rug,
0: ha.
1: Misschien zit er een klein beetje naast hoor, maar bahut jadana. Als je onder rug heel veel pijn ging doen, ham jani lasa name bijvoorbeeld.
0: Je onder.
1: On your pitch, hè?
0: Oh, dat was een mijn. Ja.
1: Ha, dan moest je gaan liggen. En dan iemand die omgekeerd geboren is, dus John K. Gore, Ageni Krelba,
0: ja.
1: Die moet met zijn of haar voeten, ik weet niet of vrouwen dat mochten doen hoor.
0: Je moet je schoppen.
1: Maar, nee, even aanraken.
0: Oh, ik dacht dat je moest schoppen.
1: Nee, dan moest je die rug aanraken.
0: Ja.
1: En dan ging die hoek weg. Denk je, kon een broer aan het missen? Dat is wel goed, hè?
0: Ik, mijn veldonderzoek. Mijn veldonderzoek. Ik zie wat kamatera, haki na kamatera. Ik weet het niet. Ik geloof er niks van.
1: Nou, nee, zoon, hem na bolila ki kamatera, haki na kamatera. Hem wel bolila ki hovatraha.
0: Hovatraha.
1: Ja, pahle bijvoorbeeld, hij gaat doen zo'n iets bij. Jo, nou mijn jadba. Elk wisje was je. Als je je niet goed voelde, als je geen kuchen, als je niet lekker in je vel zat of kon een doezer probleem, dan ging je jarwawe.
0: Jarwawe, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: dat weet jij toch ook, of niet?
0: Ja, nee.
1: Dan kon je lekker je toch jari gaat, oké?
0: Ja.
1: Weet je hoeveel mensen dat nog steeds doen?
0: Ja, maar wat is het nut ervan?
1: Nou ja, kennelijk helpt het bij mensen. Of het helpt mensen, lau assembly.
0: Zeker die makwame in je hoofd.
1: Sap chijue, lau jhaarde. Hé, sunna. Ik weet het niet hoor. Sommige mensen hebben er baat bij.
0: Ja.
1: Dus ik ga het niet belachelijk maken. Sommige mensen zweren erbij.
0: Oh, dat men het jij gaat zeggen.
1: Nou, je onderwerp wel een hasje. Het
0: is
1: serieus onderwerp. Hamlo ke khai bhar ke milega regelmatig. Mensen die ons verkeerd begrijpen. Dus. Er zijn echt mensen die ons verkeerd begrijpen. Nee, maar dus die jhare, dat jhare ding. Heel veel mensen doen het nog steeds, hè?
0: Ja.
1: Kichali toch een jarwade, dat voel je beter. Baby rovega, chali baby ke jarwade.
0: Maar Nederland mein hai ga admi lo je jarwade hai ga.
1: Nou ja, mensen hebben een mantra geleerd.
0: Ha.
1: Ego mantra. Aur ohi se usoche apo jhar dega sab kuch don klar.
0: Chahe

0: probleem te kunnen. Ik ga niemand iets zeggen. Niet wat ik doe zijn roepen. Maar je hoort het aan mij. Je hoort het aan mij hoe ik erin sta.
1: Ja, ik hoor het direct aan je. En direct heb ik een vraag aan jou. Want kan je dat je aan mijn Tweede Kamer, Jijke Parala. Direct. Sito met je Jijke terug. Wat ik moest gaan stemmen voor de coming out. Ahamala Jani, of Hindustani. Op de Nederlandse Nationale Radio van Hindustanse Radio. Mange Jani coming out konchi haiga.
0: कोई को काशी में से जा निकलेगा ओके बोला जा ओके बोला जाएगा कमिंग आउट वो कसिया में घुसल रहा कसिया में से निकलेगा
1: मैं ये अनित ना हैगा फंदा ची दान
0: दस्तकिन हुचा दस माय बाप ऑफ ओमगेविंग पहले फॉर ऑल चा न्यू स्टेट्स मेंदर उस अब ना फरवाह कर तरह कि उस अब के लड़का जोन हैगा लेस्बी सोई से क्या फोमो हो सकेगा से फरवाहते दैट नीट दस दी किंडर voelde ook een bepaalde druk.
1: Ja.
0: Van, ik kan dat niet zeggen. Ook volwassenen hoor.
1: Ja.
0: Die later ontdekten van, ik heb andere gevoelens voor hetzelfde geslacht. Dus die mensen durfden daar niet voor uit te komen.
1: Ha.
0: Heel lang is dat zo geweest. Dus die wel bolega, jonge leeftijd pijl van Sunna. Ik voel me aangetrokken tot dezelfde seksen.
1: Ja.
0: Dus ik ben homo of ik ben lesbisch. Hè? Dus daar gaat het een beetje om, Lloyd. Hamloke gemeenschap en Hindustanike gemeenschap. Met wie, abette leuk. John homo, haiga homo cultuur, lesbisch cultuur.
1: Is het een
0: ligt
1: taboe?
0: Nog heel gevoelig, hè?
1: Is het een taboe nog?
0: Nou ja, steeds minder gelukkig. Maar steeds meer mensen krijgen iets ander een wereldbeeld natuurlijk mee nu. Ik doe niet aan met je Jwahowega. Dus hamloke aan Nederland, meer hele, of zelfs India met je, trouwens, jahampe. Je kunt dat niet helemaal tegenhouden. En waarom zou je het willen tegenhouden als je kind zich daar prettig bij voelt?
1: Ja.
0: Alleen heel veel ouders vinden dat nog steeds een schande. Kan je zeggen maar lerkwa hoige homo, kan je zeggen maar lerkwa hoige lesbisch. Maar Sunna, dat is een soort geaardheid die je meekrijgt.
1: Ja, en dan moet je het omarmen. Je moet het omarmen.
0: Lerkwa ke nach hoor jaar. Veel ouders maken nog steeds die fout, hè, dat zo'n kind afstoten. En zeggen van zo'n toenaaije, maar ik heb toch maar lerkanabate. Want je maakt ons te schande. Dus, soortje kebab bibatje.
1: Dus 11 oktober, elk jaar is de coming out dag.
0: Het is goed dat ze een dag hebben gemaakt, maar eigenlijk moet het elke dag kunnen. Maar het is goed om weet je, als je aandacht
1: om erbij
0: wil vragen
1: stil
0: voor iets,
1: te staan. Dus.
0: Ja toch, als je aandacht wil vragen voor iets, dan bouw je een dag.
1: Ja.
0: En natuurlijk is het heel flauw en het is een open deur hoor. Om te zeggen van dat moet elke dag gelden. Ja, zo na moederdag hebben we toch ook één keer in het jaar.
1: Moederdag.
0: Ook er matlab dat je al die andere dagen niet van je moeder moet houden. Of,
1: ja.
0: Ook een matlab hij gaat dat er één hele leuke
1: een speciale dag,
0: is.
1: Dag. Een speciale
0: is,
1: dag.
0: Is
1: iemand
0: geweldig.
1: Iemand in een zonnetje zet op die dag.
0: Ja, ik vind dat leuk. Dat er is.
1: Nou ja, mensen zeggen, reageer ik er.
0: En niet zoals die zeikers. Ik kijk go zeikert.
1: Ik kan go to her zeikert. Nou ja, Maaiveld onderzoek naar Sunna Waloki. Of Jari Kamaki, Naji Kakamai. Maar mensen reageren wel daarop. Sunna, Anand heeft wel gelijk hoor, zegt iemand hier. Over die rugpijn en het werk echt. Je hebt ulta geboren op hier. Of gorwa chudie. Met je voet. Dan werkt het echt bij iemand. Kennelijk. En Jari werkt echt, zegt die persoon. Heb het laatste keer ook gedaan in Suriname voor Ogri Ai. Ogri Ai.
0: Nee, maar mensen hebben er baat bij. Wie zijn wij dan om te zeggen nakker je?
1: Ha.
0: Ik doe het zelf niet.
1: Sun, kan je hamre leggen hier? Samaan ke paisa leggen hier? Or kushna?
0: Nou, vooral nooit leggen naar de dia. Ik denk toch, hè? Chapra diga. Jonna toetale je ook toerta
1: diga. De rest niet. Is gratis consult. Nee hoor, grapjes jongens.
0: Koffie. Koffie. Was fatsoenlijk, toch?
1: Ja, vandaag had het niet fatsoenlijk zijn, inderdaad, Topile.
0: Hamloke op par koikoe het migusa diga.
1: Kijken?
0: Echt om meest vreemde dingen.
1: Abkab heil.
0: Kitulong hasega bahut. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar echt serieus.
1: Sommige mensen
0: vinden dat we te veel lachen.
1: Tamelijk
0: rooijaar programma.
1: Oh my god, dat is echt serieus. Het is een programma.
0: Gaan huilen.
1: Het is een uur waarin we kunnen ontspannen. We kunnen een heleboel dingen bespreken hier in een uurtje. Maar Gyan gebaat miles een keer. Rukkum gebaat miles een keer. Samachar geluk met jij.
0: Eigenlijk moeten we niet eens aandacht geven aan die mensen. En niet meer reageren.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Maar koffie pila, commentaar naar de klimaat. Maar koi, zo chat hoi wel.
1: Maar koffie Koi commentaar deze oefen, hè?
0: AC Miliga, ja. Moet attenderen, Kalili. We hebben de mensen erop geattendeerd. Nu, van wat is dat voor ordinairs? Dat past niet bij ons Hindustanen, hoor.
1: Ja.
0: Dat moet je niet doen, hoor.
1: Ja.
0: Al die discussies van dit is wel Hindustaanse cultuur, dit is geen Hindustaanse cultuur. Jongens, kap er een beetje mee.
1: Ja, ik wil twee dingen
0: zeggen. Laat iedereen in zijn of haar waarde. En na Bahuja commentaar lever kersap koeke over. Ga naar jezelf kijken.
1: Ja.
0: Hou de spiegel voor, toch, voor jezelf. Na jasap koeke, wisje, wasje. Tegenwoordig social media.
1: Arinabol, dat is een mooi bruggetje waar ik eigenlijk naartoe wilde. Hamna ni kaise tu hama munin ke batien likaal lewege. Echt serieus.
0: Arre ham agam jani bati. Sommige mensen zeggen telepathie, maar laten we over telepathie praten zometeen, hoor. Maar wat ik wilde zeggen.
1: Telepathie, ja.
0: Is uit social media, hoor je het, hoor. Makkelijk.
1: Ja.
0: Is wel goed. Is wel leuk, social media. Maar social media ke ego nadeel bhi hai ga, eigenlijk. Bina soche samjhe. En redelijk anoniem, hè. En heel snel, ego gussa mein een vlaag. Kun je al iets schrijven of iets posten?
1: Zonder na te denken, zonder te onderzoeken, waar heb je naar
0: waar. Maar je hebt een mening erover, dus je moet het laten weten.
1: Direct.
0: Want andere mensen gaan daarop reageren en daar ga je goed op.
1: Ja.
0: Hoe meer reacties er komen, hoe blijer je wordt. Dus zo is dat ding ingericht.
1: Ja.
0: Dus dan ga je zomaar iets posten, maar als je iets normaals post, ik wil normaal iets posten, niet chockerend, dan gaan mensen niet reageren. Ja, een mooi bericht krijgen. Abe Nobelprijs voor de vrede, kijk hoe het ik hier luid. Normaal berichtgeving, niemand gaat reageren. Ooit me liek die je, over dat jago chorba, over dat jago
1: chorba.
0: Precies. Dus mensen maken het sappig, mensen maken het provoceren.
1: Ja.
0: En lokken reacties uit.
1: Ja, ja.
0: Maar als ik nu de media, social media, sorry hoor, moet het goed zeggen. Af Kalinja Kegobadba, of vorige week Kegobadba. Ik ga het niet behandelen. Maar iedereen weet waar het over gaat.
1: Ja.
0: En dan is er zoveel heisa en iedereen bemoeit zich ermee.
1: Iedereen.
0: Ik ga me er niet mee bemoeien.
1: Nee, ik ook niet. Nee, ik vind van Sunwalo, iedereen heeft een gezonde verstand gekregen, dus toch. Bijle poetsleer, ga even uitzoeken.
0: Ga eens goed onderzoeken.
1: Onderzoeken voordat je reacties geeft. Al na kon ik je zomaar budgetieker, kon ik je koets doekpantje houden. Want je weet niet wat de achterliggende gedachte is, wat dan ook.
0: Precies, Lloyd. Dit is de essentie wat jij zegt. Voordat je een mening vormt, voordat je iemand gaat veroordelen, voordat jij iemand gaat afslachten publiekelijk, Angeja Moise checker, wat is er precies gebeurd? Wat zijn de feiten? Wat is de aanleiding geweest? Je moet de context kennen. Je kunt niet op basis van één klein fragmentje al een heel oordeel vellen over iemand of iets. Kan niet. Zo nu wel het horas zo much carrière is op kam. Want je kunt heel makkelijk knippen en plakken en je kunt heel makkelijk iets laten echt laten lijken wat niet is. Toras je bachaike, want het zijn mensen met wie je te maken hebt. Je bent mensen aan het beschadigen. Onnodig.
1: Onnodig.
0: En dan hebben ze het over Hindustaanse cultuur. Iham loke Hindustanike paramparaba. Iham loke Hindustanike cultuurba. En dan halen ze ook nog de godsdienst erbij.
1: Alles
0: het hindoeïsme erbij of islam. Jongens, kappen ermee.
1: Ja.
0: Hamjani Lakoina Suni Hamme, ik ben schreeuwend in de woestijn. Maar ik ga niet anders doen. Ik ga niet op al die gekke dingen ingaan. Hey, heb een probleem, ja, op neoplosken. Nadja dik, ik wakka kregen. Jij hebt zelf genoeg problemen. Toen kan ik wak over span kregen. Ja, toch?
1: Ja.
0: Lloyd?
1: Ja, toen gozei
0: natuurlijk. En natuurlijk. Nee, ik probeer het uit te leggen een beetje. Met, zoals ik ben.
1: Ja.
0: Kijk, natuurlijk mag je een standpunt hebben. Hamna bolilaki baklol hoja. En dat je geen standpunt mag hebben. Maar doe het op een nette...
1: Kun je maar baklol?
0: Baklol. Maar baklol hamna bolilatu hoja. Dat je alles maar over je heen laat komen.
1: Ja.
0: Dat zeg ik niet. Ik ben geen Mahatma Gandhi. Maar ik zeg wel, hou het genuanceerd. Hou het netjes. Er zijn ook kleine kinderen die meekijken en meedenken en meekrijgen. Wat voor voorbeeld ben je aan het geven als volwassene? Thora soort samenkijken, Sunewalo. Klaar?
1: Ja. Punt. Klaar, punt. Koffie chime. Dus koffie chime is een ja, bio-huizenholle. Dus ja, hè, dan leg het een beetje nog een keer uit aan de mensen. Leraren moeten ook hun mobieltjes wegzetten of uitdoen of in de kluis bewaren. Wat vind jij ervan?
0: Terecht, want heel veel volwassenen zijn ook verslaafd aan dat ding. Toch moet je verslaafd, Bateloid?
1: Ham te verslaafd, maar ik ga niet zeggen dat het niet verslaafd is.
0: De doorkamer kan het.
1: Ja.
0: Want je bent aan het werk, je laptop staat aan, je hebt je mobieltje bij je, doe je mobiel, ik ga kamer, kijk op privé. Weet je, jij kunt dat combineren, dat is geen probleem. Maar stel je voor, je staat daar voor 25, 30 kinderen les te geven. En om de haverklap ga jij op je mobiel kijken wat er gebeurt.
1: Ja, maar dat kan niet. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet.
0: Daar kan het niet. En dat beroep kan het niet bij je.
1: Nou.
0: Of ik dat raar dat er wel haar minuut per taak ik ga ook een mobiel wachtkoeltje. Gaat toch niet, Lloyd?
1: Hey, toen kan ik bij dit jaar geweest om je bloed te laten prikken? Ja, hè? Voor de APK-keuring?
0: Ga maar van abne. Oeh, Karila, check Karila.
1: Toen abne checker, hè?
0: Abne
1: bloed.
0: Abne
1: checker. Hoe doe je dat dan?
0: Als ik hoofdpijn heb, dan begin ik na te denken. Goed systeem, maar ik ben garbar.
1: Oh, dan ga je meteen opmeten van een bloedrecordje.
0: Nee. Ik meet nooit, behalve inderdaad 1 keer per jaar of anderhalf of 2 keer per jaar soms als je bij de dokter bent. Hè?
1: Ja.
0: Dan gaan ze automatisch je bloeddruk meten. Hey,
1: maar ga met dergelijke spoitjes. Dus dan
0: spoitie?
1: Are kon wel ik aan het in toch? Kan goed je.
0: Hoe doe je iets hij jaar?
1: Kan je ook eens wel jaar? Sui, sui.
0: Bloeddruk meting doe je iets hij jaar?
1: Nou, maar ik heb het over bloed laten prikken toch? Bloed prikken?
0: Hoe doe je iets hij jaar?
1: Maar sui je het naam met dergelijke hij jaar? Echt serieus, zo dat je sui hè? Maar toch, hè? Heb ik gewoon verkeerde aderlijke pound jij gaat op? Ik denk meteen aan die mevrouw Pike in Amerika.
0: Weet je hoe naast ze ernaast prikken? Vooral Hindustani liggen op problemen. Hamlokke
1: dun.
0: Aders. Hamlokke aders, nas, khoonke nas, thora pater. Dus om dat goed te vinden, makkelijk te vinden, is iets lastiger. Hamlokke Hindustani kunnen nou eenmaal heigen op problemen. Wij hebben dunne aders.
1: Hoe komt dus, het eigenlijk dat we dunne aders hebben?
0: Dat is genetisch. Dat is in honderden, duizenden jaren zo gegroeid.
1: Ja.
0: Vegetarisch eten. Ja, dus wij hebben dat op een andere manier ontwikkeld. Onze aders zijn nou eenmaal dunne. Dat moet je maar accepteren. Dat is niet anders. Maar alleen die mensen die prikken, die hebben daar een beetje moeite mee. Dus ham je jaila baithila kursia me, dan ham suru kar deela ek kahani batawe ke zabar ke. Ki tu bachai ke rahi hai, want hamme bahut peera hove, tu loon hardam arnaas prek karega.
1: Ja.
0: Dat gewoon li vruta, nou die persoon is gewaarschuwd toch. Apo geconcentreerd prek karega.
1: Ja.
0: Or poetsa ke bhi van hoeveel ervaring heb je mevrouw? Hoe lang prek, hoe lang doe je dit werk al?
1: Nou ja, kan je toen een kroetoeke baren betalen?
0: Wacht.
1: Ham links, rechts, jij lap hier.
0: Kroetoeke over bij Pakrek hoor. Ja, toen onthoud ik er kroetoe.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst naar telepathie toch?
1: Oh, telepathie, ja. Kijk ze toe, Janja, Martijn.
0: Ai, dus kijk ze hem, Janja. Dus geloof jij erin dat mensen verbonden zijn met elkaar? Gewoon niet fysiek verbonden per se. Maar ze zijn mentaal verbonden met elkaar.
1: Ja, ik denk het wel. Want ik heb het vaker met jou dat jij precies weet hoe ik in elkaar zit. En wat ik denk en hoe ik handel en dat soort dingen. Want zie je, dan kan je zeggen, Janja, Jun.
0: Er is een theorie.
1: Zonder dat ik iets aan jou heb gezegd of wat dan ook. Hè? Dat is Janja.
0: Ja, dus soms voel je dat. Hè? Maar wat is voelen dan? Je krijgt een gevoel bij iemand. En je kunt de pijn voelen van iemand bijna. Of je kunt de gedachte voelen bijna.
1: Ja.
0: Of hoe vaak komt het niet voor? Kito belke le koike rekwabole van zo'n naam. Net ja trito ke belke. Of net toke sochi.
1: Ja.
0: Dat komt heel vaak voor, toch? Iedereen maakt het mee. Maar er is een theorie.
1: Komt
0: en
1: theorie,
0: die theorie is best wel interessant.
1: Acha. Nou,
0: ja, maar Muriyama op eigen. Maar Muriyama op eigen theorie.
1: Ab een kan toe kolle, Sunnewallo. Nu krijgen we weer. Aan het gaat wat doseren.
0: Bhashan. Nee. Wij willen onze mensen gewoon meenemen.
1: Ja.
0: In onze leefwereld. Toch? Ja. Lloyd, leefwereld. Hamar leefwereld. Lloyd doet dat. Khaliban Masi. Ham Khalibanmasi. Hamar
1: leefwereld. Mijn god, dat is joh. Maar dat bijzonder aan mijn leefwereld hier. Ja.
0: Eigenlijk delen we alles hier, hè, Lloyd, in dit programma.
1: Het is niet normaal wat wij allemaal delen. Subtitles, links, rechts. Ah,
0: die mensen kennen ons straks beter dan wij onszelf kennen. Hè?
1: Ah, hij is niet jouw eigen.
0: Ja, echt waar. Want sommige mensen kunnen letterlijk vertellen... Lloyd, hij zei bolis, rata toe, hij zei bolis, toe, hij zei bolis, toe, hij zei bolis. Boy, hem kabib hulgelietje, maar ja. Mensen onthouden dat wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, maar oké, okay, dat is liefde, dat is leuk. Dus wij zijn Priet Pangi hier, zo ja, nu.
1: Zeker.
0: En je hoeft het niet met ons eens te zijn. Nogmaals. Ham apen betaila, Lloyd, apen betawe, ham lo krutu karila apname. Apname, toch?
1: Ja, ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat wij een waardeoordeel hebben... of zeggen van doe dit of doe dat. Utor had me maar. Maar we triggeren jou wel. Om over iets na te denken. Nu is er een theorie. En ik zeg niet... dat het waar is of dat het niet waar is. Dat mag jij zelf bepalen. Toe op je parier likje, oriënteer je erop. Dan kom je wel tot de mening. En wat zegt die theorie dan? Die theorie zegt mensen komen elkaar steeds weer tegen in verschillende levens. Dus die groep mensen die je kent, Lloyd?
1: Hamsunila.
0: Diezelfde groep kom je in een volgend leven weer tegen... Dus die groep blijft bij elkaar, als het ware. Dus die atma's die er zijn...
1: Ja.
0: Usab na ieder uder zo marchal jaiga.
1: Ja.
0: Ze vestigen zich binnen die groep weer.
1: Ah.
0: Dus, bijvoorbeeld, lau assembly, jij kent 100 mensen nu.
1: Ha.
0: Waarvan, dat is je grote cirkel. Dan komt er een kleine cirkel. Dat is admiwali. De omanego cirkel. Hij gaat misschien van 3 mensen, 4 mensen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dierbare. Nou... Zo werkt het dus bij die atma's. Dus in een volgend leven kan het zijn dat jij je zoon weer tegenkomt.
1: Ja.
0: Maar dan in een andere gedaante, in een andere vorm. Dat kan een mens zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Maar Zuidhoise ke utor bhairehiga. Of toe ook er, weet je, behinder je. Dus, maar die groep blijft intact.
1: Ah, oké.
0: Hoe vind je die? Dat is echt een hele bijzondere theorie.
1: Is een bijzondere theorie, ja.
0: Dus dat betekent dat je een band hebt met iemand na Ijiwan Mekhali.
1: Sada.
0: Maar Sadiose.
1: Sadiose, ja.
0: En hij weet niet hoeveel levens je elkaar al tegen bent gekomen. En hoeveel gedaantes, hoeveel vormen. Dus dat is een theorie die, ja, waarvan je niet kunt zeggen het is waar. Maar je kunt ook niet zeggen het is niet waar.
1: Hmm.
0: Dus ja, dat is best wel bijzonder.
1: Dat is best wel bijzonder. Dus toe eigenlijk maar cirkelomen. Of hem eigenlijk door cirkelomen.
0: Dus de theorie zegt dat wij elkaar in ons vorige leven ook al kenden.
1: Ja. Kijk, kon je relief daarom bij de zomaar naar me?
0: Hem relief, schapenherder. Maar toen hem maar schapenrelief.
1: Ik bekijk toch eigenlijk maar complimenten, mijn man.
0: Que de klek jan ke baat hem karila te hovega. Ah,
1: bole, je damia bidwaan, bidwaan hega. Hij kan geweldig praten en uitleggen. Nou, dat moet ik wel toegeven, mensen. Kabi ham apen baat sunile, de ham sotila van uit, en die rustig ze betia. De kese anen ke na mooi ze betia.
0: Ik kan het niet ontkennen.
1: Ik ben een bolle pandit dokter Anand. Hey, mooie naam hoor. Mooie titel krijg je, pandit dokter Anand.
0: Sunna.
1: Dokter pandit Anand.
0: Bara mooi, mooi. Dankjewel. Pulo.
1: Je hebt er niks aan, maar goed, in ieder geval die titels
0: krijg
1: je.
0: Nee, maar waardering is leuk. En als mensen het leuk vinden, dan... Weet je, daar doen we het toch voor, Lloyd. Hamloke ekkosis na milega. Hamloke samay nikar ke toch, tussendoor...
1: Koffie, chai,
0: abbe khaik na khaik pa ili hamloke, maar we doen wel dit eventjes.
1: Ja, nee, dit
0: en dan gaan we tussendoor...
1: Ja.
0: Dan gaan we tussendoor ons broodje snel naar binnen werken, maar... Omdat ego breekbaar, dat vinden we leuk.
1: Het is echt werkelijk zo. Voordat ik hier naartoe kwam in de studio, ham even snel kuskaleli, koffie heb je. Ham maar koffie doen, terwijl ik eigenlijk nu koffie wil. Maar ik kan niet koffie gaan maken nu, want ja, ik heb programma gezet bij Niga.
0: Nee, or hamuna jijke lezen, kiltor gaat hij dus.
1: Nee.
0: Kidwagabraiga.
1: Ja. Goed, de minister van...
0: Nee, maar het is leuk. Het is leuk dat we mensen blij kunnen maken.
1: Ja, nou ja, vanaf vandaag zeg ik dan tegen jou dokter Arend of niet dokter?
0: Nou, professor, meester, professor. Dokter, doctorandus, ingenieur. Sap titel van je maar plakken. Zit
1: na titel, sap toch een mil jagen.
0: Bara mooi, bara mooi.
1: Padmashri hem bolen, Padmashri Anand.
0: Jetne bolie, otne mooi.
1: Padma Bhushan, Padmashri, wagaira. Sap titel toch een mil se kehega.
0: ना हम मांगिला एगो ना महाआनंद
1: महाआनंद ना या सुना वो तो हमारा नमो में है या तो महावीर या है
0: हम तो कहना महा हमें दे दे तू तब मैंने कंप्लीट
1: इस अमिताभ बच्चन vandaag jarig vandaag is 9 oktober toch of was hij gisteren jarig
0: boy
1: hij moet in deze dagen jarig zijn denk ik hoor.
0: Lloyd, ik ben slecht ingevoerd. Okay, toen Jani, hoe je gewoon hem naam mooi, Jani?
1: Nou ja, als de mensen weten, laat het even weten.
0: Hij is Suriname kebat bat ja.
1: Suriname kebat maar bat ja.
0: Suriname kebat ham Jani. We hebben het vaak gehad. Hè. We gaan het zo meteen over Kroetoe hebben. Want kennelijk heb jij een Kroetoe ding.
1: Ja.
0: Doe jij je Kroetoe ding?
1: Nee, Kroetoe ding. Oké. Kijk, ik sta open voor kritiek en correctie en reflectie. Dat doe ik zelf natuurlijk. Maar als wij collega's onder elkaar praten, dan zijn we ook opbouwend kritisch. Hè? Van Chizwa is een keer, Dus daar gaat het over. Iemand reageert daarop. Van Lloyd, je doet het goed. Wakar Wagela, je bent duidelijk. En bla bla bla. En jullie zijn een team. En dit had achter de schermen gewogen. Maar nou ja, hem ook niet bij Pripang in Karelas op Jones. Ja, dus geen probleem.
0: Dank je wel dat je Lloyd in bescherming neemt. Mooi.
1: Ja.
0: Lloyd heeft dat nodig. Lloyd is een kleine totaal naar de kamer. Hij heeft dat nodig om beschermd te worden. Hey, mensen weten niet hoe dik jouw huid is.
1: Ik heb een olifantenhuid, mensen. Dus maak geen zorgen.
0: Nabol.
1: Maar je had het over, je wilde naar Suriname gaan over Kroetoe?
0: Nee. Dus jij had het over Kroetoe. Maar Sunna, Iwerwa me hamego chit yato jaiga. Elke keer weer hoor, als ik aan Suriname denk.
1: Dan denk je aan, weer was het ook eens een
0: naam. Na je barisch hoogtrakaske.
1: Ja.
0: En je moest naar school, als klein kind.
1: Ja.
0: Hamna niet toe jatre, school ki na jatre.
1: Ham jatre school.
0: Ki toe gare baitre.
1: Nee, schoolia ke naam, Johnny and Penn school. In Suriname. Hasna boiti merhaigo ego hoekpe. Hoekupera. Johnny
0: wacht,
1: en Penn school.
0: Dit moet je beter uitleggen. Waar is Hasna boiti?
1: Nieuwe grondweg is een zijstraat van Livorno.
0: Hasna boiti. Oké.
1: Ook een naam. Eigenlijk heet het nu weer gevonden weg of zoiets. Hasna boiti.
0: Oké.
1: Nieuwe grondweg heet het, ja.
0: Dat toen wampe jatere school.
1: Ha, Johnny en Penn school.
0: Johnny?
1: En Penn school.
0: En Penn?
1: Ja.
0: Ik kon naam heen.
1: Hamun en ik kon school ira. Maar wat gaan jullie wel?
0: Oké. Dus toen jatere gore school.
1: Ja.
0: Op je slippers toch?
1: Ai, ik heb ik een jutwa hama patal ha. Kabi hama ego slipper wa. Ja, net je hebt toch van die slippers. Doen kabel.
0: Teen slippers.
1: Ja, en dan gaat dat ding stuk. Hey, migado, bra, doek
0: raar. In Suriname had iedereen teen slippers.
1: Boy,
0: die andere slippers bestonden volgens mij niet. Of ja. Ze waren te duur. Rahoya, kahena rahoya.
1: Ja.
0: Maar de gewone Surinamer droeg een teen slipper.
1: Ja.
0: Han tot dat tenua ik kan die oro chargo umurien ik wat kan die.
1: Chargo gor.
0: Daarom heet het een teenslipper.
1: Teenslipper, ja.
0: Maar patra en ja. Niet van hoge kwaliteit.
1: Nee, man, chinoa kan hij zeker maar.
0: Dus ik heb daar heel veel herinneringen aan, echt waar. Hoe zeg ik in Bataichuk libat jabi? Maar ik kan het nog een keer vertellen, je toen zoene mangloit.
1: Ah, am mangla zoene, admin bi mai zoene, zoene wel of bi mai zoene.
0: Dus. Sapkooi, hamre jaan, meeste en mi gore jatra school. Sommige mensen werden afgezet volgens mij. Omdat dus op ke mai bab ke auto raha en tijd raha. Hè? Maar de meeste kinderen gingen lopen naar school of
1: lopend,
0: op de fiets.
1: Lopend hoor, echt lopend. Gaan ja. Toch? Ja man.
0: Zeker basisschool.
1: Ha.
0: Lagere school, sorry.
1: Lagere school.
0: En dan ging je op gore. En later middelbare school, dan ging je misschien op de fiets.
1: Ja.
0: Toch? Zoiets was het.
1: Ha.
0: Dus gore chalke jaiye, maar dan jab barkwa aave kaske san naam mein, ta rastwa bhar doob ja. Vooral ek jagha pe, jahan pe cultures rahat ra, barka cultures. Boy, da nader ye di kuil, maar je wist precies waar het was toch, die kuil?
1: Ha.
0: Ab soche kuilwa kaise hem pasa ho ye kwa kanti kaise aai rastwa ke.
1: En je weet waar, tu jane kaan holwa aiga.
0: Je ziet dat toch. Maar chahe dubbel le higa rastwa verder. Maar je weet van ja, pe jam dusab da mo fado ina kuil.
1: Ja, ja.
0: Je kent die plek uit het hoofd.
1: Ja.
0: Maar nu moet je gaan gokken een beetje van oké, ik moet een beetje naar links en hier een stapje naar rechts. En hey, dat ding was een hele opgave hoor. Maar iedereen ging toch in korte broek naar school?
1: Ja, man.
0: Alle jongens broek. Gingen in korte broek,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus dan moet je je slipper eerst in je hand houden.
1: Ja.
0: Want slipper wel niet, niet jij toch? Maar niet aan mijn vast houden. Ja, toch, toch, toch, toch.
1: Ja, toch, toch, toch,
0: toch, toch, toch, toch, dus dan moest je het in de hand houden.
1: Je hebt wel wat aan me, chachtam. Ja, niet natuurlijk.
0: Toen ja, net chachtam. Tok, toko, tok, toko. En dan ging je... Dus dan hield je het in de hand, want je wilde dat risico niet, ja. Niet lopen.
1: Ja, ja, ja.
0: Kies slipper wat toet jij ook hiermee. Want als je te veel druk zou zetten, en je zou je slipper eruit trekken, als dan, hè, broko, hè? Dan was je slipper kwijt. Had je 3 maanden geen slipper meer. Had je
1: ik weet meteen wat je bedoelt. Ja, als je zit te betalen, dan lijkt het alsof ik het nu al beleef op dat
0: alsof
1: op dit
0: je het
1: moment.
0: Maar slipper wat plak hoor je toch?
1: Ja.
0: Slipper wat plak hoor je niet, dan trek je hem omhoog zo. Ah, hier sta ik mop op af. Je hele slipperstuk. Oké. Okay. Ja. Dus dan hield je het in de hand en dan ging je door het modder, ging je de andere kant op.
1: Ja, ja.
0: Kijk, die mensen die rijk zijn geweest, die hebben dit niet meegemaakt.
1: Nee, die hebben niet.
0: Juist. Maar Garib Surinamer, mensen die niks hadden, hebben dit meegemaakt. Ja,
1: ja zeker.
0: Dit heb ik meegemaakt.
1: Het gros. Ja.
0: Ja, heel veel mensen. Dus dan moest je door die toktoko, door die waterpoel. En dan checkte je of Kisapkoos mooi hek. Ja, natuurlijk is alles goed, toch? Gorwa, behalve ik de Morsuba. En dan kwam je op school aan. Maar die scholen waren niet heel ver, hè, gelukkig.
1: Yeah, yeah.
0: Dus na een x aantal minuten was je al op school. En dan stond er een rij bij 1 kraan. Ik kijk wat de kraan daar, Trasoliame. Zo'n buitenkraan. En dan stond er een rij en iedereen mocht in die rij gaan staan. En dan mocht je even snel je benen gaan wassen en je voeten wassen.
1: Yeah,
0: yeah. Kranua kula leto, dus iedereen ging achter elkaar. Boep, boep, boep, boep, boep.
1: Yeah.
0: Heel snel, na sabu, na mun kuchna, geen handdoek, niks.
1: Na kuchna.
0: Geen crème, niks.
1: Na.
0: En zo ging het dan.
1: Ja. Even,
0: ah, gore-gore, pijdel. Ah,
1: gore-gore.
0: Pijdel is een ander woord. En gore-gore is een goed woord.
1: Slipper is Dalaila?
0: Slipper of Dalaila? Zelfde.
1: Ah, ja,
0: zelfde. Hoe zou ik kebayar?
1: Ja.
0: Hem trouwt dat Jani Batiki hem jabez sap Hindi woord gebruiken.
1: Ja.
0: Of Urdu woord. Hoeft niet.
1: Hoeft niet.
0: Hem Hindustani Batiki. Ik praat Prispangi.
1: Ja, Ruud Kanhai bole inderdaad. Penny en John School is in de nieuwe grondweg. Ruud Kanhai, welkom bij Ujala's Coffee Chai. Hé, maar de nou zullen we al weer heen.
0: Ruud, wie borwa hoiga?
1: Ruud to borwa.
0: Torelli.
1: Hamadri Ruud to borwa.
0: Tapu Jani Chijuwa toch?
1: Ja.
0: Nee, maar dat ging die slipper stuk toch, Lloyd?
1: Haar,
0: die teenslipper. Maar weet je hoe ik hem ging repareren? Niet alleen ik hoor, volgens mij heel veel mensen.
1: Kijk
0: eerst ging je met plakband doen.
1: Oh nee, je moest hem branden of zo, no?
0: Na branden kan plakband toch? Plakband is lekker hier. Als je plakband, dan hield hij een klein beetje vast. Oké, okay. Mijn slipper was weer intact, een beetje. Oké, okay. Maar je ohunakama, dan moest je een spijkertje pakken. Echt waar? Je hebt gewoon een spijker, toch? En dan boorde je daar een gat doorheen. Zodat hij onderin bleef.
1: Onder. Erg is dat, erg is dat.
0: Zo moesten we overleven bij jou.
1: Ja.
0: De jongeren die nu denken, die luisteren, die denken van het zal wel allemaal.
1: Die hebben dit soort dingen niet meer. Usap kunt ook knappen, zoek. Nee, maar die tijd, Giewege. Maar ja, als je dat soort dingen hebt meegemaakt in Suriname. Ja.
0: Het leuke is, we voelden ons niet ongelukkig.
1: Nee, helemaal niet, man. Ik kobunna.
0: We waren gewoon gelukkig.
1: Wel, een kratatje, jongen, heb ik hem maar helemaal niet. Nee,
0: dus hamlok reili India mee. Ik wil mooi baten, wat ook aansluit hierop, op gariptai. Op opgroeien in armoede, maar toch gelukkig zijn. En soms hebben wij in Nederland heel veel wilde, maar we zijn nog steeds niet gelukkig. Daarover moet je ook nadenken als mens natuurlijk. Ja. Dat is wel een hele serieuze ding, hè? Koffie en chai vandaag.
1: Ah, kan je een serieuze watch? Ligt dat aan mij? Nee, maar vertel even. Nee, India kan je niet betalen, want mensen lachen zich ook nog steeds kapot om allerlei andere dingen die wij hier bespreken. Dus ja.
0: Oké. Has je altijd het chasunewala? Dus India met hem lukt really. Met een groep mensen. Nou, Vijay erbij. Dus wij zijn op onze hotelkamer. Vijay en ik praten gewoon tories. Je zit mooi in een 5-star hotel, bizar.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus wij kijken naar buiten. En we zien op afstand, tot dat duur me, zien we een peer, een boom. Op perwake niet waar, ik aantal het mee bij het halba. Mannen, vrouwen, gewoon gezinnen.
1: Ja.
0: En ze hebben een kampvuur gemaakt. En ze zijn aan het lachen. En ze zijn muziek aan het maken. Ze zijn aan het eten. Ohamlok takila uit ons hotelkamer. Elke dag hebben we dat gedaan trouwens. Echt hetzelfde ritueel.
1: Ja.
0: Volgens mij 2 weken lang.
1: Ha.
0: En toen keken we ernaar en dachten bij onszelf van... konden wij maar daar zijn? Bij die gezelligheid, onder die boom.
1: Oh ja.
0: Dik het naar gezellig is. Man. Kijk hoe ze lachen met elkaar, liedjes zingen, kampvuur hebben. Zeg Vijay tegen mij...
1: Kelly.
0: Ehitje jua oesap zo tegen hamloke takke.
1: Dik het toch?
0: Dik, man, 5-star hotel.
1: 5-star hotel. Konden wij maar daar zijn, inderdaad, ja.
0: Dit is een soort levensles.
1: Houd te hebben. Dat is waar.
0: Dus soms hamlok dusachi takila sochila, het gras van de buren is groener, toch?
1: Ja.
0: Altijd.
1: Aha.
0: Dus oetje jua or mooi dik hamloke.
1: Ja.
0: Dan hamlok apneke verlangerila soms naar die tijd ook. Maar ik betrapte me erop laatst weer op vakantie.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zit daar in een hotel.
1: Ha.
0: Ik kijk naar buiten. Met mijn dochter samen.
1: Ja.
0: En we kijken naar buiten en we zien daar een paar mannen onder een boom zitten. Bijna vergelijkbaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Ratiaken.
1: Ja.
0: Ratiaken.
1: Atohuma heb je er ook een jij aan buiten.
0: En ik kijk naar ze hoe simpel zij met elkaar zitten.
1: Ja.
0: Gewoon een chota katafra, een paar stoelen, total kursie. En ze zijn uren met elkaar aan het kletsen.
1: Ja.
0: Elke avond.
1: Mooi. Maar dat is wel iets voor jou.
0: Ja, dan denk je van, hey, eigenlijk, dik, is heb ik kushna haiga. Althans, paisaisa. Maar kijk hoe gelukkig ze zijn met elkaar.
1: Mm.
0: Door gewoon met elkaar het beste van te maken. En, dus je hebt niet altijd geld nodig, Lloyd.
1: Nou,
0: om een geluksgevoel te ervaren.
1: Inderdaad, nee.
0: Hè?
1: Hey, wat een mooi verhaal is het. Nou ja, Don, kon je doen bij Tim Heijga. Twee dingen. De minister van Oorlog van de Verenigde Staten. Hoe mangen we 4 peloton om live streamen? Want ik denk ik kabel.
0: Executie.
1: Executie, ja. Maar die willen ze gaan live streamen. Die Amerikanen worden steeds gekker. Hè? Dit kan toch niet?
0: Ja, dus even heel kort, ik ga geen namen noemen en zo. Dus die man, die heeft heel veel mensen vermoord in het leger.
1: Ja.
0: Hij bleek toen aanhanger te zijn van Afghanistan of zoiets. Zoiets ergens. En die mensen zouden uitgezonden worden naar Afghanistan. Hij werkte als psycholoog of psychiater. Hij zei, coach, werkte hij daar. Hij heeft die mensen gewoon doodgeschoten, klaar. Nou, hem willen ze gaan executeren volgens het militair recht. Omdat hij militair was. En hij heeft een militaire misdaad verricht in Amerika.
1: Ja.
0: Jegens militairen.
1: Ja.
0: Dus er komt een openbare executie op 3 december volgens mij. Dus dat wordt een hele leuke Sinterklaas.
1: Nou ja.
0: En het aparte is nu, hij wil het live laten uitzenden.
1: Ja.
0: Afschrikken toch? Mensen laten afschrikken van kijk, wat wij allemaal doen... Als jij een terrorist bent.
1: Maar in dunia bhartje, lurken wie daar keertje. Wil je dat wel laten zien?
0: Hij wil het live laten uitzenden. Amerika wil het live laten uitzenden. En Nederland heeft nu al onderzocht, binnen 24 uur kennelijk, dat ze het niet kunnen tegenhouden.
1: Nee, dat kan je niet tegenhouden.
0: Vanwege vrijheid van meningsuiting en pers, orkainikaka. Dus, maar volgens mij zijn dat ook... technologische dingen hoor, weet je, beperkingen, dat ze het niet kunnen tegenhouden.
1: Inderdaad.
0: Want al die servers staan in Amerika, dus fire do.
1: Ja.
0: Dus 3 december, Kesunewalo, mocht het doorgaan en je houdt van executies, het is wel bizar hoor.
1: Toen man je dik, hè?
0: Jezus, dan, je moet er toch niet aan denken.
1: Nee.
0: Het is geen film, hè? Wij denken dat het een film is en nep is.
1: Ja.
0: Maar dit is niet nep, dit is echt.
1: Ja.
0: Dus Nederland boltjoekelbaf van we gaan het niet kunnen tegenhouden.
1: Nou ja, ik wil iedereen vandaag ook feliciteren. Hamlok Breaking News, Lely Hega, in Ujala's Coffee Chai middagshow mee. Vandaag is de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen door de Zuid-Afrikaanse oud-ICC-rechter Navi Pillay. En volgens mij is ze van Indiase afkomst. Vijay, als ik me niet... Vijay, Anand, als ik me niet vergis.
0: Nee, volgens mij niet.
1: Niet?
0: Volgens mij niet, volgens mij niet. Maar het zou kunnen, hoor. We moeten dan nader...
1: Hindustani gaat de kaaien.
0: Ha, maar volgens mij niet. Maar hoe is dat? Kijk, we moeten even erin duiken. Kijk, dit is natuurlijk wel een soort statement richting Trump.
1: Ja.
0: Van Trump, jij wil de ICC weg hebben. Weet je wat we doen? We geven juist een oud-rechter daarvan dit ding. En niet aan jou.
1: Klip,
0: want Trump had gehoopt dat hij het zou krijgen.
1: Kiesie mooi, kiesie mooi. Kiesie
0: dus
1: mooi.
0: Dat ding is gewoon een symbolisch ding om Trump... Maar Trump raakt helemaal geërgerd nu.
1: Oh.
0: Dus Trump is wel een vervelend mannetje daarin.
1: Kijk naar
0: die euro.
1: Nou ja.
0: Hoe op een dek ga ik din? Don, hoe jij ook
1: het ik mijn ik baat ook er bij de band.
0: Eerst zien dan geloven.
1: Ja.
0: Maar er is iets vervelenders aan de hand. In Nederland.
1: Ab Nederland met kabel.
0: Justilgus Bolisba in een toespraak. Oh. Gisteren of eergisteren.
1: Ja.
0: Van Rusland is onze vijand.
1: Oh. Oh ja.
0: Dus de minister van hoe heet dat, Defensie?
1: Defensie, hoe boleh ik dat Rusland hamlok je vijand ba?
0: Abitelijk Nederland, hoe bat je na bolis raha?
1: Ja.
0: Sap kun je boleh niet, Rusland is de agressor, Rusland dit, Rusland dat. Maar nu heeft ze gezegd, en ze spreekt namens het kabinet, Rusland is onze vijand.
1: En waarom zegt ze dat?
0: Dus niet dat Rusland vijandige acties onderneemt, maar Rusland is onze vijand. Dat is niet goed gevallen.
1: Ja.
0: Dat is niet goed gevallen in Rusland.
1: Nee, natuurlijk
0: nu
1: niet.
0: Nu eist Rusland duidelijkheid van Nederland. Van toe, Bol, regering. Bedoel je dat echt? Dat wij jouw vijand zijn? Want dan zijn we in oorlog met elkaar. Want ik ben je vijand. Of is het een slip of the tongue en wil je het nuanceren? Dus ja. De bal ligt nu weer bij Nederland.
1: Bij Nederland natuurlijk,
0: bij het kabinet.
1: Ja. Ja.
0: Omdat deze vrouw iets heeft gezegd. Weet je, je gaat toch niet met Rusland in oorlog willen komen nu? Dat is toch totale onzin?
1: Nee, natuurlijk niet. Bedoel,
0: dan doe je toch liever diplomatiek. Waarom roep je dit soort dingen? Puur voor de bühne?
1: Ja. Yeah.
0: Om te scoren? Dus ik vind dat juist wel gevaarlijk.
1: Ha.
0: En in eigen land. Alleen, het is bijna ondergesneeuwd. De meeste mensen praten er niet over. Het is weggeslipt bijna.
1: Ja.
0: In al die nieuwsberichten die er zijn. Maar ik vind het wel alarmerend.
1: Ha.
0: En nu zal er niet 1, 2, 3 een oorlog uitbreken. Natuurlijk niet. Maar het kan wel een vervelend staartje hebben. En als het nog een paar keer gebeurt. En nog een paar landen hè, gaan zo roepen en zo. Ja, dat is niet goed.
1: Maar wat is achterliggende
0: gedachte? Wat heeft ze willen bereiken?
1: Is het echt voor de bühne of zit er toch wel wat meer achter aan?
0: Ik vraag me ook af, wat heeft ze willen bereiken?
1: Ha.
0: Ik vind dat ze daarvoor op het matje moet worden geroepen. En dat de Tweede Kamer haar tanden moet laten zien. En dat Jette ook iets ervan moet vinden. Want ze praten niet, of ze praten wel met één mond. Of ze praten niet met één mond namens het kabinet.
1: Ken je hem ook een belkrul, jij?
0: Nou ja, Hamlok gaat hij nahaalbaar. Hè? Maar ik hoop dat andere mensen, en dat zal vast wel gebeuren hoor. Ja, dit is nog niet klaar. Dit is nog niet klaar, Sunewalle. Dus de komende dagen, Aardbian, Tusunia hierover meer in alle media. Wij hebben hem alvast aangezet.
1: Zeker, zeker, zeker. Dus ja, Jontje Hamlok Borila en dan zie je echt op het nieuws of wat dan ook. Dezelfde dag of de dagen daarna, dan wordt er inderdaad over gesproken. Maar dan weet je ook van Hamlok Batjaatje Klikkerbaar mee.
0: Zo is het, de Janta Cockroach Party.
1: Ja, Kabelokker.
0: Dekker het hoor, ook aan Liekhega. Zij beweren in India met Hega, het was een kakkelakke partij.
1: Kakkelakke partij, ja.
0: Janta Cockroach Party. Zo is het begonnen. Jongeren hebben het opgezet.
1: Hè? Ja, ja.
0: Zij beweren nu dat er duizenden aanhangers zijn opgepakt door de regering Modi. Of het waar is of niet waar is, Hamna Janila. Maar dat is in aanval wat ze zeggen. Maar ook een van hun woordvoerders, Deepak Balian, die is ook opgepakt. En zo zijn er meer mensen opgepakt. Dus Kahowega India met Patanahiga. Want India gaat door als grootste democratie ter wereld.
1: Ja.
0: Maar de laatste tijd zie je toch wel dat die democratie, dat valt wel een beetje mee hoor.
1: Ja.
0: Het is wel de partij van Modi die met harde hand gewoon regeert. En heel veel mensen vinden dat geweldig. En er zijn genoeg mensen die zeggen van luister, eigenlijk is dat niet helemaal goed. Want India is altijd een land geweest van Keese Bolega. Waar iedereen mocht zijn wie die is en wat die is.
1: En je mocht zeggen wat je wilt, wat dan ook.
0: Ja. Geseculeerd, toch?
1: Ja.
0: Dus de regering is gescheiden van de rest en dat soort dingen. Dus alleen de laatste tijd, de laatste 10 jaar, sinds Modi aan de macht is, zie je wel een beweging in India. En heel veel mensen zijn daar blij mee. Want daarom wint hij de verkiezingen elke keer in India.
1: Ja.
0: Maar er zijn genoeg minderheden die zeggen van wacht even, Kahowegajar, dit land wat zo tolerant was, waar is dit land naar het toe bewegen nu?
1: Hmm.
0: Dus dat is ook wel een beetje een punt van zorg en aandacht, waar wij niks aan kunnen doen, maar het is wel goed om erover na te denken en een mening erover te vormen.
1: Ja.
0: Van wat kan wel, wat kan niet. Want juist een land van maximale tolerantie, daar zie je dat nu weg hebben een beetje.
1: Hmm. Nou ja, we gaan het zien. Wat de reden is dat een paar mensen zijn aangehouden. Dekkeltje. Valt niets over te zeggen.
0: ChatGPT en dat soort dingen, Lloyd.
1: Ja.
0: Programma's. Die teksten voor je schrijven en zo.
1: Chatbot doen, hè?
0: Ah, sap kooi liek het, tekstjes. Iedereen gebruikt het bijna.
1: Oh, sap kooi is het gebruiker.
0: En mensen die het niet gebruiken, die lopen een beetje
1: van
0: achter.
1: Van klein tot groot, iedereen gebruikt dat. Het
0: is een makkelijk hulpmiddel, dus je gebruikt het gewoon. Nou, die gaat een soort watermerk aanbrengen. Ik wou programma met Haiga, maar ChatGPT gaat het ook doen.
1: Ja.
0: Dan kun je met software kun je zien of het door chat is geschreven of niet.
1: Ja,
0: dus software gaat software controleren.
1: Ja.
0: Ze zijn al heel ver daarin nu. Dus op een gegeven moment wordt het geïntegreerd in je e-mailsysteem.
1: Ah.
0: Dus dat gaat bijvoorbeeld toe... Outlook gebruiken.
1: Ja, en
0: dan krijg je een melding van dit stuk tot dit stuk komt uit chat.
1: Uit chat. Of,
0: waarschijnlijk.
1: Of door AI gegenereerd. Iets dergelijks.
0: Dus de wereld gaat toch wel een beetje... op dat gebied een beetje veranderen.
1: Nou ja, op zich is dat toch wel goed. Want ja, ik bedoel... anders lijkt het alsof het uit jezelf komt. Hè? Bepaalde dingen. Oudjes waarna altijd waar. Hè? Je wordt wel geholpen. Het kan ook zijn, kitoappen, input delen. Hè? En op basis van je input krijg je dan een heel ander soort tekst. Of wat dan ook. Oké, dat
0: je
1: kan.
0: Je moet wel altijd controleren.
1: Je moet wel, hoor. Ja.
0: En niet één op één overnemen en neerkwakken. Want dan gaan mensen het zien dat je het uit chat hebt gehaald.
1: Maar ik vind ham vind ik een laatje het botonhega is ook een beetje gevaarlijk voor onze jeugd, want ham denk heel de jeugd gebruiken als therapeut.
0: Nou ja, mensen zijn verliefd op een bot.
1: Ja.
0: Mensen willen trouwen met een bot.
1: Nee, maar
0: mensen willen een relatie beginnen met een bot.
1: Maar dus, stel dat je
0: dus
1: dat
0: je vertrouwt je bot helemaal.
1: Ja.
0: Maar inderdaad wat jij zegt, Lloyd. Dus als je een probleem hebt, dan leg je poëzie hoor je door DGP.
1: Ja.
0: Je hebt een puistje ergens. Dan maak je een foto daarvan. Dan zet je het in een van die programma's. Dan vraag je van Ikonjiba. En dat zegt dat ding van het is onschuldig. Of je hebt weet ik veel wat. Hè? En dan pas ga je naar de dokter. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat ding kan je ook op het dwaalspoor zetten, inderdaad.
1: Ha.
0: Terwijl het iets gevaarlijks is, kan dat ding zeggen van het is niet gevaarlijk. En dan denk je van ik geloof het wel.
1: Ja.
0: En je gaat niet naar de dokter. Hoi, Sakega. Ja,
1: hoi, Sakega. Nou,
0: even een paar andere dingetjes, Lloyd. Heel snel, voordat hem boel jij. Want hem onthoudt een liedje, waar je zei. Dus er is een roep in Nederland dat we terug moeten naar de 5-daagse werkweek.
1: Ja, dat lijkt me een beetje...
0: Dat zou weer de norm moeten zijn en niet 4-daagse werkweek. Heel veel jongeren kiezen ervoor voor vrijheid. Meer vrijheid. Dus ze willen 4 dagen werken en 3 dagen vrij zijn. Heel veel jongeren. Toepoetje. Jongeren, die staan zo in het leven. Wij wisten niet beter dat je 5 dagen in de week moest werken.
1: Ha.
0: Dat had voordelen, maar het had ook nadelen.
1: Yeah.
0: Nou, jongeren zeggen van luister, die werk- en privébalans moet beter zijn.
1: Yeah.
0: Dus hamlok mangila charochkamkere. Maar er is nu wel een roep weer van jongens, wat moet die norm zijn? Moeten we weer gaan normeren? Moeten jongeren een dagje meer gaan werken? Want we hebben werknemers nodig. En dan kunnen ze meer verdienen. En dan kunnen ze makkelijker een huis kopen bijvoorbeeld. Of moeten we het lekker zo laten?
1: Is een vraagteken, ja. Nou ja, goed, mensen moeten dat zelf gaan beantwoorden voor hunzelf. Ik zou zeggen, liever minder werken hoor, Arnold. Hè?
0: Nog minder, hè?
1: Nog minder.
0: Liever 3 dagen werken, 4 dagen vrij. Nee, maar voor ouderen zou dat goed zijn, hoor, Lloyd.
1: Voor ouderen zou het goed zijn om minder
0: dus
1: te gaan werken.
0: Dus je zou een systeem kunnen maken van tussen de 20 en 30 jaar moet je 5 dagen in de week werken. Tussen 30 en 40 ga je naar 5.
1: Ja.
0: Tussen 40 en 50 ga je naar 4. En vanaf je 50ste ga je naar 3 dagen.
1: Ja, hey, ik stem ervoor. Ik stem ervoor.
0: We hebben het ontworpen, klaar. Dit moet
1: de norm worden. Dit moet het worden.
0: Dit is de norm, ja.
1: Ja.
0: Ook dichtlijk doe je me niet meer oplossen. Direct, dat probleem was. Dus,
1: Jetten kan ons gewoon bellen en dan hebben we meteen oplossingen voor alles en nog wat.
0: Direct. Er is ook een andere discussie trouwens. Als je het hebt over werk. Hè? Nee, er zijn bedrijven die zeggen van luister nou. Eigenlijk is dat thuiswerken best wel leuk en aardig, prima. Het functioneert ook redelijk goed. Maar eigenlijk moet je je collega's ook wel zien.
1: Natuurlijk, je moet ze zien. Je moet ze zien, toch? Vind ik wel.
0: Dus we willen dat je 2 dagen in de week verplicht komt werken. Op kantoor.
1: Niks op tegen.
0: Kijk, daar kun je ook over nadenken, Lloyd.
1: Ja, vind ik een goed idee.
0: Toemang ega, hè? 2 dagen verplicht op kantoor. Hoezak ega. Ha. Maar er zijn genoeg mensen die zeggen van nee, onzin. 1 dag is genoeg. Of 3 dagen. Of... Dus daarover moet je ook nadenken. Is sap nawa chicha ega, Lloyd? Ik heb ourat haiga, ik heb ourat geil haiga. Die heeft 4 kleine kinderen.
1: Ja.
0: Ouchalke kruspe.
1: Kruspe. Met 4 kleine kinderen?
0: Nee. Ladkon ke ghare chhod
1: dees. Oh, ghare chhod dees. Oké.
0: Zonder oppas.
1: Nee.
0: O sabse chhodkwa raha 4 maanden
1: oud. Nee, Anand. Dit kan echt niet. Echt waar. Dit kan echt waar. Niet.
0: Ietje joa bhaile Amerika me. Sunne walo.
1: Ja.
0: Doe je hapta ke baad ba of 1 hapta ke baad ba. Isse kuch ba. Niet lang terug hoor. Maar hem onthou kalleri, maar bhul kalleri, bole ke.
1: Ja.
0: Betaw ik, sorry. Dus ab hamme yaad hoi ke chij wat. Dus aurat ja, alleenstaande moeder.
1: Ha.
0: 4 kinderen. Dus dan vraag je ook al af van, hè, 4 ladken.
1: En jongste kind 4 maanden.
0: En ze heeft gewoon een cruise geboekt.
1: Ochalke.
0: En die vrouw is gewoon weggegaan. En ze heeft die 4 kinderen gewoon thuis gelaten.
1: Ja, dan is ze helemaal gek. Toen
0: dikka kersake.
1: Dat is helemaal gek.
0: Wat gaat ladken? Dus na die parka ladken om er,
1: hè. Ha.
0: Is toch wat, hè?
1: Oratia pagelijk, zeker.
0: Dan ben je toch gek?
1: Dan ben je zeker gek.
0: Oratia, je nikeral heiga, kruiswamers, hè?
1: Ja.
0: Je gare alba. Toen heeft de politie er meteen opgepakt bij het uitstappen uit de cruise.
1: Ja.
0: De man graba vrouw. Oratia, dan kon je verklaard is. Oratia bolisunna. Ham Bapua ke saup ke geili rehi.
1: Ai, nee.
0: Bapua juist bel karis raskotuk, hè? Van sunna, hamena chabi ba kuch na ba hamariyan hamari
1: hamyana rahila
0: hai hamyana rahila hamariyan gharwa mein ban kar is baurat ya char go ladkon ke man ekanina bina ek hab niks dus so is het balletje gaan rollen sun admi ke mori kitna kharab ho jayega na eigenlijk jekar mori kharab ba oke ladka na chahiye veke eigenlijk
1: maar jab ya wanneer weet je ki tor mori na mohega
0: a test karwa ko is sare kya ke
1: Ja, je zou inderdaad eerst moeten kijken van... Hey, ik heb Moerie mooi na voordat je begint aan een gezin hè, met die man.
0: Ja, man.
1: Geldt voor beide natuurlijk. Zowel voor de man als voor de vrouw natuurlijk. Hè. Maar ja, nee, hoe weet je dat?
0: Dat is wel gek, hè? Je eigen kinderen.
1: Ik vind het bijzonder wat ze gedaan heeft.
0: Maar aadje raadke baat hij gaat trouwens. Kono desme, bulgeli kon desme. Maar nie kon hoepen. Ego mai bap apan ladkon ke ghare ban kar deis
1: aaj
0: raat ya ke baad ba of ha
1: ye
0: kaho cha Nederland mein dus saman chal gaye bahut khap kare supermarket mai bap aur mai bap ladkan ke ban kar deis ghare gharwa mein ke hum log aila chota ladkan ohi mein ego ladkwa खिड़की खोल के द्री होख पे हांगा रहा खिड़किया लगे मैं गो ब्यूरमान देख ले इस चीज हुआ तो वो बेचारा गर्ल फॉर सेकर है निचुआ ठड़ा हो गया बैतराम बस सच्चे लड़कुआ 10 बरिस वाली नीचे गिर गए ना कुदल गिर गए मारी ब्यूरमान ए ओके ओके सच्चे भगवान पठाइस रहा तो देव दत्त किंत ऑफ खफांग
1: है
0: Is toch Dus is het iets hoe gaat zo nemen, dat je denkt van nou, hoe is dat gegaan?
1: Ja, die ouders moeten meteen de gevangenis in. Klaar, doen.
0: Het is toch bizar, dit soort dingen.
1: Ja.
0: Dus zo nemen ham samjila dat je af en toe even weg moet.
1: Ja.
0: En dat je kinderen dan even thuis wil laten. Maar wat kijk het hoor.
1: Kan Mariana ben ik er ja, nee, dat moet je toch niet doen, hè?
0: Denk na, jaar, wat je aan het doen bent. Dat kind heeft er niet om gevraagd.
1: Ja.
0: Toelelebate, jij hebt besloten om het te doen.
1: Ja.
0: Of in een vlag, of een, je was wel bij kennis. I don't know. maar dat kind moet niet de dupe worden van jouw domme acties.
1: Ja.
0: En ondoordachte acties. En natuurlijk, een ongeluk schuilt in een klein hoekje. Hij zei, hoor jij kabi-kabi? Soms kun je dat niet helemaal 100% vermijden. Maar probeer wel. Doe wel maximaal je best. Want die kinderen zijn afhankelijk van jou, van volwassenen jaar.
1: Ja.
0: Hi boy.
1: Hi boy. Aaj bada serieus ho gaya aaj programma Coffee Chai Middag Show. Het is bijna we zijn bijna aan het einde gekomen van deze
0: Koffie en chai. Complimenten toch in mijn liga.
1: Aaj bada dheer complimenten.
0: Ja, toen na hasle. Mooi bada ile loy. Nee, maar het is ook nooit goed. Het is ook nooit goed. Hè? Maar hoe dat je het bonamoy?
1: Ja.
0: Na als je het bonamoy.
1: Nou, ja.
0: Luid, je hebt dat er aan, toch?
1: Ja, tot zover.
0: Maar hoe gaan we doen? Hoe gaan we doen met die fakkeloptocht als het regent?
1: Nou ja, fakkeloptocht. Ik hoop niet dat op die dag gaat regenen. Na Panila Barziga. Tintanakker.
0: We gaan het op die dag beslissen, Sunewa. We gaan het op die dag beslissen.
1: Ja.
0: Nederland met Tunanjansa kijken. Ki Barziki na Barziga 1 november. Maar als het weer het een beetje toelaat, enigszins toelaat, dan gaan we die fakkeloptocht wel lopen.
1: Zeker.
0: Ik ben daar trots op. We gaan het doen.
1: Zeker.
0: Hoe trots ben je erop? Als je weer wat garbarijga, deze aard, sommige jagen het herbar zeggen, dik jaar het herbar zeggen, dan gaan we dat onze mensen niet aandoen. Logisch.
1: Nee.
0: Dus om op een moment gaan we een juiste beslissing nemen. Sotsamatje.
1: Ja.
0: En concert natuurlijk altijd door het jagen.
1: Ja.
0: Omdat doe je onderdelen, Higa. Doe je onderdelen, Higa. Dan zit je lekker binnen, relaxed. Ja, fantastisch.
1: Gezellig.
0: Ja, 1 november kreeg je trouwens zo. Zondag kreeg je 1 november kreeg met Avishkar. Avishkar is hier die Nak Helisba, Amsterdam in de omgeving mee. Dus alle fans van Avishkar, toe Tayar, hier, toe Aje. En ook al die fantastische zangers natuurlijk. En onze zangeres. Dus het wordt een heel erg mooi. We gaan dia's aansteken. On stage, Lloyd. We gaan een spektakel van maken.
1: Ja.
0: Voorbereiding hoewega, volop. Gana na sub-selecteer hoegeba, gana oefen hoewega. Dus dat gaat allemaal. Repertoire John hega, bahut mooi hega, bahut sunder hega. Laat je verrassen. We hebben medleys erin gemaakt, die niet bestaan ook. Dus we hebben nummers in elkaar gestoken, Lloyd.
1: Oh ja.
0: Dus we hebben bijvoorbeeld ook een bhajan vermengd met een gewoon ander, heel erg bekend nummer. Maar dhunua ikke hega, dus de dhun is belangrijk.
1: Ah.
0: En dat hebben we helemaal in elkaar geschoven. Dat is zo mooi.
1: Ja.
0: Maar je moet het komen ervaren, live.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zondag 1 maart, koop je kaarten via meervaart.nl.
0: Nee, 1 maart, nou ja. 1 maart, maar dat doe je.
1: Hi, Mikas. 1 november. Gelukkig ben jij
0: eigenlijk. 1 maart, maar goed.
1: Zondag 1 november, Sunewallo. En koop je kaart via meervaart.nl. Sanjay Jodhaiser, Indunil Roy, Mousmiel Roy, Satchum Matadin en Ravinder Singh Bedi met Avishkar Orchestra Kesat. En natuurlijk hebben we, ben ik er ook en Arnold ook en Sudhir en Jaya en de hele crew is er ook. Dus we maken er een hele mooie middagavond van in de Meervaart. Tulung Zaruraye, al kartwa op tijd klinje. Er is geen staspaskorting, dus ga niet wachten op staspaskorting. Toe kartwa abhengse klinje. Jitne aage toe klinje, utne aage toe baithe.
0: Zo is het, Lloyd. Dankjewel, mooi Zaruraye.
1: Ja,
0: mooie middag.
1: Oké, dank je.
0: Bye.
1: En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze vrijdagmiddag. Een week met veel nieuws. Ik naar het nieuws. En nou ja, kon een week rekje weer nieuws naar hegen. Veel ontwikkelingen. En soms ook behoorlijk wat zorgen. Maar gelukkig begint voor veel mensen nu het weekend. Ja, een mooi moment om het tempo iets te verlagen. Om bij te praten, om te lachen. Ja, vergeet vooral niet te lachen, Sunwallo. En misschien gewoon even te genieten van de kleine dingen. Want uiteindelijk zijn het niet altijd de grote gebeurtenissen die een dag bijzonder maken. Soms is het gewoon een goed gesprek. Een onverwacht telefoontje, een mooi liedje op Ujala Radio of een kopje koffie, chai met iemand die je dierbaar is. Dilse Diltek, van hart tot hart. Ha? Dilse Diltek, van hart tot hart. Namaskar. Maak er een prachtig weekend van. Zorg goed voor jezelf. En vergeet vooral niet een beetje naar elkaar om te kijken. Op een maaibaapke, op een porozinke. Mensen die dierbaar zijn. Of je hebt je toen na je aan het heen. Maar kabikabik dek je keer aan hem. Ja, hekje na hekje. Je oort, ja, hekje na hekje. Je buurvrouw, je buurman. Blijf gezond, blijf positief. En blijf natuurlijk luisteren naar Ujala Radio. Ujala's Midday Coffee en Chai, waar nieuws, warmte en muziek samenkomen. Doe je aan het toch? Tot maandag. Mooi.

Zoujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig, door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
4: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan nog even het weer.
4: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.

0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio

0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Gelderland en Utrecht. De langste files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch voor afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. En op de A28 Groningen richting Zolle tussen Staphorsten en Zolle-Noord een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
3: Ujala Sonaceria.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Sami Abu Shahade stopt met Israëlische verkiezingen na uitsluiting door Hoge Rechtshof. Spaans parlement verwierp huisuitzettingsverbod en huurbevriezing. Premier Sanchez riskeert vervroegde verkiezingen. Koning Filip bezocht vrijdag de Amerikaanse militaire begraafplaats in Hendrikkapelle. Hij legde een witte bloem bij graven van veteranen. Via Snapchat en Signal werden mannen geronseld voor aanslag in Overasselt. 32 mannen opgepakt.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Zin in een heerlijke tilo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tilo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tilo, herheri, bojo en

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Ujala Lana Heer, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 Fakkel Optocht Kezaad. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our Fakkel Optocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kezaad. Ticket wacht per Gridena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen staspaskorting. Dus toe wacht per Gridena. Wacht die nakker. Zondag 1 november in de Meervaart.
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
4: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan nog even het weer.
4: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kef.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mai Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met nog losse buien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: You are. Dit is het Ojala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOT. Biograaf Laurent van Achelen heeft in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers.
4: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
0: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio. Ojala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ojala Radio, always shining.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ojala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baatkersekten. Orham, aap se baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging een half uur. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, in mijn soul, in mijn soul. Ja, een heerlijke Ghana wat je niet alleen maar hoort, maar ook lekker voelt. Ja, recht in je hart en nog een beetje dieper ook. Ja, waar je ook bent, even lekker achterover leunen als je op kantoor bent. Met een heerlijke glimlach op je gezicht. Ja, of misschien ben je lekker onderweg. In ieder geval, dit is Ghana. Dit is muziek die je ziel een heerlijke knuffel geeft. Ja, het is weer zo'n heerlijke dag en je bent precies waar je moet zijn, afgestemd op Ujala Radio. En of de zon nu bij jou schijnt of niet schijnt, misschien is hij wel verborgen achter de wolken. Ja, hier in de studio schijnt altijd, maar dan ook altijd de muziek. En jouw glimlach, ja, die maakt het dan weer helemaal af. Ja, dat is mijn doel van vandaag. Heerlijke Ghana afdraaien, die een glimlach brengt op jouw mooie gezicht. Ujala Radio, heye sunwalo. Mijn hoor Amit Jeram. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet van deze prachtige, mooie dag. Een mooie dag met goede vibes, frisse energie. En natuurlijk ook de heerlijkste hits hier op Ujala. Ja, laten we er iets moois van maken. Want vandaag is van jou.

या ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं. Ja, dit is nog eens zo'n liedje dat zo zachtjes binnenkomt, maar lang blijft hangen. Ja, soms zijn het niet de dingen die we zeggen, maar juist wat we nooit durven uit te spreken, die het diepst raken vervolgens. Ja, een heerlijke Ghana waar je eventjes helemaal stil van raakt. Woorden die je misschien zelfs nooit durfde te zeggen, wat ik zojuist zeg. Maar ja, vervolgens raakt het je zo in een paar zinnen. De stem van Arijit Singh hoorde je zojuist. En dat was dus uit de film Love Aajkal. Shayad kabhi na kahesako, main tumko kahi bina samajh lo tum shayad. Dit is de stem van Guru Randhawa samen met French Montana on the vocals.

Ik naam heeft Five van Guru Randhawa samen met French Montana. Ja, en wat voor Ghana is dit, hè? Als je je voeten nu nog stilzitten, ja, check dan even je wifi-verbinding, want deze track geeft je een instant zomergevoel waar je ook bent. Ja, één ding is zeker, met deze vibe zit je altijd goed. Ja, ik zeg altijd, goede muziek, goede Ghana voel je niet alleen. Je neemt het mee in je hele houding en deze Ghana vibe doet precies dat. Ja, precies dat. Een heerlijke Ghana die perfect past in de avond, in het weekend, maar ook gewoon lekker in de ochtend of in de middag. Het kan gewoon op elk moment van de dag. Ja, de heerlijkste Ghana. Je hoort het hier aan Dunia Kamajur, Hindustani Hit Radio, Robby, Amit, Jairam Kesat, waar je ook bent. Ik hoop dat je er lekker relaxed bij zit. In ieder geval, mijn playlist is lekker gevuld met een en al enthousiaste feel-good Ghana.

पापा भी तेरी वे वीरा शगन करेगी। यान हिल के इन शीक गाना फॉर निमंद मिंदर दन तुलसी कुमार। यान एक्ट ढोलवोले वेडिंग बैंगर, वोल क्लूर कल्चर। En je voelt ook een beetje dat feestgevoel. Ja, je hoeft je ogen maar even te sluiten en je ziet de dansvloer al gewoon zo voor je. Ja, de prachtige mooie stem van Tulsi Kumar. Ja, bekend om haar veelzijdige stem. En ze heeft met dit nummer een ode gebracht aan de Punjabi traditie en de bruiloftsvreugde. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Je hoort ze hier bij Ujala. Heerlijke Ghana om te lachen, om te dansen. En natuurlijk ook om het leven te vieren vandaag.

Aan toe, Bewafa Hoja. Ja, een heerlijke dansbare, maar ook een tikkeltje ondeugende track. En ondeugende Ghana. Ja, soms gaat het niet om de woorden, maar gaat het om de vibe. En die hoorde je zo in deze Ghana uit de film Houseful, deel 5 alweer. Ja, zo snel gaat het alweer, hè. Ik kan het allemaal niet meer volgen. Zo snel gaat het met die reeks. Ik kan me nog heel goed heugen dat ik Houseful 1 in de bios zag. En inmiddels zijn we al 5 delen verder. Het zijn de heerlijkste hits hier op Ujala. Ghana om heerlijk van te blijven genieten. Ghana die een glimlach veroorzaakt op jouw gezicht. Het hoeft niet altijd even serieus te zijn. Je kan er ook eventjes lekker op bewegen. Maar tussendoor hebben we natuurlijk ook de romantische Ghana. Die zorgt voor een glimlach. En die ervoor zorgt dat je eventjes wegdroomt.

Ja, een prachtige mooie liefdesgana. Terin Neino Ne Chorikia. Ja, prachtig mooi. Je hoort het hier op Ujala Radio op zo'n heerlijke dag als vandaag. Ik hoop dat deze dag jou zegent en dat je geniet van de heerlijkste gana hier zo op Ujala Radio. Ja, neem Ujala Radio met je mee. Het kan op de voorgrond, het kan op de achtergrond. Ujala Radio past op elk moment van de dag.

Bemisal Ghi, het groepsoort Ghana uit de serie Bebaki. Ja, soms zijn de meest intense gevoelens diegene die niet uitgesproken worden, maar die je diep van binnen voelt. En ja, Gullia, deze prachtig mooie Ghana Gullia, herinnert ons eraan dat liefde niet altijd perfect is, maar dat het de moeite waard is om te voelen. Ja, en de stemmen van Akhil Sajdeva en Aziz Kaur brengen de tekst dan vervolgens helemaal tot leven. Zodanig dat, dat het gevoel van verlangen en passie vervolgens wordt versterkt. Ja, prachtig mooi gezongen uit de serie Bebaki. Je hoort hem hier zo bij Ujala Radio. Ja. Ja, ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen. Vandaag is jouw dag om te stralen. Ik zou zeggen, zet die glimlach mooi op je gezicht. Zet hem aan. En laat de muziek je vervolgens meenemen. En vergeet nooit, maar dan ook nooit, dat jouw energie aanstekelijk is. Ja, dus verspreid die goede vibes waar je ook gaat en wat je ook gaat doen vandaag. Ja, op dit moment de stem van Arijit Singh in deze prachtige mooie samenwerking met Martin Garrix. Ghana kan naam heet Angels for Each Other.

Ja, Angels for Each Other. Ja, een hele bijzondere samenwerking tussen de Nederlandse DJ Martin Garrix en de Indiaanse zanger. Ja, je herkent zijn stem wel, Arijit Singh. Ja, Ka Boli Ka Batai. Het is een unieke mix van electrobeats en de soulvolle zang van Arijit Singh. En ja, een leuk weetje is dat Martin Garrix voor het eerst zijn eigen stem gebruikt in een liedje. Ja, Gana Kaname, Angels for Each Other gaat over verbinding, gaat over steun en het samen overwinnen van uitdagingen. Ja, zoals de tekst al zegt, we rise and we fall. Ja, een prachtige mooie samenwerking tussen Nederland en India. En zo is het ook met muziek, toch? Muziek verbindt, het overbrugt grenzen en het brengt ons dichter bij elkaar. Ja, de beste hits hier op Ujala Radio, Arwobi Amit Jeremke Saad. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat je je radio vandaag bij je hebt. Ja, neem ons met je mee, waar je ook gaat, waar je ook naartoe gaat, wat je ook gaat doen.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten. Met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach. You
1: are. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hai re dhuniya tujhko kya bedhal zara mujhko bata.

0: Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma shuru kiya jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer en daarna Diwali fakkeloptocht en uske baad Jabberjust concert. Meervaart me honne wale heen. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: www.ujala.nl
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vaans belangpoliticus Philippe de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield 2 bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Sefcovic en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
5: Kijken we nog even naar het weer.
4: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio.

0: You are
1: Jalle Radio, headlines. Vlaams belangpoliticus De Winter gewond bij handgemeen bij Antwerp Stadhuis. EU en China bereiken voorlopig akkoord over halvering export Chinese elektrische auto's. Nederland geeft 20 geroofde culturele objecten aan Indonesië terug, waaronder diamant van Banjarmasin. 8 landen steunen ICC en uiten kritiek op Amerikaanse sancties tegen het Zwavelhof. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten. Met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: Matatema.
1: You are.
2: Jalle Radio, headlines. Vlaams belangpoliticus De Winter gewond bij handgemeen bij Antwerp Stadhuis. EU en China bereiken voorlopig akkoord over halvering export Chinese elektrische auto's. Nederland geeft 20 geroofde culturele objecten aan Indonesië terug, waaronder diamant van Banjarmasin. 8 landen steunen ICC en uiten kritiek op Amerikaanse sancties tegen het Zwaf-Hof. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Lare Hè. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust.
4: Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken.

0: You are
1: Ujala Radio, headlines. Drie Belgische verdachten aangehouden voor dodelijke schietpartijen overrasseld. Orkaan Isaias legt driekwart van de olieproductie in de Golf van Mexico stil. EU en China bereiken akkoord over halvering Chinese auto-export naar Europa. Oorlogsheld Wilbrink blijkt volgens onderzoek nooit in Dachau te hebben gezeten, ondanks zijn jarenlange verhalen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toye.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende vier jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust.
10: Kijken we nog even naar het weer.
9: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai FM DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Keihard. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kanaai? Toch hem bij. Deel ze af ze baat kringe. Harkjes. Raad o dien. Aap hem ze baat kan sakte.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezal Radio.

Ujala's Coffee Chai Middag Show, Ujala Radio Ka. Ujala's Middag Show, ya kahe Ujala's Coffee Chai Middag Show. Shuru kiya jana hai sunolo mahuloid mahavir. Een warm welkom op deze regenachtige vrijdagmiddag. En dan meteen breaking news uit Oslo. Oslo se jegabermila hè. Ha to mooi seizoen. De Nobelprijs voor de Vrede van 2026 is vandaag toegekend aan de 85-jarige Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar levenslange inzet voor mensenrechten, gerechtigheid en internationaal recht. Opvallend is dat de Amerikaanse president Donald Trump, die zelf graag de prijzen wilde winnen, buiten de prijzen valt. Het Nobelcomité kiest dit jaar voor een vrouw die al tientallen jaren opkomt voor slachtoffers van onderdrukking en oorlog. De boodschap uit Oslo is duidelijk dus. Vrede vraagt niet alleen om het beëindigen van oorlogen, maar ook om rechtvaardigheid en respect voor het internationaal recht. Een bijzondere winnaar voor de Nobelprijs voor de Vrede van 2026 claim. De officiële uitreiking vindt plaats op 10 december in Oslo. Dit was Breaking News op Ujala's Coffee Chai Middag Show. En de winnaar is... De 85-jarige Zuid-Afrikaanse juriste Navi Pillay. En je vermoedt het al. Hamari Hindustani, hè?

हाँ, ई ग्रोहम चलाइला उन सभी के लिए als je iemand mist in je leven of iemand is er wel in je leven, maar janaha ki toch door die dingen mee nahega. Al die tijd dat je dan met elkaar bent geweest en leuke dingen hebt gedaan, ab nahega chi jawa. Kono kono ke sa jivan sathi bichhad gaye hai en dan denk je aan dit nummer natuurlijk, maar kono kono hai abhi, hè, die zit in zo'n relatie, maar toch die dingen zijn er niet meer. Chijona Haiga.

Weet je waar is de henna? Kie, dat je die iemand toch mist, hè? Door zijn zinnige verha. Dikke zat toe, van alles en nog wat heb je gedaan met die persoon. Arab na het doorzien je mee. Of je hebt mensen die nog steeds in je relatie zitten, in je omgeving is. Dikke zei door Johan zat, door vriend, je vriendin. In het begin lijkt alles leuk en aardig. Start je carrière, mooiste carrière. En op een gegeven moment dan dooft het. Hè? En dan boet je eigenlijk wat. Dus ja. En dan denk je aan dit soort nummers. यूआरू जनरल रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हेडलाइंस हम ला रहे हैं सुनवार व आज का हेडलाइंस है आप जरा सुनिए ब्रेकिंग न्यूज तो आप सुन चुके हैं क्या कि डी नोबेल प्राइज फॉर डी फ्रेड गाँ ना नवी पिलाई गेफेलिसिटेड नाम सु जनरल रेडियो Oezala Radio is de headlines. Ja, ze lijkt er eens een lolle zon. Deen praat ik met Anne Chandrika Singh. Aan het keer Samachar, je baren mee. Ja, wel die nu je baren mee. Of iets anders. Luchtige onderwerpen. Na een stevige politieke discussie heeft de Tweede Kamer gisteravond besloten dat zondag Anne Wale Etwarko de coming-out dag is. Out to mange jani kontje he coming-out dag. Abe Anne ze hem maar poetje voor porke ke coming-out dag kontje metler heker. De regenboogvlag bij het Kamergebouw zal wapperen bij een hoofdelijke stemming waar 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Het is de eerste keer dat de vlag wordt gehezen. Ah. Terneuzen stemt na maanden discussie in met asielzoekerscentrum. Mapego asielzoekerscentrum eigen. De gemeenteraad heeft met een kleine meerderheid ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Het voorstel kreeg 16 stemmen voor en 14 tegen. Ja, natuurlijk. Hè? De nadruk komt meer te liggen op de opvang van gezinnen. Mobieltjes op school. Moeten docenten ook hun telefoon wegleggen? Ik zal wel zeggen. Dit is een vraag. Het kabinet adviseert vanaf 2027 een strenger telefoonbeleid op scholen. Leerlingen zouden hun telefoon thuis moeten laten of in een kluis moeten bewaren. Maar inmiddels groeit ook de discussie over docenten die filmpjes met leerlingen op social media plaatsen. Sotje gebaat heer wel. Moeten docenten ook hun telefoon wegleggen? Nou, hamloke docent aan ze hebben hem poetje weg. Reality-serie De Bondgenoten heeft donderdagavond de belangrijkste Nederlandse televisiepublieksprijzen gewonnen. Presentator Jan Versteeg werd ook uitgeroepen tot beste presentator. De Nobelprijs voor de Vrede is gewonnen door de Zuid-Afrikaanse Navi Pillay. Nieuwe diplomatieke poging om oorlog in Oekraïne te beëindigen. Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoeten vandaag in Miami Oekraïnse vertegenwoordigers. Er wordt gesproken over nieuwe vredesvoorstellen, veiligheidsgaranties en economisch herstel na de oorlog. Bij de oorlog, hoor, stopker. Luchtvaartmaatschappijen schrappen vluchten na aanvallen. Onder meer Lufthansa, Air India, Indigo hebben vluchten naar Riyadh geannuleerd na nieuwe dreigingen en aanvallen door Houthi-strijders. De verstoringen raken internationale reizigers en luchtvaartsector. Beleggers worden kritischer op miljarden investeringen in AI. Een Australisch datacenterbedrijf heeft een beursgang van ongeveer 5 miljard dollar afgeblazen. Het bedrijf dat steun krijgt van chipproducent Nvidia kreeg onvoldoende vertrouwen van beleggers. Het is een nieuw signaal dat financiële verwachtingen rond AI kritischer worden beoordeeld. Atulokje zei Janneke AI, hoe hamloke sapkaam na overlegatje? Dat is niet eigenlijk waar AI voor zich voor dient. Maar het maakt wel ons werk makkelijker. Het maakt ons productiever, effectiever. Maak het met een je naast op kamer AI overleden. Kabine is een keer. Absoluut heel jalas koffie, jij middagshow. Oh,
और घड़ी की तरफ देखा जाए तो टेमो बहुत स्नेल जाएगा। हम इंतजार के लिए आनंद चंद्रीय सिंह के इंतजार में हम हैं। En intussen gaan we luisteren naar Satyam Matadin. Satyam Matadin, aanwezig op zondag 1 november. Diwali Festival of Lights, Meervaart, Theater mee in Amsterdam. Toetje het Jahabarbate, e-concert mee. Toke awe ke pari, toke dekhe ke pari, toke suni ke pari, toke geniet kare ke pari ga.

Ja, dit is Milaya. En nu komt Satya Matadin. Ja, en dan hoop je dat hij dan natuurlijk komt, maar hij komt niet. Ja, ik weet niet wat er misgaat met de player. Ja, nu komt hij hoor.

0: zondag 1 november in de Meervaart. Koop je kaarten wel op tijd voor Ujala's Diwali Festival of Lights. Het wordt spang, het wordt gezellig, het wordt leuk. En jij doet mee aan de fakkeloptocht vanaf 2:30 vanuit de Meervaart. En we komen ook weer terug naar de Meervaart. En intussen is hier ook Arend gearriveerd. Met zijn chata, met zijn chata, met zijn topi. Ja, je moet je hoofd wel bedekken, hè? Want ja, kan die barm dat je later moet je afzetten. Dus ja, dan moet je dat ook een beetje, hè? Voorzichtig zijn.
1: Wat harge. Tornajar, lagge tornajar. Toch heb barna het dat toen mangeki, hamuke barna nere.
0: Nou ja, dat ook weer niet. Nee. Hamma is een amulie lakje toch? Hamme barna, hè? Dat ook een barna je herreken, nee.
1: Maar je mooi rad, nee? Het zou wel goed uitkomen.
0: Hè? Ik vraag me af hoe je eruit ziet zoals je zien, zonder haar aan. Hè?
1: Nee, het is een. Probeer ik er ook hoor.
0: Ja, ja. Goedemiddag
1: trouwens.
0: Goedemiddag.
1: Boy, wat een weer, hè?
0: Heerlijk weer.
1: Maar mooi lukt. Behoed mooi lukt. Toch kan hem Janila. Jij bent gewoon tegendraads, hè?
0: Ja.
1: Ben je zo geboren? Ben je tegendraads geboren ook?
0: Nou ja, ik ben niet ultaam geboren. Maar helikje naaf, helikje. Wat dan? Naam, ja, naam.
1: Toen jij nu ietsje wat hamlok bolie laat, toch? Hindustani me.
0: Ha.
1: Die ego, larka je, hè? Ultaam geboren hoiga. Gorwa aange nikriga.
0: Gorwa aange nikriga, ja.
1: Te u hoek jij hè? Je weet wat hoek is, toch?
0: Na.
1: Ey, toch zeg jij ze hem wat jij begint.
0: Hoek.
1: Ja, toen ik kochtje gewoon naar jane ga, dat is wel lastig praten hoor.
0: Nou ja, zoen. Ooit mijn mazaa heb dat ik het niet weet, maar heel veel mensen weten dat ook niet, hè?
1: Man, die mensen krijgen echt een slecht beeld over jou en van jou. Van ik kan ze kochtje naar jane dan ja. En van mij denken ze, ik kan ze boeren hoe, sap kochtje jane boeren. Sap
0: kochtje jane heen, ja.
1: Hey boy.
0: Ja.
1: Hoek. Nee, dus als je onder rug.
0: Ha.
1: Misschien zit er een klein beetje naast hoor, maar Bahujadana. Als je onderrug heel veel pijn ging doen, Hamjani las zijn naam mee bijvoorbeeld.
0: Je onder.
1: Onjopetje.
0: Oh, dat was een mijn. Ja.
1: Dan moest je gaan liggen. En dan iemand die omgekeerd geboren is, dus John K. Gore, Ageni Krelba,
0: ja.
1: Die moet met zijn of haar voeten, ik weet niet of vrouwen dat mochten doen hoor.
0: Je moet schoppen.
1: Maar, nee, even aanraken.
0: Oh, ik dacht dat je moest schoppen.
1: Nee, dan moest je die rug aanraken.
0: Ja.
1: En dan ging die hoek weg. Denk je, kon een broer aan mij zo net wel goed, hè?
0: Ik, mij veld onderzoek. Mij veld onderzoek. Iets wat kamatera, haki na kamatera. Ik weet het niet. Ik geloof er niks van.
1: Nou, nee, zo na hem na boli laki kamatera, haki na kamatera. Hem wel boli laki hovatraha.
0: Hovatraha.
1: Ja, pahle bijvoorbeeld, hè? Goed, dus dat iets bij. Jo na me yaad ba. Elk wisje was je. Als je niet goed voelde, als je geen kuchen, als je... He, niet lekker in je vel zat of kon een dooster probleem, dan ging je jarwawe.
0: Jarwawe, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: dat weet jij toch ook, of niet?
0: Ja.
1: Dan kon je lekker je jeet ook jariga, toch?
0: Ja.
1: Weet je hoeveel mensen dat nog steeds doen?
0: Ja, maar wat is het nut ervan?
1: Nou ja, kennelijk helpt het bij mensen. Of het helpt mensen, lau assembly.
0: Zeker die makwam hingen in je hoofd.
1: Sap chijuwe, lau jhaardee. Hé, sunna. Ik weet het niet hoor. Sommige mensen hebben er baat bij.
0: Ja.
1: Dus ik ga het niet belachelijk maken. Sommige mensen zweren erbij.
0: Oh, dat ben ik jij hasseke.
1: Nou, ik onderwerp wel lekker naar hasseke. Chaloit.
0: Achalaas.
1: Serieus onderwerp. Hamlo ke khai bhar ke milega regelmatig. Mensen die ons verkeerd begrijpen. Dus. Er zijn echt mensen die ons verkeerd begrijpen. Hè? Nee, maar dus die jhare, dat jhare ding. Heel veel mensen doen het nog steeds, hè?
0: Ja.
1: Kichali toke jharwade, dat voel je beter. Baby rovega, chali baby ke jharwade.
0: Maar Nederland mein hai ga, admi loon je jharwade hai ga.
1: Nou ja, mensen hebben een mantra geleerd.
0: Ha.
1: Ego mantra. Or ohi se u soche apu jhar deega, sab kuch, don, klaar. Chahe jom probleem toke ba. Sunna, ik ga niemand iets zeggen. Nee, dat ik zei maar op. Maar je hoort het aan mij. Je hoort het aan mij hoe ik erin sta.
0: Ja, ik hoor het direct aan je. En direct heb ik een vraag aan jou. Maar kan je dat je aan mijn Tweede Kamer, Jaike Parala. Direct. Sito met Jaike terug. Wat ik moest gaan stemmen voor de coming out. Aham Mala Jani of Hindustani. Op de Nederlandse Nationale Radio van Hindustanse Radio. Mange Jani coming out Konchi Haiga.
1: कोई एगो काशी में से जो निकलेगा ओके बोलल जा ओके बोलल जाएगा कमिंग आउट उ कसिया में घुसल रहा कसिया में से निकली
0: गया ई अनित ना है गा फंदा
1: चीदम दस तकिन हुचा दस माई बाप ऑफ ओमगेविंग पहले फॉर ऑल अच्छा न्यू स्टेट्स में अंदर उ सब ना फरवाह करता कि उ सब के लड़का जोन हैगा लेस्बी सोई सके ऑफ होमो हो सकेगा ze verwachten dat niet.
0: Ja.
1: Dus die kinderen voelden ook een bepaalde druk.
0: Ja.
1: Van, hé, ik kan dat niet zeggen. Ook volwassenen hoor,
0: ja.
1: Die later ontdekten van, hé, ik heb andere gevoelens voor hetzelfde geslacht. Dus die mensen durfden daar niet voor uit te komen.
0: Ah.
1: Heel lang is dat zo geweest. Dus die heren me wel, bolega, jonge leeftijd pijl van Sunna. Ik voel me aangetrokken tot dezelfde seksen.
0: Ja.
1: Dus ik ben homo of ik ben lesbisch. Hè? Dus... Daar gaat het een beetje om, Lloyd. Hamloke gemeenschap en Hindustanike gemeenschap. Met bi, abetaluk. John homo, haiga homo cultuur, lesbisch cultuur.
0: Is het een
1: ligt
0: taboe?
1: Nog heel gevoelig, hè?
0: Is het een taboe nog?
1: Nou ja, steeds minder gelukkig. Want steeds meer mensen krijgen iets ander een wereldbeeld natuurlijk mee nu. Ki dunia me ietsje jwa hovega. Dus hey, hamloke aan Nederland meer hela. Of zelfs India me ietsje trouwens. Ja, jahanpe. Je kunt dat niet helemaal tegenhouden. En waarom zou je het willen tegenhouden als je kind zich daar prettig bij voelt?
0: Ja, ja, ja.
1: Alleen nog heel veel ouders vinden dat nog steeds een schande. Kan je zeggen maar lerkwa hoige homo, kan je zeggen maar lerkwa hoige lesbisch. Maar Sunna, dat is een soort geaardheid die je meekrijgt.
0: Ja, en dan moet je het omarmen. Je moet het omarmen.
1: Lerkwa ke nach horjaar. Veel ouders maken nog steeds die fout, hè, dat zo'n kind afstoten. En zeggen van zo'n toenaaien, maar ik heb toch maar lekker nabate. Want je maakt ons te schande. Dus, soortje kebab bibatje.
0: Dus 11 oktober, elk jaar is de coming out dag.
1: Het is goed dat ze een dag hebben gemaakt, maar eigenlijk moet het elke dag kunnen. Maar het is goed om weet je, als je
0: om erbij stil te staan. Dus.
1: Ja, toch? Als je aandacht wil vragen voor iets, dan bouw je een dag.
0: Ja.
1: En natuurlijk is het heel flauw en het is een open deur, hoor. Om te zeggen van dat moet elke dag gelden. Ja, zo na moederdag hebben we toch ook één keer in het jaar.
0: Moederdag.
1: Ook er matlab haiga dat je al die andere dagen niet van je moeder moet houden. Of,
0: ja.
1: Ook een matlab haiga dat er één hele leuke
0: een speciale dag
1: is. Dag.
0: Een speciale dag.
1: Is iemand geweldig.
0: Iemand in een zonnetje zet op die dag.
1: Ja, ik vind dat leuk. Dat er is.
0: Nou ja, mensen zeggen, ja, reageer ik erin.
1: En niet zoals die zeikers. Ik kan go zeikert worden.
0: Ik kan go to her zeikert worden. Nou ja, Maaiveld onderzoek naar Sunna Waloki. Of Jari Kamaki, Nadja Kakamai. Maar mensen reageren wel daarop. Sunna, Anand heeft wel gelijk, hoor, zegt iemand hier. Over die rugpijn en het werk echt. Je hebt Ulta geboren op hier. Ook Gorwa Chudie. Met je voet. Dan werkt het echt bij iemand, kennelijk. En Jari, waar ik echt zeg, die persoon... heb het laatste keer ook gedaan in Suriname voor Ogri Ai. Ogri Ai.
1: Nee, maar mensen hebben er baat bij. Wie zijn wij dan om te zeggen nakker je?
0: Ah.
1: Ik doe het zelf niet.
0: Sun, kan je hamre lega je, samaan ke paisa lega je, or kushna?
1: Nou, vooral Lloyd leggen naar die. Ik dan toch hè, chapra diga, jo na toetal
0: nee, hoe toetal diga. Kan je samen kepijs hè, hè? De rest niet, is gratis consult. Nee hoor, grapjes jongens.
1: Lloyd,
0: koffie.
1: Was fatsoenlijk, toch?
0: Ja, vandaag had het niet fatsoenlijk zijn, inderdaad, Toepile.
1: Hamloke op par koiko en migusa jaiga.
0: Kijken?
1: Echt om meest vreemde dingen.
0: Abkab heil.
1: Kitulong hasega bahut. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar echt serieus.
0: Sommige mensen
1: vinden dat we te veel lachen.
0: Hé,
1: hey, Hamloke, rooijaarprogramma.
0: Oh my god, dat is echt serieus. Het is een programma. Het is een uur waarin we kunnen ontspannen. We kunnen een heleboel dingen bespreken hier in een uurtje. Maar gyan kebaat mile zo'n keer. Rukkum kebaat mile zo'n keer.
1: Maar eigenlijk moeten we niet eens aandacht geven aan die mensen. En niet meer reageren.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Or hamar koffie pila, ham commentaar naar de klima. Koi sochet hoi wel.
0: Hé, maar koffie. Koi na commentaar deze oeper, hè?
1: Aatse miliga, samlok attendeer ke lili. We hebben de mensen erop geattendeerd nu. Op saman dekje kaibar ke dega. Van wat is dat voor ordinairs? Dat past niet bij ons Hindustanen, hoor.
0: Ja.
1: Dat moet je niet doen, hoor.
0: Ja.
1: Al die discussies van dit is wel Hindustaanse cultuur, dit is geen Hindustaanse cultuur. Jongens, kap er een beetje mee.
0: Ja, ik wil twee dingen zeggen.
1: Toen abne na mooi samjega, toch? Laat iedereen in zijn of haar waarde. En na behoedja commentaar leveren, kers op koeke over. Ga naar jezelf kijken.
0: Ja.
1: Hou de spiegel voor, toch? Voor jezelf. Naja, sapkoike, wisje, wasje. Tegenwoordig social media.
0: Arinabol, dat is een mooi bruggetje waar ik eigenlijk naartoe wilde. Hamna ni kaise tu hama munin ke batien likaal lewege. Echt serieus.
1: Arre, ham agam jani bati. Sommige mensen zeggen telepathie, maar laten we over telepathie praten zometeen, Lloyd. Maar wat ik wilde zeggen...
0: Telepathie, ja.
1: Iets uit social media hoor je toch? Behoed makkelijk.
0: Ja.
1: Is wel goed. Is wel leuk, social media. Maar social media ke ego nadeel bhi hai ga eigenlijk. Bina soche samjhe. En redelijk anoniem, hè. En heel snel, ego gussa mein een vlaag. Kun je al iets schrijven of iets posten?
0: Zonder na te denken, zonder te onderzoeken, kietje waar hek je naar.
1: Maar je hebt een mening erover, dus je
0: direct,
1: moet het laten weten.
0: Direct.
1: Want andere mensen gaan daarop reageren en daar ga je goed op.
0: Ja.
1: Hoe meer reacties er komen, hoe blijer je wordt. Dus zo is dat ding ingericht.
0: Ja.
1: Dus dan ga je zomaar iets posten, maar als je iets normaals post, ik wil normaal iets post carrière, niet chockerend, dan gaan mensen niet reageren. Tja, een mooi bericht krijgen. Abe Nobelprijs voor de vrede, kijk hoe stoel ik hier luid. Normaal berichtgeving, niemand gaat reageren. Oei me lik die ki obrat jago chorba. Obrat ja paisan
0: is talena, dana dan.
1: Talena, precies. Dus mensen maken het sappig, mensen maken het provoceren.
0: Ja.
1: En lokken reacties uit.
0: Ja, ja.
1: Maar als ik nu de media, social media, sorry hoor, moet het goed zeggen. Af kalinja kego badba, of vorige week kego badba. Ik ga het niet behandelen. Maar iedereen weet waar het over gaat.
0: Ja.
1: En dan is er zoveel heisa en iedereen bemoeit zich ermee.
0: Iedereen.
1: Ik ga me er niet mee bemoeien.
0: Nee, ik ook niet. En ik vind van Sunwalo, iedereen heeft een gezonde verstand gekregen, dus toch? Bijle poetsleer, hè? Ga even uitzoeken.
1: Ga eens goed onderzoeken.
0: Onderzoeken voordat je reacties geeft. Al na kon ik je zomaar budgetieker, kon ik je koets doekpaaltje houden. Want je weet niet wat de achterliggende gedachte is, wat dan ook.
1: Precies, Lloyd. Dit is de essentie wat jij zegt. Voordat je een mening vormt, voordat je iemand gaat veroordelen, voordat jij iemand gaat afslachten publiekelijk, Angeja Moise checker, wat is er precies gebeurd? Wat zijn de feiten? Wat is de aanleiding geweest? Je moet de context kennen. Je kunt niet op basis van één klein fragmentje al een heel oordeel vellen over iemand of iets. Kan niet. Zo nu wel het horas zo much carrière is op kam. Want je kunt heel makkelijk knippen en plakken en je kunt heel makkelijk iets laten echt laten lijken wat niet is. Thoras ebachaike, want het zijn mensen met wie je te maken hebt. Je bent mensen aan het beschadigen. Onnodig.
0: Onnodig.
1: En dan hebben ze het over Hindoestaanse cultuur. Iham loke Hindoestanike paramparaba. Iham loke Hindoestanike cultuurba. En dan halen ze ook nog de godsdienst erbij.
0: Alles
1: het Hindoeïsme erbij of islam. Jongens, kappen ermee.
0: Ja.
1: Hamjani la koina suni hame. Ik ben schrijvend in de woestijn. Maar ik ga niet anders doen. Ik ga niet op al die gekke dingen ingaan. Hey, heb een probleem, ja, apne oplossen. Nadja dik, ik wak akkerega. Jij hebt zelf genoeg problemen. Toen kan ik wak over spankerega. Ja, toch?
0: Ja.
1: Lloyd?
0: Ja, toen gozei je.
1: En natuurlijk. Nee, ik probeer het uit te leggen een beetje. Met, zoals ik ben.
0: Ja.
1: Kijk, natuurlijk mag je een standpunt hebben. Hamna bolilaki baklol hoja. En dat je geen standpunt mag hebben. Maar doe het op een nette...
0: Kun je wel baklol?
1: Baklol. Maar baklol, hamna bolila tu hoja. Dat je alles maar over je heen laat komen.
0: Ja.
1: Dat zeg ik niet. Ik ben geen Mahatma Gandhi. Maar ik zeg wel, hou het genuanceerd. Hou het netjes. Er zijn ook kleine kinderen die meekijken en meedenken en meekrijgen. Wat voor voorbeeld ben je aan het geven als volwassene? Thora soort samadjke sunewalo. Klaar.
0: Ja. Punt. Klaar, punt. Koffie chime is een bio-essenolo. Dus ja, hè, dan leggen we het een beetje nog een keer uit aan de mensen. De leraren moeten ook hun mobieltjes wegzetten of uitdoen of in de kluis bewaren. Wat vind jij ervan?
1: Terecht, want heel veel volwassenen zijn ook verslaafd aan dat ding. Toch moet je verslaafd, Bateloid?
0: Ik ga niet zeggen dat ik niet verslaafd ben.
1: Doctor Kame kan het.
0: Ja.
1: Want je bent aan het werk, je laptop staat aan, je hebt je mobieltje bij je, doe je mobiel, ik ook kam, kijk op privé. Weet je, jij kunt dat combineren, dat is geen probleem. Maar stel je voor, je staat daar voor 25, 30 kinderen les te geven. En om de haverklap ga jij op je mobiel kijken wat er gebeurt.
0: Ja, maar dat kan echt niet.
1: Daar kan het niet en dat beroep kan het niet bij je.
0: Nou.
1: Of ik word dat raar gegeven, dat er wel haar minuut per taak ik ga ook een mobiel wachtkoortje. Gaat toch niet, Lloyd?
0: Hey, toen kreeg ik bijna dit jaar geweest om je bloed te laten prikken. Ja, hè? Voor de APK-keuring.
1: Ga maar vanaf nepper. Oh, Karila, check Karila.
0: Toen heb je niet checken, hè?
1: Apen heb je check Karila.
0: Oh, nou ja.
1: Apen kon wel apen checken, Karila.
0: Apen kon apen checken. Hoe doe je dat dan?
1: Als ik hoofdpijn heb, dan begin ik na te denken. Goed systeem, maar ik ben garbar.
0: Oh, dan ga je meteen opmeten van een bloedrecordje.
1: Nee,
0: ik die na,
1: nee, nee, nee, nee. Ik meet nooit, behalve inderdaad 1 keer per jaar of anderhalf of 2 keer per jaar soms, als je bij de dokter bent. Hè?
0: Ja.
1: Dan gaan ze automatisch je bloeddruk meten.
0: Hey, maar ga met dat lekker spoitje. Dus dan
1: spoitie?
0: Arre, kon wel ik had in toch? Kan
1: hoe
0: je?
1: Hoe doe je iets hij jaar?
0: Kan je ook kiezen wel jij? Sui,
1: bloeddruk, bloeddrukmeting, doe je iets hij
0: jaar? Nee, maar ik heb het over bloed laten prikken, toch? Bloed prikken.
1: Hoe doe je iets hij jaar?
0: Maar sui ja, het na met dat lekker hij jaar. Echt serieus, chota ke sui, maar toch, hè? Heb ik gewoon verkeerde aderlijke pound jij gaat op? Ik denk meteen aan die mevrouw Pike in Amerika.
1: Zitten ze dan. Weet je hoe naast ze daarna spreken? Vooral Hindustani liggen jouw problemen. Hamelijke
0: dun, hè?
1: Aders. Ha, hamelijke aders, John Heiga, nas, John Heiga, koen ke nas, thora pater Heiga.
0: Ja.
1: Dus om dat goed te vinden, makkelijk te vinden, is iets lastiger. Hamelijke Hindustani kunnen nou eenmaal heigo problemen, maar wij hebben dunne aders.
0: Hoe komt het eigenlijk dat we dunne aders hebben? Dat is
1: genetisch. Dat is in honderden, duizenden jaren zo gegroeid.
0: Ja.
1: Vegetarisch eten. Ja, nee, Hamelijk, doe dat je gaat zeilen, toch? Dus wij hebben dat op een andere manier ontwikkeld. Onze aders zijn nou eenmaal dunner, dat moet je maar accepteren, dat is niet anders. Maar alleen die mensen die prikken, die hebben daar een beetje moeite mee. Dus ham je jaila baithila kursiya mein to hum shuru kar dela ek kahani batave ke zaman ke ki tu bachai kar rahi hai matlab main bahut peera hove tu har dam arnas prek karega
0: ya
1: finally vruta now the person is gewaarschuwd to abo geconcentreerd prek karega
0: ja
1: aur put sake bhi van hoeveel ervaring heb je mevrouw hoe lang prek hoe lang doe je dit werk al.
0: Nou ja, kan je toen ook Kroetoe ke bare betaalt?
1: Wacht, Lloyd. Ho.
0: Aap ham links rechts jij lap hier.
1: Kroetoe ke over bij Pagrek hoi. Ja, toen onthou ik er Kroetoe.
0: Kroetoe, ja.
1: Maar we gaan eerst naar telepathie, toch?
0: Oh, telepathie, ja. Kijse tu jaan jaan hamar chijon.
1: Ai, dus kijse ham jaan jaan. Dus geloof jij erin dat mensen verbonden zijn met elkaar? Gewoon niet fysiek verbonden per se. Maar ze zijn mentaal verbonden met elkaar.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want ik heb het vaker met jou dat jij precies weet hoe ik in elkaar zit. En wat ik denk en hoe ik handel en dat soort dingen. Dan kan je zeggen, Jan, niet doen.
1: Er is een theorie.
0: Zonder dat ik iets aan jou heb gezegd of wat dan ook. Hè? Dat is Jan, ja.
1: Ja, dus soms voel je dat. Hè? Maar wat is voelen dan? Je krijgt een gevoel bij iemand. En je kunt de pijn voelen van iemand bijna. Of je kunt de gedachte voelen bijna.
0: Ja.
1: Of hoe vaak komt het niet voor? Kito belke lekoike rekwabole van zo'n naam. Net ja treetoke belke. Of net toke sochi.
0: Ja.
1: Dat komt heel vaak voor, toch? Iedereen maakt het mee. Maar er is een theorie.
0: Komt
1: en
0: theorie,
1: die theorie is best wel interessant.
0: Acha. Nou,
1: ja, maar Muriame op eigen. Maar Muriame op eigen theorie.
0: Op een kan toe kolle, zo'n wel. Nu krijgen we weer. Arend gaat wat doseren.
1: Bhashan. Nee, wij willen onze mensen gewoon meenemen in onze leefwereld. Toch, Lloyd, je leefwereld, maar leefwereld. Lloyd doet dat, dit soort soorten. Khali ban masi. Ham khali mooi mooi kind soorten. Maar
0: leefwereld, migados, joh. Maar dat bijzonder aan mijn leefwereld.
1: Eigenlijk delen we alles hier, hè, Lloyd, in het programma.
0: Het is niet normaal wat wij allemaal delen. Subtjes, links, rechts.
1: Die mensen kennen ons straks beter dan wij onszelf kennen. Hè?
0: Hij is niet jana, hè.
1: Ja, echt waar. Want sommige mensen kunnen letterlijk vertellen. Lloyd, hij zei bolis, ratatou, hij zei bolis. Hij zei bolis, hij zei bolis. Boy, hem kabib hulgelietje, maar mensen onthouden dat wel.
0: Ja.
1: Dus, maar oké, dat is liefde, dat is leuk. Dus wij zijn prietpangi hier, zo nu.
0: Ja, zeker.
1: En je hoeft het niet met ons eens te zijn. Nogmaals. Ham apen betaila, Lloyd, apen betawe, hamlo krutu karila apname.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat wij een waardeoordeel hebben of zeggen van doe dit of doe dat. Utor had me maar. Maar we triggeren jou wel. Om over iets na te denken. Nu is er een theorie. En ik zeg niet dat het waar is of dat het niet waar is. Dat mag jij zelf bepalen. Toen op net je parhier likje, oriënteer je erop, dan kom je wel tot de mening. En wat zegt die theorie dan? Die theorie zegt: mensen komen elkaar steeds weer tegen in verschillende levens. Dus die groep mensen die je kent, Lloyd?
0: Hamsumila.
1: Diezelfde groep kom je in een volgend leven weer tegen. Dus die groep blijft bij elkaar als het ware. Dus die atma's die er zijn.
0: Ja.
1: Usab na ieder uder zomaar chal jaiga.
0: Ja.
1: Ze vestigen zich binnen die groep weer.
0: Ah.
1: Dus bijvoorbeeld, lau assembly, jij kent 100 mensen nu.
0: Ah.
1: Waarvan, dat is je grote cirkel. Dan komt er een kleine cirkel. Dat is het miwali. De omanego cirkel. Hij gaat misschien van 3 mensen, 4 mensen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dierbare. Nou, zo werkt het dus bij die atma's. Dus in een volgend leven kan het zijn dat jij je zoon weer tegenkomt.
0: Ja.
1: Maar dan in een andere gedaante, in een andere vorm. Dat kan een mens zijn, maar dat kan ook iets anders zijn. Maar Zuidhoise ke utor bhaire higa. Of toe ook er, weet je, behinder je. Dus, maar die groep blijft intact.
0: Ah, oké.
1: Okay. Hoe vind je die? Dat is echt een hele bijzondere theorie.
0: Is een bijzondere theorie.
1: Dus dat betekent dat je een band hebt met iemand na Ijiwan Mekhali.
0: Sada.
1: Maar Sadiose.
0: Sadiose, ja.
1: En hij weet niet hoeveel levens je elkaar al tegen bent gekomen. En hoeveel gedaantes, hoeveel vormen. Dus dat is een theorie die, ja, waarvan je niet kunt zeggen het is waar. Maar je kunt ook niet zeggen het is niet waar. Dus het is best wel bijzonder.
0: Het is best wel bijzonder. Dus toen eigenlijk hem maar cirkelomen. Of hem eigenlijk door cirkelomen.
1: Dus de theorie zegt dat wij elkaar in ons vorig leven ook al kenden.
0: Ja. Kijk, kon je relief dan ook pijlen zo aan hem?
1: Hem relief, schapenherder. Maar toen hem maar schaaprelief.
0: Hé, ik heb toch een aantal complimenten, mille man.
1: De klek Jan ke baat hem karila te hovega.
0: Toch, bole, je damia bidwaan, bidwaan hega. Hij kan geweldig praten en uitleggen. Nou, dat moet ik wel toegeven, mensen. Kabi ham apen baat sunile, de ham sotila van uit, die rustig ze betia. Dikke ze aanen ke dan mooi ze betia.
1: Ik kan het niet ontkennen.
0: Ik ben een pandit dokter Anand. Hey, mooie naam hoor. Mooi titel krijg je. Pandit dokter Anand.
1: Sunna.
0: Dokter pandit Anand.
1: Bara mooi, mooi. Dankjewel. Pulo.
0: Je hebt er niks aan, maar goed. In ieder geval die titels krijg je.
1: Nee, maar waardering is leuk. En als mensen het leuk vinden, dan... Weet je, daar doen we het toch voor, Lloyd.
0: Hamloke
1: ekkosis na milega. Hamloke samay nikar ke toch tussendoor...
0: Koffie, chai, cash.
1: Abbe kaik na kai pali hamloke, maar we doen wel dit eventjes.
0: Ja, nee, dit
1: en dan gaan we tussendoor...
0: Ja.
1: Dan gaan we tussendoor ons broodje snel naar binnen werken, maar... Aha. Omdat ego breekbaar, Hamlok, ik had die. En dat vinden we leuk.
0: Het is echt werkelijk zo. Voordat ik hier naartoe kwam in de studio, ham even snel kusk haleli, koffie heb je. Ham maar koffie had doen, he, terwijl ik eigenlijk nu koffie wil. Maar ik kan niet koffie gaan maken nu, want ja, ik heb programma gezegd bij Niga.
1: Nee, or hamuna jai ke leise ke zorg had die dus.
0: Nee.
1: Kidwa garbaraiga.
0: Goed, de minister
1: nee,
0: van...
1: Nee, maar het is leuk dat we mensen blij kunnen maken.
0: Ja, nou ja, vanaf vandaag zeg ik dan tegen jou dokter Arend of niet dokter?
1: Nou, professor, meester, professor. Dokter, doctorandus, ingenieur. Saab titel van je maar plakken.
0: Na titel is het ook een miljoen.
1: Toch
0: Padmashri en bole, Padmashri Anand.
1: Jetne bolie, otne mooi.
0: Padma Bhushan, Padmashri, wagaira. Saab titel ook een miljoen, zeg je.
1: Nou, hamangila ego naam. Maha Anand.
0: Maha Anand. Nou ja, sunna. Uta hamana moa me hega. Dus Mahabir, ja.
1: Maha hamme dede tu. Dan ben ik compleet.
0: Is Amita Bachchan vandaag jarig? Vandaag is 9 oktober, toch? Of was hij gisteren jarig?
1: Boy, ik
0: hij
1: ben
0: moet
1: slecht
0: in deze dagen jarig zijn, denk ik, hoor.
1: Lloyd, ik ben slecht ingevoerd. Okay, Janiga, Uchi Juan ham nam mooi Janiga.
0: Nou ja, als de mensen weten, laat het even weten.
1: Suriname kebat batja.
0: Suriname kebat tu maar batja.
1: Suriname kebat ham Janila. We hebben het vaak gehad. Hè. We gaan het zo meteen over Krutu hebben, want kennelijk heb jij een Krutu ding.
0: Ja.
1: Doe jij je kroetoeding?
0: Nee, kroetoeding. Kijk, ik sta open voor kritiek en correctie en reflectie. Dat doe ik zelf natuurlijk. Maar als wij collega's aan elkaar praten, dan zijn we ook opbouwend kritisch. Hè, van Chizwa is een keer, is een keer. Dus daar gaat het over. Iemand reageert daarop. Van Lloyd, je doet het goed. Wakar Wagela, je bent duidelijk. En bla bla bla. En jullie zijn een team. En dit had achter de schermen gewogen. Maar nou ja, ook niet bij Pripang in Karilas op Jones. Ja, dus geen probleem.
1: Dankjewel dat je Lloyd in bescherming neemt. Mooi. Ja. Lloyd heeft dat nodig. Lloyd is een kleine totaal naar de kamer. Hij heeft dat nodig om beschermd te worden. Hey, mensen weten niet hoe dik jouw huid is.
0: Lloyd. Ik heb een olifantenhuid, mensen. Dus maak je geen zorgen. Nee,
1: ja, kon je toe, hè? Overwin
0: katje. Nabol. Maar je had het over. Je wilde naar Suriname gaan over Kroetoe?
1: Nee. Dus jij had het over Kroetoe. Maar Sunna. Elke keer weer hoor, als ik aan Suriname denk.
0: Dan denk je aan weer was het ook eens een
1: naam. Na je barisch hoge trakaske.
0: Ja.
1: En je moest naar school. Als klein kind.
0: Ja.
1: Ham na niet toe jatre school ki na jatre.
0: Ham jatre school.
1: Ki toe gare baitre.
0: Nee, schoolia ke naam. Johnny en Penn school. In Suriname. Hasna boiti merhaigo hoekpe. Johnny
1: wacht,
0: en Penn school.
1: Dit moet je beter uitleggen. Waar is Hasna boiti?
0: Nieuwe grondweg. Is een zijstraat van Livorno.
1: Hasna boiti. Oké.
0: Ook een naam. Eigenlijk heet het nu weer gevonden weg of zoiets. Nee, ja, zoiets. Maar nee, nu weer gevonden weg. Nee.
1: In ieder geval Hasna boiti,
0: ja.
1: Oké. Dat
0: nieuwe grondweg heet het, ja.
1: Dat toen waren pediatre in school.
0: Ha, Johnny en Penn school.
1: Johnny?
0: En Penn school.
1: En Penn?
0: Ja.
1: Ik kon naam heer.
0: Wat daarna heer. Hamun en ik kon school hier. Maar wat ga jullie wel?
1: Oké. Dus toen jatre heer. Gore school.
0: Ja.
1: Op je slippers toch?
0: Ai, ik heb een jutwa hama patal ha. Kabi hama ego slipper wa. Jane, je hebt toch van die slippers? John Kable.
1: Teen slippers.
0: Ja, en dan gaat dat ding stuk.
1: In Suriname had iedereen teen slippers.
0: Boy,
1: die andere slippers bestonden volgens mij niet. Of ze waren te duur. Rahoya, kahena rahoya.
0: Ja.
1: Maar de gewone Surinamer droeg een teen slipper.
0: Ja.
1: Han tot dat teen wa ik kan die oro chargo umri en ik wa kan die.
0: Chargo gor.
1: Daarom heet het een teenslipper.
0: Teenslipper, ja.
1: Maar patra en ja. Niet van hoge kwaliteit.
0: Nee, man, chin wakker hij zeker maar.
1: Dus ik heb daar heel veel herinneringen aan, echt waar. Hoe zeg ik in Batajchuk Libatjabi? Maar ik kan het nog een keer vertellen, je toen Sune Mangloit.
0: Ah, Mangloit Sune.
1: Dus. Sapkooi, Hamrejaan, meeste en mi gore jatra school. Sommige mensen werden afgezet volgens mij. Omdat ze op ke maaibabke, autoraha en tijdraha. Maar de meeste kinderen gingen lopend naar school. Of
0: lopend
1: op de fiets.
0: Hoor, lopend, echt lopend. Gaan ja, toch? Ja, man.
1: Zeker basisschool.
0: Ha.
1: Lagere school, sorry.
0: Lagere school.
1: En dan ging je op gore. En later middelbare school, dan ging je misschien op de fiets.
0: Ja.
1: Toch? Zoiets was het.
0: Ha.
1: Dus gore chalke jaiye, maar dan jab barkwa aave kaske san naam mein, ta rastwa bhar doob ja. Vooral ek jagha pe, jahan pe kulches rahat ra, barka kulches. Boy, nader je die kuil, maar je wist precies waar het was toch, die kuil?
0: Ha.
1: Ab soche kuilwa kaise hem pasa hoye kwa kanti kaise aai rastwa ke.
0: En je weet waar, tu jane kaan holwa aiga.
1: Je ziet dat toch. Maar jij dubbel leeg rastwa verder. Maar je weet van ja, pe jam gusab na mofadoina kuil.
0: Ja, ja.
1: Je kent die plek uit het hoofd.
0: Ja.
1: Maar nu moet je gaan gokken een beetje van oké, ik moet een beetje naar links en hier een stapje naar rechts. En hey, dat ding was een hele opgave hoor. Maar iedereen ging toch in korte broek naar school?
0: Ja man.
1: Alle jongens gingen in korte broek,
0: ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Dus dan moet je je slipper eerst in je hand houden.
0: Ja.
1: Want slipper was niet door, niet kan jij toch? Maar niet aan vast hoe jij gaat.
0: Tok tok.
1: Dus dan moest je het in de hand houden.
0: Je hebt wel wat aan me hoor. Chata, maar niet dat je zo.
1: Tok tok. En dan ging je. Dus dan hield je het in de hand, want je wilde dat de risico niet lopen.
0: Ja.
1: Kies slipper wat toet jij ook hiermee. Want als je te veel druk zou zetten, en je zou je slipper eruit trekken, als dan hè, brokken. Dan was je slipper kwijt. Had je 3 maanden geen slipper meer. Had je
0: ik weet meteen wat je bedoelt. Als je zit te betalen, dan lijkt het alsof ik het nu al beleef op, dat,
1: alsof
0: op
1: dit je het moment. Beleef. Maar slipper wat plak hoor je toch?
0: Ja.
1: Slipper wat plak hoor je niet, dan trek je hem omhoog zo. Ah, hier sta ik mop op af. Je hele slipperstuk. Oké. Okay. Ja. Dus dat hield je het in de hand en dan ging je door het modder ging je de andere kant op.
0: Ja, ja.
1: Kijk, die mensen die rijk zijn geweest, die hebben dit niet meegemaakt.
0: Nee, die hebben het niet.
1: Is dat kontje batjaaiga?
0: Rommel batjaaiga.
1: Juist. Maar Garib Surinamer, mensen die niks hadden, hebben dit meegemaakt, ja?
0: Ja, zeker.
1: Dit heb ik meegemaakt.
0: Het gros, ja.
1: Ja, heel veel mensen. Dus dan moest je door die toktoko, door die waterpoel. En dan checkte je of je het kontje mooi hek. Ja, natuurlijk is alles goed, toch? Gorwa, behalve ik de Morsuba. En dan kwam je op school aan. Maar die scholen waren niet heel ver, hè, gelukkig.
0: Yeah, yeah.
1: Dus na een x-aantal minuten was je al op school. En dan stond er een rij bij 1 kraan. Ik kijk wat de kraan daar, Trasoliame. Zo'n buitenkraan. En dan stond er een rij en iedereen mocht in die rij gaan staan. En dan mocht je even snel je benen gaan wassen en je voeten wassen. Kranua kula letto, dus iedereen ging achter elkaar. Heel snel, na sabuna mun kuchna, Lloyd. Geen handdoek, niks.
0: Na kuchna.
1: Geen crème, niks.
0: Na.
1: En zo ging het dan.
0: Ja. Even,
1: ah, gore-gore, pijdel. Ah,
0: gore-gore.
1: Pijdel is een ander woord. Gore-gore is een goed woord.
0: Slipper is Dalaila?
1: Slipper of Dalaila? Zelfde. Zelfde.
0: Hoe
1: heb ik kebayar?
0: Ja.
1: Hem terug naar Gyani Badi, die hem jabez sap Hindi woord gebruiken.
0: Ja.
1: Of Urdu woord, hoeft niet.
0: Hoeft niet.
1: Hem Hindustani Badi, ik praat Prispangi.
0: Ja, Ruud kan hij bole inderdaad. Penny en John School is in de nieuwe grondweg. Ruud kan hij welkom bij Ujala's Coffee Chai. Hé, maar de nawa zullen we alweer heen.
1: Ruud, wie Burwa hoiga?
0: Ruud to Burwa.
1: Toren liefde, zo ja, zeroen.
0: Ruud to Burwa.
1: Tapu jane chigua, toch?
0: Ja.
1: Nee, maar dat ging die slipper stuk toch, Lloyd?
0: Hare.
1: Die teenslipper. Maar weet je hoe ik hem ging repareren? Niet alleen ik hoor, volgens mij heel veel mensen.
0: Kijk je?
1: Eerst ging je met plakband doen.
0: Oh nee, je moest hem branden of zo, no?
1: Na branden kan plakband toch? Plakband is lekker hier. Toen als je plakband, dan hield hij een klein beetje vast. Oké, okay. Mijn slipper was weer intact, een beetje. Oké, okay. Maar je ohunakamer, dan moest je een spijkertje pakken. Echt waar? Je hebt gewoon spiekerie, toch? En dan boorde je daar een gat doorheen. Zodat hij onderin bleef.
0: Onder. Erg is dat, hè? Erg is dat.
1: Zo moesten we overleven bij jou.
0: Ja.
1: De jongeren die nu denken, die luisteren, die denken van het zal wel allemaal.
0: Die hebben dit soort dingen niet meer. Usap kut ook, ja, zoek. Nee, maar die tijd. Giewe. Maar ja, als je dat soort dingen hebt meegemaakt in Suriname. Ja.
1: Het leuke is, we voelden ons niet ongelukkig.
0: Nee, helemaal niet, man. Ik kobunna.
1: We waren gewoon gelukkig.
0: Wel een kratatje, Jurk, heb ik hem, maar helemaal niet. Nee, het
1: was, dus hamlok reili India mee. Ik wil mooi baten, wat ook aansluit hierop, op Garib Tai. Op opgroeien in armoede, maar toch gelukkig zijn. En soms hebben wij in Nederland heel veel wilde, maar we zijn nog steeds niet gelukkig. Daarover moet je ook nadenken als mens natuurlijk. Het is wel een hele serieuze ding, hè? Koffie en chai vandaag.
0: Ah, kan je een serieuze ding doen? Ligt dat aan mij? Nee, maar vertel even. Nee, India kan je niet betalen, want mensen lachen zich ook nog steeds kapot om allerlei andere dingen die wij hier bespreken. Dus ja.
1: Oké. Has je altijd het chasone wala? Dus India met hem ook reili. Met een groep mensen. Nou, Vijay erbij. Dus wij zijn op onze hotelkamer. Vijay en ik praten gewoon tories. Hè? Je zit mooi in een 5-star hotel. Bizaal. Hè?
0: Ja.
1: Dus wij kijken naar buiten. En we zien op afstand. Tot dat door me. Zien we een ego peer. Ego boom.

0: एक आंतल आदमी बैठल बा मान फ्राउ खून खसे न En ze hebben een kampvuur gemaakt en ze zijn aan het lachen en zijn muziek aan het maken, zijn aan het eten. Ohamlok takila uit ons hotelkamer. Elke dag hebben we dat gedaan trouwens, echt hetzelfde ritueel.
1: Ja.
0: Volgens mij 2 weken lang.
1: Ha.
0: En toen keken we ernaar en dachten bij onszelf van, konden wij maar daar zijn? Bij die gezelligheid, onder die boom.
1: Oh ja.
0: Dik het naar gezellig is, man. Kijk. Kijk hoe ze lachen met elkaar, liedjes zingen, kampvuur hebben. Zeg Vijay tegen mij.
1: Kelly.
0: Ehi chijua usab sochega hamlo ke takke.
1: Dekh le to.
0: Ki dek, man, 5-star hotel.
1: 5-star hotel. Konden wij maar daar zijn, inderdaad, ja.
0: Dit is een soort levensles.
1: Hou te hebben. Dat is waar.
0: Dus soms hamlo dusachi takila sochila, het gras van de buren is groener, toch?
1: Ja.
0: Altijd.
1: Ha-ha.
0: Dus u chijua or mooi dekha hamlo ke.
1: Ja.
0: Dan hamlo apne ke verlangen soms naar die tijd ook. Maar ik betrapte me erop laatst weer op vakantie.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zit daar in een hotel.
1: Ha.
0: Ik kijk naar buiten. Met mijn dochter samen.
1: Ja.
0: En we kijken naar buiten en we zien daar een paar mannen onder een boom zitten. Bijna vergelijkbaar.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ratiake.
1: Ja.
0: Ratiake.
1: Atohuma heb je er wel jij gewoon buiten.
0: En ik kijk naar ze hoe simpel zij met elkaar zitten.
1: Ja.
0: Gewoon een chota katafra, een paar stoelen, total kursie. En ze zijn uren met elkaar aan het kletsen.
1: Ja.
0: Elke avond.
1: Mooi. Maar dat is wel iets van jou.
0: Ja, dan denk je van... eigenlijk, dik, is heb geen kushna heiga. Althans, paisaisa. Maar kijk hoe gelukkig ze zijn met elkaar.
1: Mm.
0: Door gewoon met elkaar het beste van te maken. En dus je hebt niet altijd geld nodig, Lloyd.
1: Nou,
0: om een geluksgevoel te ervaren.
1: Inderdaad, nee.
0: Hé,
1: huh? Wat een mooi verhaal is dat. Nou ja, Don, kunt je doen bij Tim Heijga. Twee dingen. De minister van Oorlog van de Verenigde Staten. Hoe mangen we 4 peloton om live streamen? Want ik denk een keer kabelen.
0: Executie.
1: Ja. Maar die willen ze gaan live streamen. Die Amerikanen worden steeds gekker. Hè? Dit kan toch niet?
0: Ja, dus even heel kort, ik ga geen namen noemen en zo. Dus die man, die heeft heel veel mensen vermoord in het leger.
1: Ja.
0: Hij bleek toen aanhanger te zijn van Afghanistan of zoiets. Zoiets ergens. En die mensen zouden uitgezonden worden naar Afghanistan. Hij werkte als psycholoog of psychiater. Hij zei, coach, werkte hij daar. Hij heeft die mensen gewoon doodgeschoten, klaar. Nou, hem willen ze gaan executeren volgens het militair recht. Omdat hij militair was. En hij heeft een militaire misdaad verricht in Amerika.
1: Ja.
0: Jegens militairen.
1: Ja.
0: Dus er komt een openbare executie op 3 december volgens mij. Dus dat wordt een hele leuke Sinterklaas.
1: Nou, ja.
0: Het aparte is nu... hij wil het live laten uitzenden.
1: Ja.
0: Afschrikken, toch? Mensen laten afschrikken van kijk, wat wij allemaal doen... als jij een terrorist bent.
1: Maar in dunia bhartje, lurken wie daar keertje. Wil je dat wel laten zien?
0: Hij wil het live laten uitzenden. Amerika wil het live laten uitzenden. En Nederland heeft nu al onderzocht, binnen 24 uur kennelijk, dat ze het niet kunnen tegenhouden.
1: Nee, dat kan je niet tegenhouden.
0: Vanwege vrijheid van meningsuiting en pers, orkaini kaka. Dus, maar volgens mij zijn dat ook... technologische dingen hoor, beperkingen, dat ze het niet kunnen tegenhouden.
1: Inderdaad.
0: Want al die servers staan in Amerika, dus fayodoo.
1: Ja.
0: Dus 3 december, mocht het doorgaan en je houdt van executies. Het is wel bizar hoor.
1: Toen man je dik, hè?
0: Jezus, dan, je moet er toch niet aan denken.
1: Nee.
0: Het is geen film, hè? Wij denken dat het een film is en nep is.
1: Ja.
0: Maar dit is niet nep, dit is echt.
1: Ja.
0: Dus Nederland boltjukkelba van we gaan het niet kunnen tegenhouden.
1: Nou ja, ik wil iedereen vandaag ook feliciteren. We hebben ook breaking news, Lely Hega, in Ujala's Coffee Chai middagshow mee. Vandaag is de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen door de Zuid-Afrikaanse oud-ICC-rechter Navi Pillay. En volgens mij is er van India's afkomst. Anand, als ik me niet vergis.
0: Nee, volgens mij niet.
1: Niet?
0: Volgens mij niet. Maar het zou kunnen hoor. We moeten dan nader... Maar hoe is dat? Kijk, we moeten even erin duiken. Kijk, dit is natuurlijk wel een soort statement richting Trump.
1: Ja.
0: Van Trump, jij wil de ICC weg hebben. Weet je wat we doen? We geven juist een oud-rechter daarvan

0: ding. En niet aan jou. Want Trump had gehoopt dat hij het zou krijgen.
1: Kiesie mooi.
0: Dat ding is gewoon een symbolisch ding om Trump. Maar Trump raakt helemaal geërgerd nu.
1: Oh.
0: Dus Trump is wel een vervelend mannetje daarin.
1: Kijk naar die euro. Nou ja.
0: Hoe op een dek ga ik die? Dan hoor jij ook
1: het helemaal. Ik mijn ik baat ook er baat aan. Zijt.
0: Eerst zien dan geloven.
1: Ja.
0: Maar er is iets vervelenders aan de hand. In Nederland.
1: Op Nederland.
0: Jesil Gusbolisba in een toespraak. Gisteren of eergisteren.
1: Ja.
0: Van Rusland is onze vijand.
1: Oh. Oh ja.
0: Dus de minister van Defensie?
1: Defensie, hoe boleh ik dat Rusland hamlok je vijand ba?
0: Abitelijk Nederland, hoe bat je na bolis raha?
1: Ja.
0: Sapko je boleh niet, Rusland is de agressor, Rusland dit, Rusland dat. Maar nu heeft ze gezegd, en ze spreekt namens het kabinet, Rusland is onze vijand.
1: En waarom zegt ze dat?
0: Dus niet dat Rusland vijandige acties onderneemt, maar Rusland is onze vijand. Dat is niet goed gevallen.
1: Ja.
0: Dat is niet goed gevallen in Rusland.
1: Nee, natuurlijk
0: nu
1: niet.
0: Nu eist Rusland duidelijkheid van Nederland. Van toe, Bol, regering. Bedoel je dat echt? Dat wij jouw vijand zijn? Want dan zijn we in oorlog met elkaar. Want ik ben je vijand. Of is het een slip of the tongue en wil je het nuanceren? Dus ja. De bal ligt nu weer bij Nederland.
1: Bij Nederland natuurlijk,
0: bij het kabinet.
1: Ja.
0: Omdat deze vrouw iets heeft gezegd. Weet je, je gaat toch niet met Rusland in oorlog willen komen nu? Dat is toch totale onzin?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dan doe je toch liever diplomatiek. Waarom roep je dit soort dingen? Puur voor de bühne?
1: Ja.
0: Om te scoren? Dus ik vind dat juist wel gevaarlijk.
1: Ha.
0: En in eigen land. Alleen, het is bijna ondergesneeuwd. De meeste mensen praten er niet over. Het is weggeslipt bijna.
1: Ja.
0: In al die nieuwsberichten die er zijn. Maar ik vind dit wel alarmerend.
1: Ha.
0: En nu zal er niet 1, 2, 3 een oorlog uitbreken. Natuurlijk niet. Maar het kan wel een vervelend staartje hebben. En als het nog een paar keer gebeurt. En nog een paar landen gaan zo roepen en zo. Ja, dat is niet goed.
1: Maar wat is de achterliggende gedachte?
0: Wat heeft ze willen bereiken?
1: Is het echt voor de bühne of zit er toch wel wat meer achter aan?
0: Ik vraag me ook af, wat heeft ze willen bereiken?
1: Ha.
0: Ik vind dat ze daarvoor op het matje moet worden geroepen. En dat de Tweede Kamer haar tanden moet laten zien. En dat Jette ook iets ervan moet vinden. Want ze praten niet, of ze praten wel met één mond. Of ze praten niet met één mond namens het kabinet.
1: Tjeli hem ook een belkrul jij.
0: Nou ja, Hamlok gaat hij nahaalbaar. Hè? Maar ik hoop dat andere mensen, en dat zal vast wel gebeuren hoor. Dit is nog niet klaar, Sonewallo. Dus de komende dagen, Aardbian, Tussunia hierover meer in alle media. Wij hebben hem alvast aangezet.
1: Zeker. Dus ja, don't you Hamlok Borila en dan zie je echt op het nieuws of wat dan ook. Dezelfde dag of de dagen daarna, dan wordt er inderdaad over gesproken. Maar dan weet je ook van Hamlok Batjaatje Klikkerbaar mee.
0: Zo is het, de Janta Cockroach Party.
1: Ja, Kabelokker.
0: Denk het hoor, ook aan Liegega. Zij beweren in India met Hega, kakkelakke partij. Janta Cockroach Party. Zo is het begonnen. Jongeren hebben het opgezet.
1: Ja.
0: Zij beweren nu dat er duizenden aanhangers zijn opgepakt door de regering Modi. Of het waar is of niet waar is, Hamna Janila. Maar dat is in aanval wat ze zeggen. Maar ook een van hun woordvoerders, Deepak Balian, die is ook opgepakt. En zo zijn er meer mensen opgepakt. Dus Kahowega India met Patanahiga. Want India gaat door als grootste democratie ter wereld.
1: Ja.
0: Maar de laatste tijd zie je toch wel dat die democratie, dat valt wel een beetje mee hoor.
1: Ja.
0: Het is wel de partij van Modi die met harde hand gewoon regeert. En heel veel mensen vinden dat geweldig. En er zijn genoeg mensen die zeggen van luister, eigenlijk is dat niet helemaal goed. Want India is altijd een land geweest van Kese Bolega. Waar iedereen mocht zijn wie die is en wat die is.
1: En je mocht zeggen wat je wilt, wat dan ook.
0: Ja. Huh. Geseculeerd, toch?
1: Ja.
0: Dus regering is gescheiden van de rest en dat soort dingen. Dus alleen de laatste 10 jaar, sinds Modi aan de macht is, zie je wel een beweging in India. En heel veel mensen zijn daar blij mee. Want daarom wint hij de verkiezingen elke keer in India.
1: Ja.
0: Maar er zijn genoeg minderheden die zeggen van wacht even, Kahowega, dit land wat zo tolerant was, waar is dit land aan het naartoe bewegen nu? Dus dat is ook wel een beetje een punt van zorg en aandacht. Waar wij niks aan kunnen doen, maar het is wel goed om erover na te denken en een mening erover te vormen.
1: Ja.
0: Van wat kan wel, wat kan niet. Want juist een land van maximale tolerantie, daar zie je dat nu wegebben een beetje.
1: Nou ja, we gaan het zien. Wat de reden is dat een paar mensen zijn aangehouden. Valt niets over te zeggen.
0: ChatGPT en dat soort dingen, Heloid.
1: Ja.
0: Programma's. Die teksten voor je schrijven en zo.
1: Chatbot.
0: Tekstjes. Iedereen gebruikt het bijna. En mensen die het niet gebruiken, die lopen een beetje
1: van
0: achter.
1: Van klein tot groot, iedereen gebruikt dat.
0: Het is een makkelijk hulpmiddel, dus je gebruikt het gewoon. Nou, die gaat een soort watermerk aanbrengen. Ik wou programmeren met Haiga, maar ChatGPT gaat het ook doen.
1: Ja.
0: Dan kun je met software kun je zien of het door chat is geschreven of niet. Ja. Dus software gaat software controleren.
1: Ja.
0: Ze zijn al heel ver daarin nu. Dus op een gegeven moment wordt het geïntegreerd in je e-mailsysteem.
1: Ah.
0: Dus dat gaat bijvoorbeeld toe... Outlook gebruiken.
1: Krijg
0: je een melding. Ja, dan krijg je een melding van dit stuk tot dit stuk komt uit chat.
1: Uit chat. Of,
0: waarschijnlijk.
1: Of door AI gegenereerd. Iets dergelijks.
0: Dus de wereld gaat toch wel een beetje... op dat gebied een beetje veranderen.
1: Nou ja, op zich is dat toch wel goed. Want ja, ik bedoel... anders lijkt het alsof het uit jezelf komt. Hè? Bepaalde dingen. Auties waarna altijd waren. Hè? Je wordt wel geholpen. Het kan ook zijn, kitu app een input willen. Hè? En op basis van je input krijg je dan een heel ander soort tekst. Of wat dan ook. Oké, dat
0: je
1: kan.
0: Je moet wel altijd controleren.
1: Je moet wel, ja.
0: En niet één op één overnemen en neerkwakken. Want dan gaan mensen het zien dat je het uit chat hebt gehaald.
1: Maar ik vind hem vinken laat je het is ook een beetje gevaarlijk voor onze jeugd, want hem de hele jeugd gebruiken als therapeut.
0: Nou ja, mensen zijn verliefd op een bot.
1: Ja.
0: Mensen willen trouwen met een bot.
1: Nee, maar
0: mensen willen een relatie beginnen met een bot.
1: Maar dus, stel dat je
0: dus
1: dat
0: je vertrouwt je bot helemaal.
1: Ja.
0: Maar inderdaad wat jij zegt, Lloyd. Dus als je een probleem hebt, dan leg op poëzie hoor je door dingen.
1: Ja.
0: Je hebt je een puistje ergens. Dan maak je een foto daarvan. Dan zet je het in een van die programma's. Dan vraag je van Ikonjiba.
1: Ikonjiba.
0: En dat zegt dat ding van het is onschuldig. Of je hebt weet ik veel wat. Hè? En dan pas ga je naar de dokter. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat ding kan je ook op het dwaalspoor zetten, inderdaad.
1: Ha.
0: Terwijl het iets gevaarlijks is, kan dat ding zeggen van het is niet gevaarlijk. En dan denk je van ik geloof het wel.
1: Ja.
0: En je gaat niet naar de dokter. Even een paar andere dingetjes, Lloyd. Heel snel, voordat hem boel jij. Want hem onthoudt een liedje, die wij zijn. Dus er is een roep in Nederland dat we terug moeten naar de 5-daagse werkweek.
1: Ja, dat lijkt me een beetje...
0: Dat zou weer de norm moeten zijn en niet 4-daagse werkweek. Heel veel jongeren kiezen ervoor voor vrijheid. Meer vrijheid. Dus ze willen 4 dagen werken en 3 dagen vrij zijn. Heel veel jongeren. Toepoetje. Jongeren, die staan zo in het leven. Wij wisten niet beter dan dat je 5 dagen in de week moest werken.
1: Ha.
0: Dat had voordelen, maar het had ook nadelen.
1: Yeah.
0: Nou, jongeren zeggen van luister, die werk- en privébalans moet beter zijn.
1: Yeah.
0: Dus hamlok mangila charochkamkere. Maar er is nu wel een roep weer van jongens, wat moet die norm zijn? Moeten we weer gaan normeren? Moeten jongeren een dagje meer gaan werken? Want we hebben werknemers nodig. En dan kunnen ze meer verdienen. En dan kunnen ze makkelijker een huis kopen bijvoorbeeld. Of moeten we het lekker zo laten?
1: Is een vraagteken, ja. Nou ja, goed, mensen moeten dat zelf gaan beantwoorden voor hunzelf. Ik zou zeggen, liever minder werken hoor, Arnold. Hè?
0: Nog minder, hè?
1: Nog minder.
0: Liever 3 dagen werken, 4 dagen vrij. Nee, maar voor ouderen zou dat goed zijn, hoor, Lloyd.
1: Voor ouderen zou het goed zijn om minder
0: dus
1: te gaan werken.
0: Dus je zou een systeem kunnen maken van tussen de 20 en 30 jaar moet je 5 dagen in de week werken. Tussen 30 en 40 ga je naar 5.
1: Ja.
0: Tussen 40 en 50 ga je naar 4. En vanaf je 50ste ga je naar 3 dagen.
1: Ja, ik stem ervoor.
0: We hebben het ontworpen, klaar. Dit moet de norm worden.
1: Dit moet het worden.
0: Dit is de norm, ja.
1: Ja.
0: Ook dichtlet, doe je me niet meer oplossen. Dat probleem.
1: Jetten kan ons gewoon bellen en dan hebben we meteen oplossingen voor alles en nog wat.
0: Direct. Er is ook een andere discussie trouwens. Als je het hebt over werk. Huh? Hè? Nee, er zijn bedrijven die zeggen van luister nou. Eigenlijk is dat thuiswerken best wel leuk en aardig, prima. Het functioneert ook redelijk goed. Maar eigenlijk moet je je collega's ook wel zien.
1: Natuurlijk, je moet ze zien. Je moet ze zien, toch? Vind ik wel.
0: Dus we willen dat je 2 dagen in de week verplicht komt werken op kantoor.
1: Niks op tegen.
0: Kijk, daar kun je ook over nadenken, Lloyd.
1: Ja, vind ik een goed idee.
0: Toemang ega, 2 dagen verplicht op kantoor. Hoorzakega. Maar er zijn genoeg mensen die zeggen van nee, onzin. 1 dag is genoeg. Of 3 dagen. Dus daarover moet je ook nadenken. Hmm. Is dat nou wat je zei, Lloyd? Ik heb een ouderd, geil heiga. Die heeft 4 kleine kinderen. Ja. Ouchalke kruspe.
1: Kruspe. Met 4 kleine kinderen?
0: Nee, lerkon ke ghare chordis.
1: Oh, ghare chordis. Oké.
0: Zonder oppas.
1: Nee.
0: Of sabse chordkwa raha 4 maanden
1: oud. Nee, Anand, dit kan echt niet. Dit kan echt niet.
0: Ietsje joab heile Amerika me. Sonne walo.
1: Yeah.
0: 2 hafta ke baad ba of 1 hafta ke baad ba. Isse kuch ba. Niet lang terug hoor. Maar hem onthou ke liri, maar bhul ke liri bole ke.
1: Yeah.
0: Batawe ke, sorry. Dus ab hame yaad hoi ke chijwa. Dus aurat ja, alleenstaande moeder.
1: Ha.
0: 4 kinderen. Dus dan vraag je ook al af van, hè, Charlotte kan.
1: En jongste kind 4 maanden.
0: En ze heeft gewoon een cruise geboekt.
1: Oh, chalke.
0: En die vrouw is gewoon weggegaan. En ze heeft die 4 kinderen gewoon thuis gelaten.
1: Ja, dan is het
0: heel gek. Toen ik dat kan zeggen. Dat is helemaal gek. Dus naast die
1: parken.
0: Is toch wat, hè?
1: Oratia pagelijk, zeker.
0: Dan ben je toch gek.
1: Dan ben je zeker gek.
0: De oratia, je nikrel heiga, kruiswamas, hè?
1: Ja.
0: Je kare alba. Toen heeft de politie er meteen opgepakt bij het uitstappen uit de cruise.
1: Ja.
0: De man graba vrouw. De oratia, dan kon je verklaard er is. Oratia boli sunna. Ham Bapua ke saup ke geili rehi.
1: Ay, nou ja.
0: Bapua juist bel karis rasko tuke. Van sunna, hamen na chabi ba, kuch na ba,
1: hamar yana rahila,
0: hamar yan gharwa me ban karis ba uratia, char go ladkon ke. Maar ik kan niet naar binnen, ik heb niks. Dus zo is het balletje gaan rollen. Sun admi ke muri kitna krap ho jayega na.
1: Ja.
0: Eigenlijk, jeker muri krap ba, oke ladka na chahile weke. Eigenlijk.
1: Maar je, ja, wanneer weet
0: Hoe
1: je. Wanneer weet je ki tor muri na mohega?
0: Een test karwa kun je samen.
1: Ja, je zou inderdaad eerst moeten kijken van... ik kan Moerie mooi een keer na voordat je begint aan een gezin hè, met die man.
0: Ja, man.
1: Geldt voor beide natuurlijk. Zowel voor de man als voor de vrouw natuurlijk. Hè. Maar ja, nee, hoe weet je dat?
0: Dat is wel gek, hè? Je eigen kinderen.
1: Ik vind het bijzonder wat ze gedaan
0: hebben. Maar aadje raad ke baat hij gaat trouwens...
1: Ha.
0: Kono desme, hum bhul gali kon desme, ma nye kohon pe, ego mai baap apan ladkon ke ghare ban kar des,
1: agar bol sa pakar.
0: Aaj rat ya ke baad ba, of, haan,
1: nye
0: kohon cha, nye dalan me. Dus, saman chal ge bol sa pakar. Supermarket, mai baap, o mai baap ladkon ke ban kar des ghare, gharwa me, kye be hum log aila, chota chota ladkon. ओही में एक और लड़कवा खिड़की खोल के द्री होख पे हांगा रहा खिड़किया लगे मैं को ब्यूरमान देख ले इस चीज़ वा तो वो बिचारा गर्ल फॉर सेकर है निचुआ ठड़ा हो गया बैतराम बस सच्चे लड़कवा 10 बरिस वाली नीचे गिर गया ना कुदल गिर गए मारी ब्यूरमान ओके सच्चे भगवान पठाइस रहा
1: हा?
0: तो देवदत्त किंत अपगफंगा
1: Mikados, ja.
0: Is toch, dus is het iets hoe gaat zo'n nevalo, dat je denkt van nou hoe is dat gegaan?
1: Die ouders moeten meteen de gevangenis in. Klaar, doen.
0: Het is toch bizar, dit soort dingen.
1: Ja.
0: Dus zo'n nevalo, ham samjila, dat je af en toe even weg moet.
1: Ja.
0: En dat je kinderen dan even thuis wil laten, maar bekijk het hoor.
1: Kan Mariana ben ik er, ja, nee, dat moet je toch niet doen, hè?
0: Denk na, jaar, wat je aan het doen bent. Dat kind heeft er niet om gevraagd.
1: Ja.
0: Toelelebate, jij hebt besloten om het te doen.
1: Ja.
0: Of in een vlaag, of een... je was wel bij kennis, I don't know. Maar dat kind moet niet de dupe worden van jouw domme acties.
1: Ja.
0: En ondoordachte acties. En natuurlijk, een ongeluk schuilt in een klein hoekje.
1: Hij
0: zei, hoor jij kabikabi?
1: Kabikabi, hoor jij, ja.
0: Soms kun je dat niet helemaal 100% vermijden, maar probeer wel. Doe wel maximaal je best. Want die kinderen zijn afhankelijk van jou, van volwassenen jaar.
1: Ja.
0: Hi boy.
1: Hi boy. Aaj bada serieus hoe gaas programma koffie chai middagshow. Het is bijna we zijn bijna aan het einde gekomen van deze
0: koffie en chai. Compliment dat ook Emily ga.
1: Aaj bada dhe compliment.
0: Ja, toen een hasle. Bada mooi bada loy. Nee, maar het is ook nooit goed. Dat is ook nooit goed. Hè? Maar goed, als je het bonamoy.
1: Ja.
0: Na als je het bonamoy.
1: Nou ja.
0: Luid, je hebt dat gramer, Jan, toch?
1: Ja, tot zover.
0: Maar hoe gaan we doen? Hoe gaan we doen met die fakkeloptocht als het regent?
1: Nou ja, fakkeloptocht. Ik hoop niet dat op die dag gaat regenen. Na Panila Barziga. Cintanakker.
0: We gaan het op die dag beslissen, Sunewa. We gaan het op die dag beslissen.
1: Ja.
0: Nederland met Tunanjansa kijken. Ik heb Barziki na Barziga in november. Maar als het weer het een beetje toelaat, enigszins toelaat, dan gaan we die fakkeloptocht wel lopen.
1: Zeker.
0: Ik ben daar trots op. We gaan het doen.
1: Zeker.
0: Hoe trots ben je erop? Weer wat garbarijga, deze aard, sommige zeggen dat herbar zeggen, dat je aan herbar zeggen, dan gaan we dat onze mensen niet aandoen. Logisch.
1: Nee.
0: Dus om op een moment gaan we een juiste beslissing nemen. Sotsamatje.
1: Ja.
0: En concert natuurlijk altijd door Jaiga.
1: Ja.
0: Omdat doe je onderdelen, Higa. Doe je onderdelen, Higa. Dan zit je lekker binnen, relaxed. Ja, fantastisch.
1: Gezellig.
0: Ja, 1 november keer heet trouwens hoe. Zondag keer 1 november keer, Higa, met Avishkar. Avishkar heeft die Nakhilisba, Amsterdam in omgeving mee. Dus alle fans van Avishkar, toe Tayare, hier, toe Aje. En ook al die fantastische zangers natuurlijk. En onze zangeres. Dus het wordt een heel erg mooi. We gaan dia's aansteken. On stage, Lloyd. We gaan een spektakel van maken.
1: Ja.
0: Voorbereiding hoeveel, volop. Gana na subselecteer hoeveel, gana oefen hoeveel. Dus dat gaat allemaal. Repertoire John heeft behoed mooi, behoed zonder. Laat je verrassen. We hebben medleys erin gemaakt die niet bestaan ook. Dus we hebben nummers in elkaar gestoken, Lloyd.
1: Oh ja.
0: Dus we hebben bijvoorbeeld ook een bhajan vermengd met een gewoon ander heel erg bekend nummer. Maar dhunua ikke haiga, dus de dhun is belangrijk.
1: Ah.
0: En dat hebben we helemaal in elkaar geschoven. Dat is zo mooi.
1: Ja.
0: Maar je moet het komen ervaren, live.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zondag 1 maart koop je kaarten via meervaart.nl.
0: Nee, 1 maart, nou ja. 1 maart, maar dat doen we.
1: Hai, Miguel. 1 november. Gelukkig ben jij
0: hier. Maar behoed die nog.
1: Zondag 1 november is in de wallo. En koop je kaart via meervaart.nl. Sanjay Jodhijzer, Indonil Roy, Mausmil Roy, Satchum Matadien. En de Winderzing Biddy met Avishkar Orchestra Kesaat. En natuurlijk hebben we. Ben ik er ook en Arnold ook. En Sudhir en Jaya. En de hele crew is er ook. Dus. We maken er een hele mooie middagavond van in de Meervaart. Tulung Zeruraye, Al Kartwa, op tijd klinien. Er is geen staspaskorting, dus ga niet wachten op staspaskorting. Tulung Kartwa, abhengjese klinien. Jitne aage tu klinien, utne aage tu baithien.
0: Zo is het, Lloyd. Dankjewel, mooi Zeruraye.
1: Ja,
0: mooie middag.
1: Oké, dank je.
0: Bye.
1: En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze vrijdagmiddag. Een week met veel nieuws. Ik naar het nieuws en kon een week rekening weer nieuws naar hegen. Veel ontwikkelingen en soms ook behoorlijk wat zorgen. Maar gelukkig begint voor veel mensen nu het weekend. Ja, een mooi moment om het tempo iets te verlagen. Om bij te praten, om te lachen. Ja, vergeet vooral niet te lachen, Sunolo. En misschien gewoon even te genieten van de kleine dingen. Want uiteindelijk zijn het niet altijd de grote gebeurtenissen die een dag bijzonder maken. Soms is het gewoon een goed gesprek. Een onverwacht telefoontje, een mooi liedje op Ujala Radio of een kopje koffie, chai met iemand die je dierbaar is. Deal se deeltuk van hart tot hart. Ha? Deal se deeltuk van hart tot hart. Namaskar. Maak er een prachtig weekend van. Zorg goed voor jezelf. En vergeet vooral niet een beetje naar elkaar om te kijken. Op een maaibaapke, op een porosinke. Mensen die dierbaar zijn. Of je kunt toen na je aan het heen. Maar kan ik heb je dikke adem. Ja, hekje na hega. Je ort, ja, hekje na hega. Je buurvrouw, je buurman. Blijf gezond, blijf positief. En blijf natuurlijk luisteren naar Ujala Radio. Ujala's Midday Coffee and Chai. Waar nieuws, warmte en muziek samenkomen. Toen Jan het toch? Tot maandag.

Dit is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Hoedjala Radio.

0: आपकी भूल है किबला कायर वो जो
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ik hou van Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Trump en Poetin bereiken akkoord. Rusland levert massaal diesel aan Verenigde Staten tot 2027. Omaanse co-piloot probeert vliegtuig neer te storten. Maar piloten landen toestel veilig in Saoedi-Arabië. 3 mannen aangehouden voor schietpartij over Asselt. Nederlands OM vraagt uitlevering. Orkaan Isaias legt bijna 3/4 olieproductie Golf van Mexico stil. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. Trump en Poetin bereiken akkoord. Rusland levert massaal diesel aan Verenigde Staten tot 2027. Omaanse co-piloot probeert vliegtuig neer te storten. Maar piloten landen toestel veilig in Saoedi-Arabië. 3 mannen aangehouden voor schietpartij over Asselt. Nederlands OM vraagt uitlevering. Orkaan Isaias legt bijna 3/4 olieproductie Golf van Mexico stil. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मुझे नहीं।
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan. Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ